0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost, Marcel Oosten. Thuis in Overijssel, Radio Oost.
2: Het is vrijdag 29 mei. Goedemorgen, goedemorgen Jens.
3: Goedemorgen.
2: Fijn dat je erbij bent. Ook gemeenten in Overijssel, in onze provincie, komen hun verplichtingen niet na bij de opvang van vluchtelingen. We spreken de commissaris van de Koning daar straks over. Parlementaire enquête corona begint vandaag met de eerste verhoren. Wij spreken de toenmalig burgemeester van Zwarte Waterland daar straks over. Zijn gemeente werd namelijk zwaar getroffen. En er is ook vrolijke nieuws op deze vrijdagochtend. Douwpop gaat beginnen. Het weer voor het weekend en voor later vandaag. Code geel, je hebt het net gehoord. Het verkeer en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons, bij...

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Nou, zeker niet, want die zon is net aan het opkomen. Maar later vanmiddag wordt dat dus wel anders. Hoor je meer over vanochtend. Inmiddels is het 6:06. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze 29e mei, Jens, wat gaat er gebeuren vandaag?
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona begint vandaag met de openbare verhoren. De enquêtecommissie moet in opdracht van de Tweede Kamer inzicht krijgen in het handelen van het kabinet tijdens de coronapandemie. Het gaat dan om de keuzes die zijn gemaakt en waarom die keuzes zijn gemaakt en welke rol de Tweede Kamer heeft gespeeld. CDA-Kamerlid André Poortman uit Zwolle is een van de commissieleden. Daan de Kort van de VVD is de voorzitter.
0: Destijds premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, zijn de meest prominente bestuurders die voor de commissie zullen verschijnen, zelfs twee keer. Eerste verhoor vandaag is dat van hoogleraar virologie Marion Koopmans en daarna is oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins aan de beurt. Komende 9 weken zijn er 51 verhoren met in totaal 47 getuigen. Het gaat allemaal tot 10 september duren. Begin volgend jaar wordt het eindrapport van de commissie verwacht.
1: De strafzaak tegen asbestfabriek Eterniet uit Goor begint vandaag ook. Het Openbaar Ministerie vervolgt het bedrijf voor de dood van 3 mensen. Eterniet zou verantwoordelijk zijn voor hun overlijden door ze bloot te stellen aan kankerverwekkende asbest. Het gebeurde in de jaren 70, 80 en 90. 2 van de slachtoffers waren medewerkers van het bedrijf. De derde was de partner van een van de medewerkers, die door de bevelde bedrijfskleding ook in aanraking zou zijn gekomen met asbest. Justitie verwijt het bedrijf 3 keer doodslag.
0: Zaak is het gevolg van een aangifte door het comité asbestslachtoffers. Dat beweert dat Eterniet in 1960 al op de hoogte was van de gevaren van het inademen van asbestvezels, maar toch doorging met de productie. Eterniet vindt op haar beurt het strafzaak onterecht, omdat de gebeurtenissen komen uit de tijd dat er legaal met asbest gewerkt mocht worden. En het bedrijf zich aan de wet en regelgeving van toen hield. Het gebruik van en het werken met asbest werd in 1993 pas in Nederland verboden.
1: Leden van de vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn vandaag op werkbezoek aan de spoorzone Hengelo-Enschede. Het gebied dat zich uitstrekt van het station van Hengelo tot aan het station van Enschede is door het Rijk aangemerkt als grootschalige woningbouwlocatie. De spoorzone is een van de belangrijkste bouwstenen voor de schaalsprong van Twente. Het is ambtelijke taal voor de groei van de regio wat betreft economie en inwoners.
0: Dan het kabinet. We hebben veel politieke zaken vanochtend. Of tenminste die er vandaag staan te gebeuren. Het kabinet komt vandaag met een officiële reactie op het advies Nationaal Burgerberaad Klimaat. Over ambtelijke taal gesproken. Dat burgerberaad is helemaal niet ambtelijk. Het bestaat namelijk uit 175 Nederlanders tussen de 17 en 87 jaar. Uit alle provincies en met verschillende achtergronden en uiteenlopende meningen over het klimaatbeleid. Die hebben zich met z'n allen verdiept in hoe we Nederland duurzamer kunnen eten, spullen gebruiken en reizen. Eind vorig jaar presenteerde het burgerberaad 13 concrete aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de duurzame keuzes wat makkelijker worden en ook eerlijker en betaalbaarder. Sommige aanbevelingen gaan verder dan het huidige kabinetsbeleid. En vandaag hoor je dus hoe het kabinet er dan mee omgaat.
1: De politie presenteert vandaag nieuwe elektrische voertuigen en ook nog verdere duurzaamheidsinitiatieven. Er komt een nieuw elektrisch basispolitievoertuig, een handhavingsvoertuig en een vrachtwagenannex-trailer. De politie zal ook nadere uitleg geven over de gevolgen van de klimaatverandering op de organisatie.
0: Er begint weer een telling van insecten. Jens, de tuin in, vooruit. Voor de eerste keer worden nu namelijk de aantallen hommels geteld. Daarmee moet duidelijk worden welke soorten hommels er veel en weinig in Nederlandse tuinen voorkomen. Nou, we weten al dat het niet goed gaat met de hommel, net als met de bij trouwens. Je kunt meedoen met de hommeltuintelling door een kwartier lang te tellen in je tuin. De resultaten door te geven via tuintelling.nl en het kan tot en met zondag.
1: En dan is het een vrolijke week, de week van het Nederlandse bier.
0: Nou, ik lach maar gek hier.
1: Die wordt afgesloten met het grootste bierfestival van Nederland, het Nederlands Bierproeffestival. Het is vandaag in de Grote Kerk in Den Haag. Dan kun je dus bier drinken, het bier wordt er ook gebrouwen en er is aandacht voor het vakmanschap en het erfgoed.
0: Nou, we hebben een blokje shownieuws. Normaal is officieel gestopt met optreden, maar er komt toch nog een concert, hebben wij vernomen. Meer kunnen we er niet over zeggen. Vanochtend hoor je er wel meer over.
1: Spannend.
0: Ja.
1: En Douwpop begint vandaag in Hellendoorn. Het is de 30e editie van het festival. Onder meer de Sugar Babes, Son Mieux, Antoon, Bente en Skunk en Nancy treden erop. De camping is al open en er zijn ook nog kaarten. Daarover ook straks weer meer informatie.
0: Miss Montreal viert vandaag het 20-jarig jubileum met een concert in Amsterdam. In de AFAS Live, Sanne Hans, want zo heet ze, blikt met haar band terug op de afgelopen 20 jaar muziek maken. En dus komen alle oude hits wel voorbij.
1: En er zijn ook nieuwe hits, nieuwe nummers komen er namelijk uit vandaag van Snelle. Hij brengt zijn vijfde album uit, Binnenspiegel. Het wordt ook uitgebracht op vinyl. In het najaar gaat hij de nummers live zingen tijdens zijn clubtour.
0: Dan hebben we ook nog de internationale... Ja, we gaan gewoon door. Het houdt niet op vandaag. Als je alles bij moet houden. Internationale Dag van de Vredestichters. International Day of the UN Peacekeepers. Ingesteld door de Verenigde Naties om iedereen die heeft meegedaan of meedoet aan VN-vredesoperaties te eren voor hun toewijding, moed en professionalisme. En ook om stil te staan bij iedereen die zijn of haar leven heeft gegeven voor de vrede.
1: Gaan we ook nog eventjes richting sport, want dat gebeurt ook. De Giro d'Italia nadert zijn ontknoping. De 19e etappe gaat over ruim 150 kilometer van Veltre naar Piani di Pezze. De rit gaat dwars door de Dolomieten met 5000 hoogtemeters en een aankomst bergop.
0: En dan hebben we nog tennistoernooi van Roland Garros. Daar komt vandaag de laatste Nederlander in actie. In de derde ronde speelt Jesper de Jong tegen de Rus Karen Kachak. Kachanov.
1: Dat is een lastige.
0: Kachanov. Nee, hij valt eigenlijk best mee. Kachanov. Karen Kachanov. Taylor Swift. Dat is makkelijker uit te spreken. Hier is The Faith of Ophelia.

0: Roots Syndicate hoorde je en Mockingbird Hill op deze prachtige zonnige vrijdagochtend.
1: Het krantenoverzicht.
0: Goed, krantenbezorg weer. En dat is ook weer gebeurd. Natuurlijk, in onze provincie hebben we de kranten midden gekregen. Inmiddels, ja. Jens zit op een andere plek. Als je meekijkt met televisie, zie je hem steeds zwaaien. Ik zet steeds de verkeerde microfoon open. Jens, fijn dat je bent.
2: Ik ben te horen.
0: Je hebt de papieren versie van de krant bij je.
2: Zeker, met een vrolijk plaatje op de voorpagina van het AD. Zien we namelijk een aantal koeien die in de zon staan in een weiland. En nou, waar gaat dat over? Het gaat over een tropenrooster voor koeien. De hitte houdt in Nederland de afgelopen dagen al in zijn greep. Maar bij boer Jaap Schep in Bergambacht leven de koeien deze week volgens een tropenrooster. Overdag blijven de dieren koel in de stal om te ventilatoren en douches. En pas in de avond trekken ze dus de polder in. En dan krijg je zo'n leuk plaatje in het weiland met het groene gras.
0: Prachtig. Zullen we het over de mensen hebben en de hitte. Nieuw woord, hittekracht. Het is de opening, of het is het grootste artikel op de voorpagina van de Volkskrant. We zien een bouwvakker, een straatwerker met een klein bulldozertje met een grote rood-wit gestreepte parasol erop gemonteerd. Daar zit hij onder. Overal in Europa en ook daarbuiten worden warmterecords gebroken. Volgens VN-klimaatchef Steele is dat een keiharde waarschuwing. Om de gevolgen van de klimaatcrisis voor de mens beter te meten, introduceert KNMI de nieuwe maat, de hittekracht. Kracht, heb je alles al over kunnen horen. Twee pagina's meer verderop in de krant over de warmte. Code oranje in mei. Europa voelt dat de aarde opwarmt. We zien allemaal tennissers op Roland Garros. Met ijszakjes op hun hoofd. Ventilatertjes, handdoek op hun hoofd en veel water drinkend. 35,1 graden werd het dinsdag in Londen, ruim boven het vorige record van 32,8. En een nieuwe weerterm, dus de hittekracht, meet alle aspecten van de warmte. Hadden we hard nodig, bijvoorbeeld al op eerste Pinksterdag. En ook vandaag wordt het weer broeiend heet. En pas op, we horen er later wel meer over natuurlijk. Code geel voor vanmiddag en vanavond afgekondigd voor Overijssel.
2: Dan verder in het AD. Tientallen cadeaus voor de Oranjes waren oorlogsbuit. Het Koninklijke Huis heeft circa 1000 objecten uit de voormalige kolonie in bezit. Hoewel het gros daarvan destijds geschonken is, zijn tientallen objecten krijgsbuit. Daardoor koloniale ambtenaren en militairen meegenomen tijdens oorlogen en militaire expedities. Dat blijkt uit een onderzoek dat gisteren is gepresenteerd in Paleis Noordeinde. Koningin Maxima is dankbaar voor het onderzoek. De commissie onder leiding van kunsthistoricus Rudy Eckhart deed op initiatief van koning Willem-Alexander en de koningin onderzoek naar deze koloniale herkomst van objecten in de koninklijke verzamelingen.
0: We zeiden het net al in het overzicht natuurlijk. Eternit, het bedrijf uit Goor, dat staat vandaag terecht voor doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf aangeklaagd. De strafzaak begint vandaag tegen de asbestverwerker destijds. Justitie beschuldigt het bedrijf van doodslag op de eigen werknemers. Volgens Eternit is het proces kansloos. Een uitgebreid artikel daarover in Trouw. Als je in de wind stond, kreeg je een wolk asbeststof in je gezicht, zegt een van de mensen die daar aan het woord kwam. Met name op de zaagafdeling. Ja, dat is later het grote gevaar gebleken. Hè. Als je gaat zagen aan asbest, dan komen er kleine deeltjes vrij. En die kun je inademen en die zijn hoog kankerverwekkend.
2: Het klinkt zo handig, apps die de menstruatiecyclus van vrouwen bijhouden. Je leert erdoor wanneer je ongesteld wordt en wat de vruchtbare dagen zijn. Zo'n miljoen Nederlandse vrouwen maken gebruik van apps van zoals Flow en Clue. Wees echt alert, waarschuwen de privacyorganisaties Bits of Freedom. Voor je het weet geef je behoorlijk wat gevoelige informatie over jezelf bloot. Cyclus-apps vragen soms wel erg veel informatie van hun gebruikers. Dat zegt dus ook Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin.
0: Ja, niks voor niks. Ook niet dit soort apps. Dierenwelzijn. Een pagina groot artikel. Nou ja, het is blijft nog 1/3 van de pagina over, want de rest is gevuld met schattige foto's van een Russische dwerghamster, een chinchilla, een katoenrat, een jak, een dromedaris en een, wat is dit? Witstaartstekelvarken. Dat zijn allemaal nieuwe kandidaten voor de huisdierenlijst. Ik zie je verbaasd kijken,
2: ja,
0: Jens.
2: Ik heb er geen beeld bij direct.
0: Nee. Oké, nou pak de Volkskrant erbij, dan kun je het allemaal zien. Lijst met toegestane huisdiersoorten wordt namelijk mogelijk uitgebreid. Minister moet van de rechter opnieuw kijken. Of bijvoorbeeld de dromedaris, chinchilla, Russische dwerghamster, jak, katoenrat en het wildstaartstekelvarken toch geschikte hobbybeesten zijn. Dat lijkt mij niet, trouwens. Maar goed.
2: Ja. Verkeersboetes, die worden nog duurder, dat meldt de Telegraaf. Automobilisten moeten volgend jaar nog dieper in de buidel tasten voor verkeersovertredingen. Het kabinet verhoogt de verkeersboetes binnenkort opnieuw, melden dus ingewijden aan de Telegraaf. Daarmee laat het kabinet het advies van experts en een oproep van de Kamer links liggen. Het kabinet besluit binnenkort boetes te laten meestijgen met de inflatie. Via de jaarlijkse indexering worden de boetes dan zo'n 2,7% duurder.
0: Ja, want 1 miljard aan inkomsten via die boetes kan het kabinet niet missen, zeggen ze. Dat vind ik toch niet helemaal een zuivere afweging. Daar geef je die boetes niet voor. Het is mooi meegenomen natuurlijk, maar vooruit. Je zult maar net een loetje hebben gekocht, Jens. Had je plannen? Een loetje?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, zeker
0: dat
2: niet.
0: Dat is de nieuwe Ferrari.
2: Oh.
0: Ja. En is dat de lelijkste auto ooit? Vraagt de NRC zich af. Nee, maar een raar ding is het wel. Een ware hetze is er ontstaan op sociale media tegen de eerste elektrische Ferrari. Dat voelt al niet lekker natuurlijk. Maar goed, ook Ferrari moet mee in de tijd en de duurzaamheid. Is hij nou echt zo lelijk of slikken fans geen Ferrari op batterijen? Er is een fotootje bij geplaatst van een hemelsblauwe Ferrari. Dat is al natuurlijk niet helemaal goed. Een Ferrari moet scarletrood zijn, of in ieder geval okergeel. Dat mag ook nog wel, maar dit lichtblauwe ding, zo noem ik het dan ook maar. Ja, het is bepaald geen Bertone of Pininfarina. Het is een loetje. Ik weet het niet. Het ziet er een beetje, ja, een beetje Chinees vormgegeven uit, laten we het zo zeggen.
2: Het is niet een goed verkooppraatje in ieder geval.
0: Van mij af was niet.
2: Nee, nee.
0: Dat blijkbaar weer. Nou, goed. Ik ga hem niet kopen, Jens.
2: Nee, nou dan laat ik hem ook.
0: De prijs ben ik nog vergeten, maar die gaan we voor je opzoeken. Zijn we door?
2: Ik heb nog wel één berichtje uit de Telegraaf. Nu we het toch over geld hadden en de Tweede Kamer. Het kabinet legt namelijk een puzzel met de NAVO-miljarden. Met een jaarlijkse miljardenbedrag wil het kabinet gehoor geven aan de NAVO-eis om niet alleen de krijgsmacht, maar ook de samenleving en kwetsbare infrastructuur weerbaarder te maken. Onder meer de politie, douane, strategische voorraden en infrastructuur vallen daaronder. En die eerdere inventarisatie die telt maar liefst op tot 17,45 miljard euro.
0: Kijk eens aan. Over grote bedragen gesproken. Ja, dan kun je de verhoging van de verkeersboetes niet missen.
2: Zeker niet, nee.
0: Even kijken. Emiel vraagt een zomerplaatje rond deze tijd. Nou, omdat het dan zo drukkend warm wordt vandaag, is hier Madonna en Frozen.

0: Madonna dus, hoorde je met Frozen. Om 6:30 op Radio Oost, daar is nu tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jens.
1: Meerdere politieauto's rukten in de avond uit naar de Lidl aan de Bornse straat in Almelo. Er was een melding van een mogelijke overval gedaan. Via Burgernet wordt gezocht naar een man met een opvallende paarse skibril. Of er echt sprake was van een overval heeft de politie nog niet bevestigd. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. Op het moment van de melding was de winkel nog geopend. Het incident speelde zich kort voor sluitingstijd af. Dezelfde winkel is in 2016 ook al eens overvallen. En bij een ongeval op de Nijverdalse Bergweg is gisteravond een motorrijder omgekomen. De politie meldt dat de motorrijder tegen een boom is gereden. De inzet van hulpdiensten kon niet meer helpen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En er zijn mogelijk fouten gemaakt in de opgraving van het mogelijke skelet van D'Artagnan. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek aan L1. Het stoffelijk overschot is op zodanige wijze behandeld dat een duidelijk onderzoek niet meer mogelijk is, zegt een deskundige. Het skelet ligt op dit moment in Deventer bij Hogeschool Saxion. De hogeschool wordt onderzocht of het daadwerkelijk om resten van de musketier gaat. En voor vanmiddag is code geel afgegeven voor Overijssel. Vanaf 4:00 is de kans op enkele zware onweersbuien met plaatselijke windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen dit gaan merken. Door de windstoten is er kans op overlast en schade. Dat was het nieuws in Overijssel.
0: Ja, en dan maar gelijk door naar Gitta Spannenburg. Gitta, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Straks het zoet, eerst dan het zuur. Die code geel komt op ons af. Nou, die code geel niet, maar wel onweersbuien dus.
2: Ja, ja. Dat is voor later vanmiddag. En de eerste avonduren staat die waarschuwing uit. Heeft alles te maken met het broeierige weer, de onstabiele lucht en het feit dat er daarna ergens op het warm van de dag een paar van die buien kunnen ontstaan. Het is ook heel erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk om te zeggen waar en wanneer en of die buien ook gevormd gaan worden. Maar de lucht is er onstabiel voor. Als ze ontstaan, dan ja, groeien ze wel tot 13 kilometer hoogte uit. En kunnen er windstoten bij voorkomen en ook hagel en flinke plensregens. Maar ik moet zeggen, er zijn ook modelberekeningen die ze pas over de grens in Duitsland laten ontstaan. Dus het is iets wat zich nog moet laten ontwikkelen.
0: Ja.
2: Maar waar wel inderdaad een waarschuwing voor uitstaat voor vanaf later vanmiddag.
0: Ja, waar we dus wel rekening mee moeten houden.
2: Zeker, hou de lucht in de gaten. En als je nu naar de lucht kijkt, zie je ook dat terwijl er anders uitziet dan de afgelopen dagen. Er trekt er vrij veel bewolking over. Vandaag echt zo'n dag die echt wel aan middenzomer, denk ik, doet denken. Het is ook niet koud buiten. We zijn wel gedaald qua temperatuur naar 10 tot 14 graden in de loop van de afgelopen nacht. Maar inmiddels is het op de meeste plekken alweer 14 tot 16 graden. En de opwarming gaat snel. Voor het middaguur 25 graden. Daarna 28 tot 30 graden. Met wolkenvelden en zon. Vanochtend lokaal een spetterbui uit de wolkenvelden die overtrekken. Dus er zit al wat neerslag op. Maar dat is een klein beetje. Verdampt ook snel. Nou, dan wordt het vanmiddag tamelijk broeierig. En later vanmiddag dan die enkele, maar wel stevige onweersbui.
0: Ja, 15 graden meldt ook Petra, onze kant op de zorgster vanuit Hellendoorn. Ja, dat klopt precies, zeg je. Daar helemaal goed. En ze ziet een stukje regenboog.
2: Ja, want er valt een beetje regen. Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Ja, dat krijg je dan ook. Nou, dat mag geen naam hebben natuurlijk, volgens mij. Dat kan meer en wordt dus meer. Jan uit Hasselt stuurt foto's van een opkomende zon. Maar die wordt inderdaad geblokkeerd door wolken. En Yveske vanuit Giethoorn stuurt foto's ook van de opkomende zon. Maar dat nog maar een heel klein streepje onder een uitgebreid wolkendek. Een heel ander plaatje vandaag, meldt zij.
2: Ja, want zie je dat vanaf het IJsselmeer toch wel een wat stevigere regenbui overheen gaat trekken over die kop van Overijssel. Ja. Zometeen. Dus dat zijn eigenlijk de eerste schermutselingen. Dit wat nu aan wolkenvelden binnenschuift en die paar lichte regenbuien, dat is eigenlijk het warmtefront. Dat zit vooraan de warme lucht die binnenkomt. Want bij ons is het dan nu 15, 16 graden, maar in de Randstad is dat 20 graden. Dus die warmte schuift nu het land binnen. Dat gaat gepaard met een paar lichte buien.
0: Ja, en Hasselt heeft het al geregend, vult Jan nog even aan. Kijk, mensen zijn heel erg op het weer vandaag.
2: Ja. En er gebeurt ook veel.
0: Ja, absoluut, er gebeurt heel veel vandaag. En onder die wolken wordt het natuurlijk broeierig. Hè?
2: Het wordt broeierig. Ja, de zogeheten dauwpunten gaan omhoog. De relatieve luchtvochtigheid stijgt dus. En wat dat betreft een echte volwaardige hoogzomerdag. En aan het einde van zo'n hoogzomerdag hoort dan ook inderdaad die onweersbui.
0: Ja, het zijn de ingrediënten voor code geel, afgekondigd voor heel Oost-Nederland trouwens, vanaf in de loop van de middag, laten we het zo zeggen. Maar het is nog niet helemaal voorspelbaar, vertelde je net al, Gita. Dus,
2: nee, is lastig. Maar klopt.
0: Goed, houd er deel rekening mee. Heb je ook nog helder nieuws?
2: Nou, de dag van morgen, die ziet er helder goed uit. Met veel zonneschijn, 24 tot 26 graden. Wordt weer een hele fraaie zomerdag. En is zondag weer minder helder qua weerbeeld. 24 graden, weer wat meer wolkenvelden. En dan zou er in de loop van de dag ook weer een regen- of onweersbui kunnen vallen. Dus het is een beetje onstandvastig.
0: Heel goed. Ook in Giethoorn regent het inmiddels, weet ik uit betrouwbare bron.
2: Dan ben je er goed geïnformeerd.
0: Ja, dank aan onze luisteraars. Die zich allemaal over het weer buigen, Gita. En jou ondersteunen.
2: Fijn.
0: In jouw vooruitzichten voor de komende uren. Dank je, Gita. Over een uurtje bellen we
2: tot
0: weer.
2: Tot zometeen.
0: Tot zo dan.
2: Tot zo.

0: het weekend in.
1: Het aankomt, mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Eén, twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: Sans Mieux hoorde je met Dark Before the Dawn. We gaan een lekker niks aan de hand muziekje starten, Jens.
1: Lekker relaxed, het begin van de ochtend.
0: Zo is dat. Al waan je je met dit muziekje wel aan de rand van je zwembad. Niet je opgeblazen zwembadje wat je volop laten lopen, want je moet water besparen. Met een cocktailtje of een cappuccinetje aan de rand. Helemaal niet verkeerd. Luisteren naar Radio Oost, lekkere muziek. Informatie krijg je zo van ons veel. En vandaag de nieuwsquiz.
1: Zeker. Jens,
0: heb je de nieuwsquiz al eens gespeeld?
1: Nou, eigenlijk nog niet. Dus dit is een primeurtje voor mij. Goed. Dus daar heb ik wel zin in natuurlijk.
0: Dan laten we het aan jou over. Dan word jij de showhost vandaag.
1: Kijk, dat wordt nog eens wat.
0: De quizmaster. na 8 uur, dan hoor je de kwalificatievraag van de nieuwsquiz. Dan is het aan jou om met goede antwoord door te geven. We doen het niet meer op snelheid. Mensen hadden geklaagd. Omdat ze via DAB luisteren bijvoorbeeld. Via internet luisteren, op televisie kijken. En dan loop je net even wat achter.
1: Ah ja, dan kun je nooit de snelste zijn. Nee. Nee.
0: Dus we trekken er gewoon eentje uit van de goede inzendingen. En die speelt dan de nieuwsquiz. En dan in 1 minuut zoveel mogelijk vragen beantwoorden. En dan, ja, het spijt me Jens, ik heb nog geen Marcel en Jens ontbijtbordjes. Dus worden Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes.
1: Zeker, maar die zijn ook graag gewild.
0: Ja, die zijn zeer gewild. En we hebben er niet zoveel meer. Dus, hoeveel vragen je goed hebt, zoveel bordjes kun je krijgen natuurlijk. Maar dat is allemaal na 8 uur. Dan spreken we trouwens ook de commissaris van de Koning over de opgave van de Overijsselse gemeenten om asielzoekers op te vangen. Want dat moet daar via de spreidingswet. Maar ook in Overijssel zijn er zo'n 10 gemeenten die zich daar niet helemaal aan houden. Of helemaal niet aan houden. Kijken hoe de provincie daarin op gaat treden. Maar dat hoor je na 8 uur en dan dus ook de nieuwsquiz. Nu Stevie Wonder. Om precies 7:15 op Radio Oost. Hier is Seduke.

0: Altijd lekker, ook op de vroege ochtend. Stevie Wonder. Oekraïense oorlogsslachtoffers een onbezorgde tijd geven. Dat is het doel van Peter van de Heuvel uit Hellendoorn. En daarom organiseert hij samen met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers een weekendje weg voor 5 Oekraïense oorlogsslachtoffers. Die zijn hier in Overijssel tijdelijk en ondergaan allerlei medische behandelingen en operaties. En om dat nou even te kunnen vergeten, zijn ze dit weekend in Limburg. Maar om goed voorbereid op pad te gaan, moesten gisteren dan nog wel even de laatste boodschappen worden gedaan.
1: Nou, ik ben zelf al jaren lid van de BNMO. En we kwamen in aanraking met mensen van Oekraïne. En zo is het eigenlijk eerst in afdelingsbestuur overlegd van de

0: spontaan opgekomen bij me. Je ziet het leed dan en jongens, hier moeten we iets aan doen als we dat kunnen. Nou, gelukkig konden wij dat, hè? Met hulp uiteraard.
1: Hier in het restaurant zijn vrijwilligers en ook Oekraïners ook samengekomen om zich voor te bereiden op het weekend.
2: I think it's a very amazing initiative because it helped to understand better Dutch culture and exchange experience and have a fun time, I think so.
1: En wat hoopt u voor de militairen die meegaan?
0: Nou, dat ze een geweldige tijd hebben. Hè. Ze zitten nu eigenlijk gewoon in een flatgebouwje tegen grijze muren aan te kijken. En de enige bezoeken die ze hebben, dat is weer naar het ziekenhuis toe. En ja, ik hoop dat ze een geweldige tijd hebben. En het weer speelt fantastisch mee natuurlijk. En ze gaan echt leuke dingen doen, rondvaart en met het treinje door Maastricht heen. En ze gaan naar drie landenpunten. Allerlei dingen zijn er georganiseerd. En ja, dat gaat zeker goed komen. Daar ben ik niet bang voor.
1: Nou, en de boodschappen die zijn gepakt. De dames die zijn flink door de winkel gestruind. Ja. Volgens mij zijn jullie er wel klaar voor.
0: Wat mij betreft ook wel, ja. En schitterend mooi weer natuurlijk. Misschien iets te warm om naar Limburg te reizen, maar ach, dat komt ook wel goed.

naar Radio Oost. Straks op Radio Oost dan hoor je over het begin van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Gaat vandaag beginnen met de eerste verhoren. Bestuurders die hebben gehandeld in de coronatijd. En hoe hebben ze dan gehandeld? Dat is de bedoeling dat de commissie dat eruit gaat vinden. We gaan erover praten met destijds burgemeester Bilder van Zwarte Waterland. De gemeente werd zwaar getroffen in coronatijd. En ik ben wel benieuwd, wij zijn wel benieuwd hoe hij kijkt naar die verhoren en waar hij extra in is geïnteresseerd. Hoor je zo dadelijk na 7:00.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Meerdere politieauto's zijn uitgerukt naar de Lidl aan de Bornse straat in Almelo. Er was een melding van een mogelijke overval gedaan. Via Burgernet wordt gezocht naar een man met een opvallende paarse skibriel. Bij een ongeval op de Nijverdalse Bergweg is gisteravond een motorrijder omgekomen. De politie meldt dat de motorrijder tegen een boom is gereden. Een code geel is vanaf 4 uur uitgeroepen voor de provincie. Er is kans op enkele zware onweersbuien. Dat en meer in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
2: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
2: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Ja. Over die code geel hoor je bij ons natuurlijk ook. Maar hey, dat is vreemd. Nu hoor ik hele rare andere dingen. Geeft niks. We hadden een pingeltje moeten horen. Dat krijg je zo dadelijk wel weer te horen. Wij kijken ook even naar code geel. Je hoort er straks bij ons ook meer over. We hebben de corona-enquête, hoorde je net ook al in het nieuws. Die gaat vandaag beginnen, parlementaire enquêtecommissie. Daar gaan wij ook over praten. En Jens...
0: Ja, we kijken ook even naar dit weekend, want dan begint Douwpop natuurlijk weer vanaf vandaag.
5: En muziek krijg je ook nog straks van Suzanne en Freek en China Easton.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Lekker wakker worden met Sheena Easton en The Morning Train.
1: Marcel Oosten.
0: Op deze ochtend van vrijdag de 29e van mei. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen Jens.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. De parlementaire enquêtecommissie Corona begint vandaag met de eerste verhoren. Wij kijken terug op die tijd met toenmalig burgemeester Bilder van Zwarte Waterland. En we kijken ook naar later vandaag. Dan is voor Overijssel code geel uitgegeven.
2: Ja, dat is dan voor vanmiddag en vanavond. De waarschuwing is voor zware onweersbuien. Al zijn ze volgens Gita Spannenburg behoorlijk onvoorspelbaar.
3: Heeft alles te maken met het broeierige weer, de onstabiele lucht en het feit dat er daarna ergens op het warmst van de dag een paar van die buien kunnen ontstaan. Het is ook heel erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk om te zeggen waar en wanneer en of die buien ook gevormd gaan worden. Maar de lucht is er onstabiel voor. Als ze ontstaan, dan ja, groeien ze wel tot 13 kilometer hoogte uit. En kunnen er windstoten bij voorkomen en ook hagel en flinke plensregens. Hou de lucht in de gaten.
0: En ook in de gaten gaan wij houden die parlementaire enquêtecommissie Corona. Die begint dus vandaag met de openbare verhoren. Enquêtecommissie moet in opdracht van de Tweede Kamer inzicht krijgen in het handelen van het kabinet tijdens de coronapandemie. Het gaat dan om de keuzes die zijn gemaakt, waarom die keuzes zijn gemaakt en welke rol ook de Tweede Kamer heeft gespeeld.
4: Ja, als er een onderwerp is wat een parlementaire enquête verdient, dan is het wel corona. Daar ben ik van overtuigd. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn wij niet meer geconfronteerd met zo'n grote maatregelen die we, voordat het virus kwam, nooit voor mogelijk hadden geacht. Dus dit verdient echt een grondig onderzoek, ook door de Kamer zelf.
0: En alle hoofdrolspelers komen dan aan het woord, al dan niet gedwongen. Eerste verhoor vandaag is van hoogleraar virologie Marion Koopmans. Het gaat tot en met 10 september duren en volgend jaar wordt het eindrapport verwacht.
2: De strafzaak tegen asbestfabriek Eter niet uit Goor begint vandaag. Het Openbaar Ministerie vervolgt het bedrijf voor de dood van 3 mensen. Eter niet zou verantwoordelijk zijn voor hun overlijden door ze bloot te stellen aan kankerverwekkende asbest. Het gebeurde in de jaren 70, 80 en 90. 2 van de slachtoffers waren medewerkers van het bedrijf. De derde was de partner van een van de medewerkers. Ze zou door bevuilde bedrijfskleding ook in aanraking zijn gekomen met asbest. Justitie verwijt het bedrijf 3 keer doodslag. Een van de overleden medewerkers was de man van Jacqueline Averdijk. Het geeft haar voldoening dat Eter niet wordt vervolgd.
5: Het zal nog een aantal jaren duren voordat de uitspraak echt officieel is. Maar we gaan er wel voor. En dat is denk ik voor mij als nabestaande heel belangrijk.
2: De zaak is het gevolg van een aangifte door het comité asbestslachtoffers. Dat beweert dat het bedrijf in 1960 al op de hoogte was van de gevaren van het inademen van asbestvezels, maar toch doorging met de productie. Eter niet vindt de strafzaak onterecht, omdat de gebeurtenissen komen uit de tijd dat er legaal met asbest gewerkt mocht worden. En Eter niet zich hield aan de wet en regelgeving van toen. Het gebruik van en het werken met asbest werd in 1993 in Nederland helemaal verboden.
0: En dan een zaak die steeds maar bizarder wordt, als dat een goed woord is, bizarder. Want er zijn mogelijk fouten gemaakt in de opgraving van het vermeende skelet van D'Artagnan, een van de musketiers, je weet wel. Verstoring van het botmateriaal door onvoorzichtigheid in het graafproces daar in die kerk in Limburg, je weet het wel, maakt de identificatie van de menselijke resten bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk. Meer dan de helft van het botmateriaal is namelijk verstoord bij het opgraven, daardoor onbruikbaar, meldt iemand die er verstand van heeft. Skelet ligt op dit moment voor een deel bij Hogeschool Saxion in Deventer. Daar wordt het onderzocht of het daadwerkelijk om die resten van de musketier gaat. Maar het is nu de vraag of dat onderzoek in Deventer überhaupt nog wel tot betrouwbaar resultaat leidt, vanwege dus aantasting van de botten.
2: En Douwpop gaat vandaag beginnen, het festival in Hellendoorn. Voor de echte liefhebbers ging de festivalcamping gisteren al open.
6: Gezellig, voor een vakantie. Dadelijk lekker barbecuen, toch?
7: Als er een festival is, dan moet je hem zoveel mogelijk benutten.
8: Des te lekkerder smaakt de beach straks.
9: Vorig jaar zijn we mee begonnen op de donderdag open. En we dachten dit jaar, naar het klinkende succes van vorig jaar, dat doen we weer. En ja, mensen zijn enthousiast, dus waarom niet?
2: Straks bellen we nog even met de festivaldirecteur van Douwpop.

0: 9.
1: Suzanne en Freek. En halverwege, bijna kwart over 7. Je luistert naar Radio Oost. En we zeiden het al. Bijna 4 jaar na dato begint vandaag de parlementaire enquêtecommissie Corona. De corona-verhoren. De hoofdrolspelers gaan uitleg geven over ingrijpende keuzes die zij maakten om de besluitvorming te onderzoeken. Onder meer Mark Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge moeten getuigen tegenover de commissie van 5 mensen, onder wie 3 Kamerleden uit Overijssel trouwens. Ja, dan zal het ook gaan bijvoorbeeld over Hasselt in de gemeente Zwarte Waterland. Werd zwaar getroffen in de coronatijd.
2: In eerste instantie werden een aantal mensen ziek, met name binnen onze kerk ook. Uiteindelijk overleed een van onze gemeenteleden en na die tijd zijn er nog 4 leden overleden.
3: We zitten hier wel in een epicentrum, hè? En het is best wel zorgelijk, ernstig. Ik ga nu naar de Vivant om een condoleancekaartje te kopen. Ook van een, nou ja, een kennis, ook plotseling overleden.
2: 2 dagen terug liep ik met mijn man door de straat en we zeiden tegen elkaar, het is net alsof het elke avond dodenherdenking is.
1: Een klein fragmentje uit die tijd, uit Hasselt. We gaan erover praten met destijds de burgemeester van Zwarte Waterland, waar Hasselt invalt, Eddie Bilder. Meneer Bilder, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe luistert u nu aan zo'n stukje radio?
4: Ja, de herinneringen komen wel direct weer terug eigenlijk, als je dat hoort.
1: Ja. Ja, want het lijkt al zo ver weg, maar vergeten zult u het zeker niet, hè?
4: Nee, dat is waar. Alhoewel je aan de andere kant ook wel merkt hoe snel die tijd weer voorbij gaat.
1: Ja.
4: En allerlei dingen waarvan je dacht dat ze nooit meer terug zullen komen en gewoon weer zijn. En je dat ook weer volstrekt vanzelfsprekend vindt.
1: Ja, zo is het. Ja, ze zijn er ook weer. Het lijkt alsof het er weer is. Maar het gaat nu natuurlijk om de verhoren. Nu over de nasleep van die coronatijd. Kunt u het nog eens schetsen? Hoe heeft u dat beleefd destijds?
4: Ja, het kwam natuurlijk allemaal redelijk onverwacht. En, ja, toen het hele verhaal begon te spelen en wij zo zwaar getroffen waren, had je ook wel het gevoel dat je in iets terecht was gekomen wat zeer onwerkelijk was. Het ging heel snel en je merkte dat bij ons de samenleving eigenlijk in volle breedte ontwricht was. Alles was natuurlijk ook door de maatregelen stil komen te liggen. Maar mensen waren echt ook ja, helemaal in de war. En dat geldt eigenlijk voor de overheid natuurlijk ook. Niemand wist goed wat te doen.
1: Nee.
4: En er was wel een vorm van paniek. Ik herinner mij dat ik Hasselt in kwam rijden en daar liep een echtpaar. En de man liep op de weg en de vrouw liep op het trottoir. En dat was natuurlijk nergens voor nodig, want die mensen zouden in huis wel weer gewoon dicht bij elkaar zijn. Maar er was wel iets ontstaan waarbij mensen min of meer paniekerig waren.
1: Ja, want dat was het, hè? Afstand houden, ja. Mondkapjes dragen. Alhoewel, dat was in het begin ook niet helemaal duidelijk. Geen handen schudden, maar een elleboog of een vuist,
4: ja,
1: of een box. Maar goed, dat waren allemaal randverschijnselen. Want er vielen gewoon doden bij u in de gemeente. Hoe kwam dat nou? Want het werd echt aangegeven als een van de meest grote brandhaarden boven de grote rivieren destijds.
4: Ja, ja. Ja, nee, dat is zo. En het kwam dus eigenlijk redelijk snel onze gemeente binnen. Dus helemaal aan het begin van het moment dat het als crisis werd geduid, waren bij ons de eerste besmettingen al binnen. Overigens wist ik van die eerste besmettingen, maar mocht ik er niet over praten. Dus ik werd in de raadsvergadering gebeld. Ik werd op de hoogte gesteld van het feit dat er 2 besmettingen in onze gemeente waren. En ik zei toen ook tegen degene die mij belde van, nou, we hebben een vergadering op dit moment, ik zal het maar melden. En daar werd gezegd, nee, dat mag absoluut niet.
1: Oh.
4: En dat was natuurlijk ook heel bijzonder, maar dat had ook iets te maken met op dat moment nog de zoektocht naar hoe gaan we hiermee om. Een paar dagen later kon het wel worden gemeld, maar het was toen al behoorlijk verspreid. Overigens niet vanuit die eerste besmettingen, dus
1: nee.
4: In die zin is er geen lijn tussen het feit dat ik iets niet mocht melden en het verspreiden van het aantal besmettingen.
1: Nee, want nu weten we inderdaad, melden gelijk en mensen in quarantaine zetten. Dat moet je doen als je een virusverspreiding wil tegengaan. Wat was uw gedachte toen u die melding kreeg? Van, dit wordt erg? Of ook voor u was het nieuw natuurlijk.
4: Ja, het was nieuw. We hadden natuurlijk wel vanuit het buitenland berichten over de ernst van de situatie. Er waren in andere landen ook besmettingshaarden met op dat moment ook al de nodige doden. Dus Je wist wel van meet af aan, een besmetting is niet onschuldig, maar daar kan nog heel veel narigheid op volgen.
1: Ja. En toen sloeg het inderdaad toe bij u, met name in een zorgcentrum. Is daar eigenlijk ooit de oorzaak, waarom sloeg het daar nu zo heftig toe? Ja, oude mensen, kwetsbaar natuurlijk.
4: Ja, het is inderdaad op een aantal plekken goed herleidbaar toegeslagen. In de zin dat, er was een, dat was niet in een zorgcentrum overigens, maar er was een projectkoor bij een van de kerken.
1: Ja.
4: Waar meerdere mensen besmet zijn geraakt en ook zijn overleden. Dus er komt iemand met een besmetting binnen. En dan is het heel snel ook op andere mensen overgeslagen, met alle gevolgen van dien. En dat geldt ook voor zo'n verzorgingshuis. Dat is natuurlijk ook zo dat, ja, als iemand het heeft, brengt het binnen. En je gaat dan ook meteen om met kwetsbare mensen. Dus als je het dan verspreidt onder die mensen, dan zijn de gevolgen ook direct niet te overzien. En zo is het ook gegaan.
1: Ja. Ja, want dan krijg je inderdaad bij zo'n koor, sta je dicht op elkaar en ben je zwaar aan het ademen. Het is natuurlijk een bron, ja. Bron van virussen. En in zo'n verzorgingshuis, ja, dan was dat ook de kwestie van de mondkapjes. Hebben we deze week natuurlijk ook al over gehoord. Hè, tegenstrijdige adviezen die werden gegeven, ja. Niet op wetenschap gestoeld. En daar gaat natuurlijk die enquêtecommissie corona over. Hoe gaat u er naar kijken? Gaat u het met extra belangstelling volgen?
4: Ik zal het wel met de nodige belangstelling gaan volgen, ook omdat ik het erg belangrijk heb gevonden dat dit ging gebeuren.
1: Ja.
4: Want uiteindelijk heb ik het gevoel gehad dat direct na de coronacrisis de mensen er liever niet meer over wilden praten om te voorkomen dat het ook nog politieke consequenties zou hebben. Terwijl als ik kijk wat er bij ons is gebeurd en het leed dat mensen moesten ondergaan, dan vind ik dat zo'n enquête wel moet plaatsvinden. Ja. Al was het maar om er lessen uit te leren voor een volgende keer. Want het kwam ook bij mij op een moment wel wat hapsnap over. En je zag gewoon dat Nederland zijn eigen lijn trok. En dat was niet altijd goed navolgbaar.
1: Nee, als je alleen al kijkt naar de mondkapjes. Ja, we lachen erom, maar dat is helemaal niet. Het was inderdaad helemaal niet leuk. U gaf al aan, het was natuurlijk ook voor iedereen nieuw. Het was natuurlijk ook lastig. Waar bent u nou extra benieuwd naar? Wat hoopt u nou? Waar hoopt u dat er een antwoord op komt?
4: Nou, ik hoop in elk geval dat er gevolgtrekkingen zijn met betrekking tot de toekomst. Wat mij ontzettend heeft getroffen is hoe er is omgegaan met mensen in de verzorgingstehuizen. In onze gemeente zijn er mensen gestorven, niet aan corona, maar aan het coronabeleid. En dat zit mij ontzettend dwars, dat toen dat speelde. En dat heeft dus te maken gewoon met het isolement waar die mensen zijn gebracht. Met name kwetsbare mensen, die dan op een gegeven ogenblik op hun kamers werden opgesloten. Niemand meer zagen. En als je dan een beetje dementerend bent en je hebt nog zo'n beetje je ritme, en opeens valt het allemaal weg, ja, dan gebeurt er natuurlijk met mensen ook wat. En dan valt ook op enig moment de lust om te leven weg.
1: Ja, die zijn gestorven aan eenzaamheid. En dan vraagt u zich af, was dat nou wel nodig?
4: Ik heb zelf ook meerdere keren ondervonden. Ik ben ook veel gebeld door mensen die echt in paniek waren rond de gang van zaken met betrekking tot hun ouders. En er viel gewoon nergens over te praten. Het beleid werd heel strikt uitgevoerd. En als zoiets in de eerste weken speelt, dan snap je dat. En dan zeg je, iedereen is nog aan het tasten van wat betekent het precies? Waar zitten de risico's en wat moet je dan doen? Maar dat was eigenlijk 2 jaar later nog het geval dat er onnavolgbaar beleid werd gevoerd. Nou, daar zou je wel wat opheldering over willen. En ja, wat mij betreft ook nadrukkelijk dat je de conclusies overtrekt hoe dat in de toekomst anders zou moeten.
1: Nou, maar uit onderzoeken blijkt wel dat we nog steeds niet goed zijn voorbereid. In ieder geval niet beter op een dergelijke pandemie. Hè?
4: Nee,
1: dus
4: klopt,
1: wat dat betreft hoop ik met u dat er lessen worden getrokken.
4: Ja, dat zou dat mooie de uitkomst kunnen zijn van zo'n onderzoek. Dat we in elk geval wat van kunnen leren.
1: Ja. Eddy Bilder, destijds burgemeester van Zwarte Waterland. Dank u wel dat u even nog stil wilde staan met ons bij die tijd van toen.
4: Tot uw dienst.

0: Supertramp hoorde je met Dreamer. Straks de update van Gita Spannenburg over de code geel. Later vandaag ook voor Overijssel. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Het is precies 19:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jens.
2: Er zijn mogelijk fouten gemaakt in de opgraving van het mogelijke skelet van een van de musketiers D'Artagnan. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek aan L1. Het stoffelijke overschot is op zodanige wijze behandeld dat een duidelijk onderzoek niet meer mogelijk is, zegt een deskundige. Ook zouden resten met handen zijn aangeraakt, waardoor DNA-onderzoek moeilijker wordt. Het skelet ligt op dit moment in Deventer bij Hogeschool Saxion. Op de hogeschool wordt onderzocht of het daadwerkelijk om resten van de musketier gaat. De hogeschool wil zelf op dit moment nog niet reageren. Een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval op de Nijverdalse Bergweg. De politie meldt dat de motorrijder tegen een boom is gereden. De inzet van hulpdiensten kon niet meer helpen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En meerdere politieauto's rukten in de avond uit naar de Lidl aan de Bornse straat in Almelo. Er was een melding van een mogelijke overval gedaan. Via Burgernet wordt gezocht naar een man met een opvallende paarse skibril. Of er echt sprake was van een overval, heeft de politie nog niet bevestigd. Wordt onderzocht wat er is gebeurd. De winkel was nog net geopend op het moment dat het incident afspeelde. En justitie heeft celstraffen geëist tegen de ouders die vorig jaar hun twee kinderen ontvoerden in Dalfsen. Tegen de vader is 2,5 jaar geëist, de moeder 1,5 jaar cel en tbs. Volgens het Openbaar Ministerie was de ontvoering tot in detail voorbereid. Ze zouden de ouders een vluchtauto en een appartement in België hebben geregeld. Ook zou een stroomstootwapen zijn meegenomen. Gisteren moesten de ouders zich verantwoorden in de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie noemt het een bizarre zaak.
3: Nou, wat er zo bizar aan is, is dat het op klaarlichte dag gebeurt. In Dalfsen in dit geval, waarbij de ene wordt klemgereden op de fiets. En de ander bij de pleegmoeder thuis uit de auto wordt gerukt. En naar België wordt afgevoerd. Dus dat is wel van een buitencategorie.
2: De kinderen van 11 en 7 jaar werden vorig jaar meegenomen vanuit Dalfsen en later teruggevonden in België. De zaak zorgde destijds voor grote onrust en leidde tot een Amber Alert. En een 69-jarige man uit Weijen moet een boete betalen voor een bedreigende Facebook-reactie voor Tweede Kamerlid Esther Ouwehand. Onder een filmpje van de Partij voor de Dierenleider plaatste hij een tekst waarin hij opriep tot geweld tegen haar. De man zei tegen de rechter dat hij dat uit verveling deed en haar niets wilde aandoen. De rechter legt hem nu €1.500 boete op, waarvan €1.000 voorwaardelijk. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app.
1: En voor de weersverwachting naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen.
1: Allemaal berichten komen er binnen van Joachim uit Luttenberg. Van Yveske uit Giethoorn. Van, ja, vertel. Van Harry uit Ankum. Overal regen, wolkendekken. Ja. Terwijl mij zo'n mooie dag was beloofd. Gita, wie was dat gisteren die dat zei?
4: Ja, nee. Ik heb geen idee.
1: Nee, je had al gewaarschuwd dat het vandaag een bijzondere... Ja, toch een iets bijzondere weerdag zou worden.
4: Ja, een broeierige dag. Een dag ook met wolkenvelden. En die wolkenvelden zien we nu ook overtrekken. Is eigenlijk het warmtefront. Daarachter zit dus warmere en ook vochtigere lucht. Er valt inderdaad her en der wat lichte neerslag. Ik zag een paar tienden aan regen. Bijvoorbeeld in de omgeving Giethoorn en Steenwijk. En dat is een kleine frontje met veel bewolking. En een beetje lichte regen. Dat trekt nu langzaam oostwaarts. Dus straks kan ook in Twente, waar het nog droog is, kan het lichtje spatteren. Daarachteraan vanuit het westen ook mooie opklaringen. Boven zee ook weer een aantal wolkenvelden. Dus het is vandaag een beetje wisselend beeld. Wolkenvelden, periode met zon. Een lokaal buitje, zowel vanochtend als aan het begin van de middag. En ondertussen oplopen de temperaturen. Het is inmiddels op veel plaatsen een graad of 17. En de richting is 28 tot 30 graden vanmiddag.
1: Oeh, ja, en dan onder wolken. Dat is niet fijn.
4: Dat is broeierig.
1: Ja,
4: ja, en dat zie je ook al, omdat nu de neerslag, die zorgt ook natuurlijk weer voor wat extra vocht. Dus de relatieve vochtigheid die gaat flink omhoog. Echt een verschil met gisteren, toen het in de schaduw gewoon prima was, eigenlijk lekker was. Ja. Waren de temperaturen ook wat bescheidener, 24 graden. Vanmiddag is het duidelijk warmer. En de lucht is onstabiel. En dat zou dan later vanmiddag en in de eerste avonduren lokaal tot onweer kunnen leiden. Ja, kan je dus niet zeggen waar precies en of het ook gaat gebeuren. Maar in potentie is er genoeg vocht aanwezig. Is er warmte aanwezig. En komt er ook nog een winddraaiing later vanmiddag, dat ook nog een onweersbui kan oppoken. Dus vanaf de late middag en vanavond vanavond kans op een lokale onweersbui met plensregens en ook kans op hagel.
1: O jee, en een draaiing.
4: Een winddraaiing. Ja, precies. Dan moet er wat koelere lucht binnen gaan komen, zeg maar.
1: Maar begrijp ik jou nou goed, het kan ook niet gebeuren?
4: Zekers, ja. Dat is de complexiteit van het weer wat niet, zeg maar, vanaf de oceaan aankomt zetten. Als je echt een neerslaggebied hebt wat je kunt timen, dan gaat dat makkelijk. Dan gaat het van west naar oost over ons heen. Maar nu is er nog niks. De lucht kun je ook niet in alle dimensies goed bekijken. Je weet dat niet allemaal van tevoren. Dus er zit nog een mate van onvoorspelbaarheid in het weer. Zeker als het gaat om onweersbuien in warme lucht.
1: Goed, kijken we nog even naar morgen, Gieten. Want het hele zootje trekt ook wel weer weg, hè?
4: Jazeker, morgen ziet er mooi uit. Veel zon, droog, weinig wind, een licht windje uit noord-noordwest. 24 tot 26 graden, dus voorwaar een mooie zomerdag zaterdag. En ook zondag nog 24 graden, dan weer wat meer bewolking. En dan ook weer kans op een regen- of onweersbui.
1: Helemaal niet verkeerd, Gita, voor
4: zeker
1: het weekend.
4: Niet.
1: En vandaag er maar even doorkomen. En je zei het net ook al, hou de lucht in de gaten.
4: Ja, doe dat.
1: Nou. Ja, dat doen we. Ja, jij voor ons. Hè? En stuur een foto.
4: Ja,
1: kan
4: nee,
1: altijd natuurlijk. Hè? Weerfoto@rtvoost.nl. En voor je het weet ben je vanavond op televisie met je weerfoto. Gieten, dankjewel. Tot over een uur.
4: Tot zo.
1: Hier is In Excess en Suicide Blonde.

0: 10 minuten over 7:30. Je luistert naar Radio Oost. Ja, het is zover. In de bossen van Hellendoorn gaat vandaag het festival Douwpop beginnen. De echte Rauwdouwers, heet dat zo? Rauwdouwers,
1: ja,
0: Rob?
1: Kan. Ja, dat mag.
0: Oké. Die melden zich gisteren al op de camping. Ook voor een rondje hardlopen over het festivalterrein en backstage. En vandaag is dan de eerste dag met muziek, waaronder de internationale headliner Skunk en Nancy. Rob Telgekamp, de festivaldirecteur. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook meegerend dan?
1: Nee, joh.
0: Dat is een rare vraag, begrijp ik.
1: Ja, hallo. Ik heb een jonge mens aan het werk, die vonden dit nodig. Dus.
0: Ja, want het hoort erbij?
1: Ja, het is weer iets nieuws, iets hips. Mensen vinden het leuk, blijkbaar. En ja, waarom niet? En we hebben een camping en... misschien is het ook wel leuk. Het was ook best leuk dat mensen ergens komen waar je normaal niet komt.
0: Nou, dat is ook weer leuk. Inderdaad, want dan loop je eens backstage er langs. En running is hot, dus dan ren je maar mee. Over heet gesproken, het wordt vandaag 30 graden en drukkend warm. Houden jullie daar rekening mee?
1: Uiteraard. Er is water. We hebben veel schaduw, want we zitten in de bossen. Wij schalen in dat soort gevallen altijd. Houden rekening met wat extremere drukte. En daar hoort ook opschalen van de hulpverlening bij. Maar ook het water kunnen krijgen. Maar ik wil ook wel even benadrukken dat mensen ook vooral hun eigen hersens moeten gebruiken. Hè? Je moet er niet de hele dag in de zon gaan staan.
0: Nee, dat lijkt logisch, maar is tegenwoordig niet meer heel logisch, heb ik het idee. Maar als jullie ze dan toch moeten helpen, is er voldoende water en dus wel schaduw in ieder geval?
1: Ja, en we hebben ook de hulpverlening is ook goed op peil. Dus nee, daar bereiden we ons wel degelijk op voor.
0: Goed, dan is Douwpop 30 jaar. Is ook nog een jubileumfestival.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat doen jullie daaraan?
1: Eerlijk gezegd, met 25 jaar hebben we het ook gedaan.
0: Ja.
1: En dat vinden wij zelf heel erg interessant. Sorry. En dan blijkt dat mensen dat wel leuk vinden, maar eigenlijk nauwelijks interesseert.
0: Nee.
1: En we hebben gezegd, we maken een aanbieding klaar in de shop voor de trouwe bezoekers van Douwpop. En dat is dan, dat gaan we doen, that's it.
0: Dan is er op in die 30 jaar het ticket steeds duurder geworden. Jullie zijn niet het enige festival waar de prijzen omhoog zijn gegaan.
1: Klopt.
0: Bij Douwpop. En daardoor is het misschien ook wel niet uitverkocht.
1: Ja, maar wij zijn al 10 jaar. Al was de laatste 6 jaar niet uitverkocht.
0: Nee.
1: Maar uitverkocht, ja, dat is mooi. Maar een niet uitverkocht festival kan ook draaien, kan ook renderen. Ja, in mijn beleving zegt dat niet zoveel.
0: Nee, dat wil ik inderdaad vragen. Is daarmee dan het voortbestaan in gevaar? Maar ik begrijp dus nee.
1: Nee, we zijn al 5 jaar niet uitverkocht, hè?
0: Nee, maar zeker de laatste jaren, je hoort het van steeds meer festivals, steeds meer regels, steeds meer voorzieningen, steeds duurdere arbeidskrachten. Het wordt allemaal wel steeds duurder.
1: Ja, dat is ook zo. Maar jouw energierekening van 5 jaar geleden is ook anders, hè?
0: Ja, ik vertel mij wat. Ik betaal ook steeds meer. Maar jullie dan ook. Het moet natuurlijk nog wel uit kunnen.
1: Ja, wij proberen, we hebben dit jaar dus gezegd, van volgend jaar gaan we niet omhoog.
0: Okay.
1: Met de ticketprijs, maar wij denken dat het plafond is bereikt. Maar we willen wel dezelfde kwaliteit en dezelfde beleving willen wij gewoon garanderen en doen. Ja. En dus dan moeten wij gewoon slimmer zijn in inkopen.
0: Ja, want dat lijkt me wel een uitdaging, de prijs niet verhogen en toch dezelfde beleving bieden.
1: Ja, maar wat het makkelijk is, wat misschien wel de gedachte daarbij is. Als je nou niet duurder wordt en je maakt nog wat aanbiedingen voor het weekend, moeten we meer kaarten verkopen. Nou, misschien doen we dat wel omdat we niet duurder worden. En wel de kwaliteit blijven bieden. We kunnen nog omhoog in de bezoekersaantallen.
0: Maar dat kan dan consequenties hebben voor de line-up. Want nu hebben jullie Skunk en Nancy, je zei het al, de Sugar Babes, Sommieu. Dat zijn ook dure acts natuurlijk.
1: Ja, maar niet zoals bijvoorbeeld Snow Patrol en zo. Wat een beetje aan de hand is in onze handel, is dat die bands die... Ja, die vragen prijzen. En wij hebben gezegd van, Douwpop gaat ook om beleving. Wij willen een heel mooi programma bieden, divers. Ook veel opkomende bands. We hebben ooit een keer Volbeat gehad voor $1000. Had je hier kunnen zien. Den Auerbach van de Black Keys. Een aantal muziekliefhebbers zal het wat zeggen. Kensington, toen ze nog helemaal niks waren, stonden hier ook. Ja, dan moeten we ons op een andere manier onderscheiden. Wel een paar grote namen. Maar niet een hele rest van die jokkels van rest niet te betalen. Maar dan wordt die ticket ook wel onbetaalbaar.
0: Ja, snap ik. Dus nog meer nadruk op nieuw talent.
1: Ja, en ook beleving. Hè? Aankleding, sfeer, de gemoedelijkheid die iedereen altijd noemt. dat slaat ook aan. Dus we gaan niet achteruit in een aantal met vorig jaar. Heel veel festivals doen dat dan.
0: Hoe is het met de beleving als je over het terrein loopt nu?
1: Ja, fantastisch.
0: Mooi.
1: Ziet er weer uit dat ze gewoon plaatje. We zijn bijna klaar.
0: Dan kunnen de bezoekers gaan komen vandaag.
1: Met een paar uurtjes trappen we de deur open en dan gaat hij los.
0: Ik wens je een mooi festival, Rob.
1: Dankjewel.
2: Hope you

0: doen aan de spreidingswet geldt voor iedereen. Maar ook in Overijssel zijn er gemeenten die zich daar niet aan houden. De premier Jette noemde het een chaos in de opvang. De minister heeft aangekondigd de gemeente persoonlijk erop aan te gaan spreken. En wij zijn wel benieuwd wat de provincie aan het doen is. Want uiteindelijk hebben die een coördinerende taak. Daar gaan we zo de commissaris Heidema over ondervragen. Zo dadelijk na 8 uur. En dan spelen we ook de onvolprezen nieuwsquiz.
1: Zeker, het is vrijdag en die staat bij ons natuurlijk in het teken van die quiz.
0: Heb je al mooie vragen bedacht?
1: Ik heb al wel wat dingetjes staan, ja. Ik heb wel even nagedacht.
0: Dat lijkt mij heel goed. Kun je de nieuwsquiz spelen, nog een paar ontbijtbordjes winnen. En dan blijgemoed het weekend in. Hier is de Golden Earring in Weekend Love.

0: Vanavond zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater De Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasja en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Vanavond op TV Oost.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook

0: Als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Code geel is vanaf 4 uur uitgeroepen voor de provincie. Er is kans op zware onweersbuien met plaatselijke windstoten, hagel en veel neerslag. Meerdere politieauto's zijn gisteren uitgerukt naar de Lidl aan de Bornse straat in Almelo. Er is een melding van een mogelijke overval gedaan. Via Burgernet wordt gezocht naar een man met een opvallende paarse skibril. Een motorrijder is omgekomen bij een ongeval op de Nijverdalse Bergweg. De politie doet onderzoek.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
17: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
16: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
18: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
16: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Code geel dus ook voor Overijssel. Hoor je Giet Spannenburg zo nog wel over. Straks hoor je in ieder geval de commissaris van de Koning, Heidema. We gaan hem spreken over de spreidingswet. En Overijsselse gemeenten die daar niet aan voldoen. En we spelen, Jens, zo dadelijk.
14: De nieuwsquiz. Ja, het is vrijdag en dat betekent de nieuwsquiz.
1: We hebben mooie vragen voor je klaarstaan over het nieuws van de afgelopen week. Mocht je hem winnen, mocht je in de finale komen, kun je in een minuut een aantal ontbijtbordjes verdienen. Wie wil dat niet?
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
21: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Dat zijn wij. Jouw favorite waste of time. Je hoorde Owen Powell.
1: Marcel Oosten.
0: Op deze donderdagochtend, nee, sorry, het is al vrijdagochtend, bijna weekend natuurlijk, de 29e van mei. Goedemorgen, goedemorgen Jens.
2: Goedemorgen.
0: We gaan zo de commissaris van de Koning spreken over de opvang van vluchtelingen in onze provincie. En Douwpop, dat gaat vandaag beginnen.
2: Het festival in Hellendoorn is al toe aan haar 30e editie, maar is weer niet uitverkocht. De kosten voor het organiseren lopen ook bij Douwpop op en de tickets waren nog nooit zo duur. Maar de prijzen gaan vanaf nu niet verder oplopen, belooft organisator Rob Telgekamp.
3: We hebben dit jaar dus gezegd, van volgend jaar gaan we niet omhoog met de ticketprijs, maar wij denken dat het plafond is bereikt. Maar we willen wel dezelfde kwaliteit en dezelfde beleving willen wij gewoon garanderen. Dus dan moeten wij gewoon slimmer zijn in inkopen. Wat een beetje aan de hand is in onze handel, is dat die bands die vragen prijzen. En wij hebben gezegd van, Douwpop gaat ook om beleving. Ja, dan moeten we ons op een andere manier onderscheiden. Wel een paar grote namen, maar niet een hele rest van die joekels. Van rest niet te betalen, want dan wordt die ticket ook weer onbetaalbaar.
0: Het is even opletten, ook op Douwpop, want code geel is afgekondigd voor het oosten van het land en dus ook voor Overijssel. Geldt voor vanmiddag en vanavond en de waarschuwing is voor zware onweersbuien. Maar, volgens onze weervrouw Gita Spannenburg, zijn die buien behoorlijk onvoorspelbaar.
4: Het heeft alles te maken met het broeierige weer, de onstabiele lucht en het feit dat er daarna ergens op het warmst van de dag een paar van die buien kunnen ontstaan. Het is ook heel erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk om te zeggen waar en wanneer en of die buien ook gevormd gaan worden. Maar de lucht is er onstabiel voor. Als ze ontstaan, dan groeien ze wel tot 13 kilometer hoogte uit. En kunnen er windstoten bij voorkomen. En ook hagel en flinke plensregens. Hou de lucht in de gaten.
2: De parlementaire enquêtecommissie Corona begint vandaag met de openbare verhoren. De enquêtecommissie moet in opdracht van de Tweede Kamer inzicht krijgen in het handelen van het kabinet tijdens de coronapandemie. Het gaat dan om de keuzes die zijn gemaakt, waarom die keuzes zijn gemaakt en welke rol de Tweede Kamer heeft gespeeld. Zwarte Waterland werd tijdens de pandemie zwaar getroffen. Stierven daar veel mensen. Toenmalig burgemeester Eddie Bulder wil graag meer te weten komen over één bepaalde beslissing.
5: Wat mij ontzettend heeft getroffen is hoe er is omgegaan met mensen in de verzorgingstehuizen. In onze gemeente zijn er mensen gestorven, niet aan corona, maar aan het coronabeleid. Het heeft dus te maken gewoon met het isolement waar die mensen zijn gebracht. Met name kwetsbare mensen. Die dan op een gegeven ogenblik op hun kamers werden opgesloten. Niemand meer zagen. En als je dan een beetje dementerend bent. En je hebt nog zo een beetje je ritme. En opeens valt het allemaal weg. En er viel gewoon nergens over te praten. Het beleid werd heel strikt uitgevoerd. En als zoiets in de eerste weken speelt, dan snap je dat. En dan zeg je, iedereen is nog aan het tasten. Van wat betekent het precies? Waar zitten de risico's en wat moet je dan doen? Maar dat was eigenlijk 2 jaar later nog het geval dat er onnavolgbaar beleid werd gevoerd. Nou, daar zou je wel wat opheldering over willen. En wat mij betreft ook nadrukkelijk dat je de conclusies overtrekt hoe dat in de toekomst anders zou moeten.
0: De eerste verhoren van de parlementaire enquêtecommissie zijn vandaag met hoogleraar virologie Marion Koopmans en daarna oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins. We bellen vanochtend met Andries Heidema, de commissaris van de Koning. Meneer Heidema, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Als u dit zo hoort, bent u dan ook gelijk weer even terug in die tijd?
6: Ja, het was een hele heftige tijd. En dat, het voelt alweer als heel lang geleden, maar gelijktijdig. Het is maar een handvol jaren geleden. En de impact is immens geweest natuurlijk. Wereldwijd zo'n pandemie waar geen draaiboeken voor zijn hoe dat op te pakken, hoe daarmee om te gaan. Enorme impact op het leven van mensen. En het is goed dat er op dit moment ook het onderzoek plaatsvindt om te kijken wat we er nog van kunnen leren. Het werd net ook al gezegd.
0: Ja. We hoorden destijds burgemeester van Zwarte Waterland. Eddie Bilder werd extra erg zwaar getroffen. Die gemeente Hasselt met name natuurlijk. Hè.
6: Ja, nou en nog.
0: Dan vraag je wel inderdaad natuurlijk af, zijn de juiste beslissingen wel genomen? U gaat ook met extra belangstelling wel die enquête volgen?
6: Ja, absoluut. En niet vanuit het insteek barbetje wie dan ook moet hangen. Maar echt van wat kunnen we hiervan leren? Want ik geef het je te doen als je op een positie zit waar je dit soort beslissingen moet nemen. Wat is dan wijsheid? En ik hoop dat we er met elkaar van kunnen leren. En dat we zo'n periode niet nog eens een keer moeten meemaken met elkaar.
0: Goed. De enquêtecommissie gaat dus vandaag van start. Wat is dan wijsheid? Dat is een mooi bruggetje, meneer Heidema. Naar het onderwerp waarom we u eigenlijk spreken vanochtend. Gemeenten in Overijssel zijn namelijk aangesproken door de minister van de Brink van Asiel, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. 10 gemeenten hebben helemaal geen plekken voor asielzoekers, terwijl ze die wel moeten opvangen volgens de spreidingswet. De minister van de Brink is er duidelijk over.
1: Laten we gewoon de wet uitvoeren zoals die er ligt. Laten we hier in het parlement een discussie voeren over ons asielstelsel. Maar laten we gemeenten gewoon een taak uitvoeren die we aan hun hebben gegeven.
0: Ja, en dan hangt gemeente een dwangmaatregel boven het hoofd, verwacht althans de commissaris van de Koning in Zuid-Holland.
7: Die gemeenten zijn nu bezig met collegevormingen, met coalitievormingen. Dan hebben we het zomerreces. In het najaar moeten er echt stappen gezet worden in al die gemeenten die nog benen moeten bijtrekken. Ja,
0: en wat verwacht dan zijn collega in Overijssel, meneer Heidema?
6: Ik ben het zeer eens met mijn collega Wouter Kolff. Dit is het traject waar we gewoon een verantwoordelijkheid met elkaar dragen als overheden. We hebben een wet, die moet worden uitgevoerd. Dat gaat hier over mensen, duizenden mensen die eigenlijk op zoek zijn naar een opvangplek. En we hebben ook in Overijssel hebben een been bij te trekken. Ja. Dat ligt een wettelijke plicht. Het is dus niet facultatief van nou, we doen het wel of niet. De manier waarop, de samenwerking tussen gemeenten, dat zijn allemaal varianten waar je het over kunt hebben. Maar we hebben gewoon ook een taak om mensen menswaardig op te vangen.
0: Ja. En wat is dan de rol van de provincie? En is dat chef Zagge? Gaat u daarover?
6: Nou, het is misschien goed om dat even uit te leggen. Ja. Een commissaris heeft twee rollen, twee verantwoordelijkheden. Ik ben enerzijds zeg maar de burgemeester van Overijssel, maar anderzijds ben ik ook vertegenwoordiger van de kroon, de regering en de koning in Overijssel. En de taak die ik heb als het gaat over asiel, die doe ik namens de kroon. Dus ik ben gevraagd om ervoor te zorgen dat overheden, ook de provincie, maar ook de gemeenten, het COA en andere instanties samenwerken om er samen voor te zorgen dat we die wettelijke taakstelling ook gaan realiseren. Daarin gemeenten ondersteunen, sparren met het COA als er onduidelijkheden zijn, signaleren samen met gemeenten waar je in de praktijk soms tegenaan kunt lopen en hoe dat zo moet worden opgelost. Die rol heb ik daar. En daarnaast is ook de provincie, via de gedeputeerde Lisbeth Grijssen, die onder meer verantwoordelijk is voor wonen en dus ook voor huisvestingsstatushouders om dat te bevorderen. Ben ik aan de slag om samen met gemeente en het COA dit grote vraagstuk op te lossen.
0: Ja, en nu bent u de burgemeester der burgemeesters natuurlijk. De burgemeester gaat daar natuurlijk niet over. Het zijn de gemeenteraden die beslissen over die opvang. We spreken regelmatig burgemeesters. Die komen ook wel met allerlei excuses waarom ze dan te weinig plekken in de gemeente hebben. Want ze hebben al zoveel statushouders. Ze vangen ook Oekraïners op. Maar wat doet u nu? Ja, misschien zeg ik het verkeerd. Maar wat doet u nu met gemeenten die echt achterblijven in het aantal opvangplekken?
6: Nou, primair ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk bij het ministerie om gemeenten hierop aan te spreken. Maar ik heb ook de contacten, het zij met de wethouders, het zij met de burgemeester, afhankelijk van wie binnen de gemeente, vaak zijn het ook de wethouders, de verantwoordelijkheid hiervoor verdraagt. En kijk wat de redenen zijn op het moment dat het is van, nou ja, wij zien het niet zitten en we vinden politiek dat we eigenlijk niet zouden moeten lopen hierop. Ja, dan spreek ik ze echt aan op hun wettelijke taak. En als overheid heb je gewoon de wet uit te voeren. Als het gaat over praktische problemen, dan denk ik graag mee en spar ik zo nodig ook met het Rijk om te kijken of we die praktische problemen kunnen oplossen. Ja. Dus ja, het is afhankelijk van de lokale situatie.
0: Ja, en praktische problemen zijn bijvoorbeeld huisvesting. Hè. Nu hoorde ik het idee volgens mij uit Groningen komen. Zet dan maar overheidsgebouwen in. Die staan toch leeg, of die, althans de leegstaande overheidsgebouwen natuurlijk. Dan vindt u dat een optie?
6: Nou ja, het is een van de mogelijkheden als er leegstand zou zijn en het gebouw ervoor geschikt zou zijn. Maar naast het beschikbaar hebben van locaties, ja, zie je ook dat het best wel een complex traject is waarin je ook je inwoners moet meenemen. Mensen hebben vragen, hebben soms zorgen en alleen een zorgvuldig proces kun je voorkomen dat het onnodig escaleert.
0: Ja. Daar zegt u inderdaad twee dingen. Zorgvuldig proces en escaleren. Daar hebben natuurlijk veel gemeenten in de rest van het land ook mee te maken natuurlijk. Dat helpt denk ik niet met de bereidwilligheid van gemeenten om opvang te regelen.
6: Nee, het wisselende overheidsbeleid van wel spreidingswet, geen spreidingswet, wel spreidingswet. Het mogen duidelijk zijn, de commissarissen zijn nadrukkelijk voorstander van die spreidingswet. En ook gelukkig dit parlement en dit kabinet. Dat helpt niet als het gaat over, ja, hebben we nou wel of niet een taakstelling. En daarnaast, ik maak me ook zorgen oprecht over, Je zag het bijvoorbeeld laatst weer bij grote rellen. Dan wordt er 100 kilometer van de plaats waar rellen zijn geweest, wordt iemand aangehouden dat hij heeft staan te rellen op die plek. Ja, dat heeft niks meer te maken met lokaal draagvlak. Er zijn ook groepen die op dit moment gewoon onrust aan het aanjagen zijn. En ook dat vraagt echt inzet van politie, justitie, om ook die mensen te traceren. Want ja, dat heeft niks meer te maken met lokaal draagvlak. Van meningsverschillen, zorgen hebben, dat hoort allemaal in die lokale setting en in de lokale politiek ook te worden afgewogen. Maar er ligt wel gewoon een taakstelling, dus niet de vraag.
0: Maar dat draagvlak... Maar ja, precies. Maar ook dat draagvlak, meneer Heidema, is natuurlijk wel belangrijk. Hè? En dan, zoals in IJsselstein bijvoorbeeld is gebeurd, gewoon een sportvereniging een voetbalveld afpakken en dan daar maar een tijdelijke opvang inrichten is misschien ook niet helemaal de methode, toch?
6: Nee, maar goed, het is nu niet de plek om...
0: Nee, je hoeft daar niet op in te gaan, maar je moet mensen wel meenemen natuurlijk.
6: Ja, en gelijktijdig zitten we nu wel in een situatie waarin in Ter Apel de mensen letterlijk niet meer binnen kunnen komen en er nu een sporthal in Groningen of op een andere plek tijdelijk maar even met bus heen en weer rijdend mensen voor een nachtje eventjes op een brits in een grote sporthal worden neergelegd en dan weer terug worden gereden naar Ter Apel. Deze beelden hebben we jaren geleden ook gehad. Dat zijn mensonterende situaties. Dus er ligt ook een opgave bij de gemeenten in Nederland om ook in die huidige echt crisissituatie om tijdelijk bij te springen met noodopvang voor deze mensen. Die hebben gewoon ook tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig, vooruitlopend op een definitieve plek. En ja, dat gaat soms, dat moet soms wel snel worden geregeld. Mm-hmm. En dan, dan is het een spannende balans vinden tussen snelheid en zorgvuldig proces.
0: Ja. Laten we niet te somber eindigen. Er zitten ook nog vrolijke kanten aan. Steeds vaker horen we ook wel mensen die voorstanders zijn. Er is bijvoorbeeld weer een voordemonstratie aangekondigd in Deventer. Wel weer als reactie ook op een tegendemonstratie natuurlijk voor het komend weekend. Er is ook een actie gestart waarbij gevraagd wordt asielzoekers maar eens een aardig kaartje te sturen. Dat wordt veel gedaan, ook in onze provincie. Marjan Antoons van het COA, die spraken we daar vorige week over. Ze leest zo'n kaartje voor.
8: Beste bewoners, ik hoop dat jullie erop durven vertrouwen dat de meerderheid van de inwoners van Nederland het belangrijk vindt om vluchtelingen welkom te heten en een menswaardige opvang te bieden. En dan wordt er specifiek voor de collega's nog een wens aan toegevoegd. Ik wens jullie een veilige leef- en werkomgeving toe. Nou, en dat is dan nog maar één kaart. En zo zijn er echt vele. Het is, wat ik al aangaf, hartverwarmend.
0: Ja. Voordat we te stichtelijk worden, meneer Heidema, zitten ook nog wel mooie kanten aan.
6: Hier word je gewoon blij van. Ja. En een paar maanden geleden heeft Dalsum bijvoorbeeld laten zien dat het ook uitstekend kan. Natuurlijk waren er zorgen, maar ook daar is een groot AZC geopend. En dat draait fantastisch. En dat is iedere keer mijn ervaring, ook vroeger als burgemeester van Deventer. Er zijn soms zorgen over een AZC. Op het moment dat het er is en functioneert, zie je dat een heleboel van die zorgen echt verdampen. En dat mensen zelfs gepassioneerd betrokken zijn bij de mensen in het AZC. Dus gelukkig, dit is ook het mooie en het positieve rond toch best wel een complexe opgave waar we met elkaar voor staan.
0: Laten we daar dan mee eindigen, meneer Heidema.
6: Mooi.
0: Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Fijn weekend alvast. Dag.
6: Dag hoor.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, het is er weer tijd voor. Vrijdagochtend na 8 uur. Tijd voor de nieuwsquiz. De vragen over het nieuws van de afgelopen week in onze provincie in Overijssel. Als je de kwalificatievraag goed beantwoordt, kom je in aanmerking voor de hoofdronde. Een minuut lang vragen beantwoorden. En vooralsnog, zolang ze nog actueel zijn, speel je voor de Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes. Helaas, nog geen Marcel en Jens bordje, Jens.
2: Die zijn er nog niet. Nee, die zullen er denk ik ook
0: wie
2: niet
0: weet,
2: komen.
0: Dat wie weet, je weet het maar nooit, Jens. Aan jou de eer om de kwalificatievraag te doen.
2: Zeker.
0: Dus wacht even goed, let op. Stuur je goede antwoord naar onze app. Hè, die toets zit altijd op je app of in de site. En als je het helemaal niet meer weet, is het 06-456-71331. 456-71331. We doen niet meer de eer. Eerste die het goede antwoord heeft, want er klaagden mensen over dat zij met vertraging luisteren via DAB of via de televisie. Ja, dan ben je natuurlijk net even iets te laat, dus we pikken er gewoon eentje uit. Eentje van de goede inzenders. Dus, ja. Nou, tijd voor de kwalificatievraag, Jens.
2: Daar is hij dan. Welk Overijsselse festival staat op het punt van beginnen? Is dat A, het Corso in Sint-Jansklooster, B, Rips & Blues in Raalte, of C, Douwpop in Hellendoorn?
0: We maken het je niet al te moeilijk vanochtend.
2: Als je even hebt geluisterd, dan moet het zijn opgevallen.
0: Dit moet zijn opgevallen, anders heb je de spandoeken misschien wel gezien. Dus welk Overijssels festival is dat op het punt van beginnen? A, Corso, Sint-Jansklooster, B, Rips & Blues of C, Douwpop in Hellendoorn? Laat je goede antwoord weten via de app. En wij selecteren iemand uit en die speelt dan na 8:30
1: natuurlijk mee in de Overijsselse nieuwsquiz.

0: Altijd leuk om nog weer eens te horen uit de Soul-tijd. The Temptations and My Girl. Oh, nou krijgen we al het regionale nieuws. Dat was niet de bedoeling, want we willen nog even... Je daarop attent maken. Inderdaad, net een kwalificatievraag geweest. Er komen al veel antwoorden binnen. Maar ook antwoorden van mensen die al bordjes hebben gewonnen. Helaas zijn die uitgesloten van verdere deelneming. Ronald bedankt zich wel voor de, bedankt wel voor de bordjes van vorige week die hij won. De kleinkinderen zijn er heel blij mee. Zien er prima uit, vindt hij.
1: Kijk, ook goed om te horen dat die zijn
0: aangekomen. Ja, dus ze komen goed aan. Goed aan, letterlijk en figuurlijk. Dus alle reden om mee te spelen. Kun je de vraag nog één keer herhalen, Jens? Voor, we hebben al wel veel kandidaten, maar dat maakt het loten nog wat leuker voor
1: Doen
0: ons.
1: Doen we nog een keertje. De kwalificatievraag is: welk Overijssels festival staat op het punt van beginnen? Is dat A, het Corso in Sint-Jansklooster? B, Rips & Blues in Raalte? Of C, Douwpop in Hellendoorn?
0: Je hebt nog een paar minuten om in te sturen A, B of C. Dan pikken we daar een winnaar uit. En die gaat straks de finale spelen van de Overijsselse Nieuwsquiz.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wie holt bedrijf RTT in Goren Nieuw Hit, neemt alle soorten holt.
8: Wat moet korter?
7: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
8: Nee, korter.
7: Bij RTT heb ze volle hold.
8: Korter.
7: Een bult hold bij RTT.
8: Korter.
7: RTT hold.
8: Korter.
7: Hold.
9: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jens.
1: Er zijn mogelijk fouten gemaakt in de opgraving van het vermeende skelet van een van de musketiers D'Artagnan. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek aan L1. Het stoffelijk overschot is op zodanige wijze behandeld dat een duidelijk onderzoek niet meer mogelijk is, zegt een deskundige. Ook zouden resten met handen zijn aangeraakt, waardoor DNA-onderzoek moeilijker wordt. Het skelet ligt op dit moment in Deventer, bij Hogeschool Saxion. Op de hogeschool wordt onderzocht of het daadwerkelijk om resten van een musketier gaat. De hogeschool wil zelf op dit moment nog niet reageren. Een 69-jarige man uit Weijen moet een boete betalen voor een bedreigende Facebook-reactie over Tweede Kamerlid Esther Ouwehand. Onder een filmpje van de Partij van de Dierenleider plaatste hij een tekst waarin hij opriep tot geweld tegen haar. De man zei tegen de rechter dat hij dat uit verveling deed en haar niets wilde aandoen. De rechter legt hem nu €1500 boete op, waarvan €1000 voorwaardelijk. In Almelo wordt er gezocht naar een man met een opvallend paarse skibril. Gisteravond rukten meerdere politieauto's uit naar de Lidl aan de Worsestraat. Er was een melding gedaan over een mogelijke overval. Via Burgernet wordt nu opgeroepen om uit te kijken naar de man met de opvallende bril. Of er daadwerkelijk sprake was van een overval, heeft de politie nog niet bevestigd. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. De winkel was nog net geopend op het moment dat het incident afspeelde. Een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval op de Nijverdalse Bergweg. De politie meldt dat de motorrijder tegen een boom is gereden. De inzet van hulpdiensten kon niet meer helpen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En rond station Zwolle zorgen losse klinkers al een tijd voor overlast en onveilige situaties. De waterdoorlatende bestrating op de Oosterlaan en de Westerlaan werd in 2022 aangelegd. Maar op meerdere plekken is er nu al herstel nodig. Volgens de gemeente komt dat mogelijk door intensief verkeer, te weinig voegzand en een nieuwe aanlegmethode. Eerst komen er tijdelijke maatregelen tegen geluidsoverlast en de uitstekende tegels. Een definitieve oplossing wordt nu nog onderzocht. Dat was het nieuws in Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
0: Dat is bij mij voor de deur, die klinkers.
1: Ja, het komt jou bekend voor, ja. Deze situatie.
0: En de oplossing die het volgens mij is, die heb je nog niet genoemd namelijk. Je moet verbieden dat daar met vrachtauto's en trekkers met aanhangers wordt gelest. Want je kunt wel die klinkers erin leggen, maar dan kun je erop wachten dat ze losrijden natuurlijk.
1: Ja, zwaar verkeer, dus, inderdaad.
0: Gemeente Zwolle, ik heb je gewaarschuwd. Gitta Spannenburg heeft ons ook gewaarschuwd voor code geel. Gitta, goedemorgen nogmaals.
11: Ja, goedemorgen.
0: En allerlei mensen overal uit de provincie melden al regen. Al is het niet veel, maar wel regen. En ook in Hengelo is het gewoon grijs geworden. Ja, wegzon.
11: Ja, dat is een soort van warmtefrontje dat van west naar oost over ons heen trekt. Er is her en der 1 tot 14 millimeter aan neerslag opgevallen. Dus ook er valt een spetterbuitje uit. Dat trekt nu langzaam via Twente inderdaad weg. En vanuit het noordwesten is de zon er weer volop bijgekomen. Dus vrees niet, Marcel. De zon die komt zometeen weer goed tevoorschijn. Dan wordt het ook lekker broeierig. Het is inmiddels 17 tot 19 graden. We gaan snel naar de 25 en vanmiddag naar 28 tot 30 graden. Eerst dus na dat bandje overal ruimte voor zon. Vanmiddag toch ook weer een heleboel wolkenvelden die overtrekken. En dan in de late middag en de eerste avonduren dan de waarschuwing code geel vanuit het KNMI. Omdat er dan een paar regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. Of misschien een enkele of misschien geen. Ook dat is een optie. De lucht is onstabiel, is vochtig, het is warm. Dus alle ingrediënten zijn er. Maar dan moet het ook maar net nog goed uitkomen in de atmosfeer dat het gaat gebeuren. Maar vanaf een uurtje of 4, 5... kans op een stevige regen- of onweersbui. Grootste kans in Twente dat daar dus ineens flink wat neerslag valt.
0: Ja, je klinkt nog niet heel gealarmeerd, Gitta.
11: Nee, laten we de alarm maar rustig klingen. Laten we altijd een beetje goed nadenken. Het is niet gelijk een Armageddon wat over je komt, zeg maar. Het is gewoon iets waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld bepaalde activiteiten later vanmiddag hebt.
0: Ja.
11: Of begin van de avond, of een picknick, of een evenement.
0: Douwpop, bijvoorbeeld.
11: Ja, dat zijn de plekken.
0: Ik heb een antwoord voor de quizvraag weggegeven. Nou, geeft niks. Maar dat zijn wel de plekken waar je op moet letten. Laten we er niet te luchtig over doen. Het kan ook misgaan, maar het hoeft niet.
11: Het hoeft zeker niet. Nee. Zeker niet. Ik zou ook zeker niet binnen blijven. Maar hou de lucht in en de berichtgevingen gewoon een beetje in.
0: En dan zei je twee woorden net achter elkaar die niet bij elkaar passen. Lekker en broeierig.
11: Ja.
0: Ja. Dat wordt het dus ook.
11: Sommige mensen zijn er tuk op van dat echte hoogzomerse klamme weer. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Wat dat betreft was de luchtvochtigheid een heel stuk lager. Nou, vandaag is die een stuk hoger. Merk je ook al door die lichte neerslag die valt. Die voegt natuurlijk allemaal bij om de luchtvochtigheid hoger te brengen. Dus je voelt eigenlijk al wel in de lucht hangen dat er kans is op zo'n regen- en onweersbui later vandaag.
0: Goed, maar we hebben wel een mooi weekend nog voor de boeg, toch?
11: Ja, het ziet eigenlijk best wel goed uit. Zeker de dag van morgen. Zaterdag weinig wind, licht noordwestelijk briesje. Veel zonneschijn, meer zon dan vandaag. En 24 tot 26 graden. De hele dag droog, dus voorwaar een zomerse meidag. En zondag wordt dan weer ietsjes onduidelijker, wat complexer, wat meer wolkenvelden. 24 graden, dus er gaat dan iets van de temperatuur af. En er zou in de loop van de middag ook dan weer een enkele regen- of onweersbui kunnen passeren.
0: Goed, zijn we daar ook weer van op de hoogte, Gitta. Dankjewel.
11: Alsjeblieft.
0: En je ook een fijn weekend alvast.
11: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Heb ik verkeersinformatie voor je op de vrijdagochtend? Jazeker, er is een file ontstaan op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Bij het Harde rijd je in 6 kilometer file, die staat tot in Zwolle. 8 minuten vertraging heb je ervan. Het komt door een kapotte auto en de linker rijstrook is daar dicht.

0: Amark hoorde je met zijn laatste nummer. Al heb je niets, dan nog kan het feest worden, heb ik net gehoord. Jens?
1: Zeker.
0: De nieuwsquiz. We gaan hem zo spelen. In een minuut zoveel mogelijk antwoorden geven en dan verdien je ontbijtbordjes.

0: Vanessa Carlton om bijna 10 minuten voor 9 op Radio Oost 1000 Miles.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, het is zover. We gaan hem spelen uit de vele goede inzendingen. Hebben wij Dini geloofd. Dini, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Nijverdal.
2: Hoe
0: is,
2: ja.
0: Hoe is het in Nijverdal?
2: Nou is het weer droog.
0: Is het weer, heeft het geregend?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja. Ik krijg meer meldingen uit de provincie dat er toch wat regen is gevallen. Maar nou, Rita Spannenburg zei ook al dat de zon er wel weer bij gaat komen.
2: Ja.
0: En later vandaag code geel.
2: Ja.
0: Uit Nijverdal, okay. Dini. Ja, voor jou was de kwalificatievraag makkelijk, hè?
2: Ja,
0: toch?
2: Inderdaad.
0: Ja, zullen we hem even herhalen? Jens, de vraag.
3: Welk Overijsselse festival staat op het punt van beginnen? Dan waren de mogelijkheden A, het Corso in Sint-Jansklooster. B, Rips & Blues in Raalte. Of C, Douwpop in Hellendoorn.
0: Zeg het maar, Dini.
2: En dat was Douwpop, want de helft van de familie gaat er naartoe. Dus.
0: Ik wou net zeggen, ga je zelf nog?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee, want? Niet jouw muziekstijl, denk ik?
2: Zo, nee, dat is niet, maar al die drukte. Oh, na corona is dat echt veel minder geworden, hè? En die dingetjes.
0: Nou, toevallig op de dag dat de corona-enquêtecommissie ook begint, begin je erover, Dini, natuurlijk. Maar het is wel gezellig, toch? Met een camping,
2: ja,
0: erbij,
2: zeker.
0: Veel sfeer,
2: ja.
0: Toch? Het is, ja, wel een mooi festival.
2: Ja.
0: En al heel oud, hè? 30 jaar, 30ste editie,
2: ja,
0: hebben ze.
2: En heel mooi gelegen.
0: Ja. In de bossen.
2: Geweldig, ja.
0: Nou, hopen we maar dat ze er mooi weer bij houden. Het wordt wel broeierig en plakkerig.
2: Ja.
0: Dat is weer niet zo fijn, maar we hebben nog wel een mooi weekend voor de boeg. Dini, ben je klaar voor de nieuwsquiz?
2: Ik doe mijn best.
0: Meer kun je niet doen.
2: Nee.
0: 10 vragen hebben we klaarstaan. We starten de klok. Hoeveel vragen je goed hebt, zoveel ontbijtbordjes verdien je. Nou,
2: okay.
0: Dus je kunt je hele uitzet gaan uitbreiden, verdubbelen, Dini.
2: Ja. Ja.
0: Zullen we de klok starten?
2: Ja.
0: Komt-ie aan.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
3: Hoeveel gemeenten in Overijssel voldoen nog niet aan de spreidingswet? Is dat A, 10 gemeenten, B, 24 gemeenten of C, 2 gemeenten?
2: Ik denk 10.
3: Klopt. Waar gaat de gemeente Wierden zo'n 100 asielzoekers opvangen? A, in een school die mogelijk gesloopt gaat worden. B, op een oud cruiseschip. Of C, op een vakantiepark?
2: De eerste?
3: Nee, die is fout helaas. Wat vierde, ja, het Isales ziekenhuis in Zwolle? A, het personeelstekort ligt er ver onder het landelijk gemiddelde. B, het 10-jarig bestaan van een vondelingenkamer. Of C, de primeur van een mobiel röntgenapparaat? Die klopt. Een grote oefening in Deventer deze week. Waarom werd er geoefend? Is dat A, rellen tijdens voetbalwedstrijden in de Adelaarshorst? B, ME inzet tijdens AZC-demonstraties? Of C, brandveiligheid in kroegen rond het WK?
2: Oh, doe maar A.
3: Die klopt niet helaas. Welke geheime missie ging via onze provincie naar Oekraïne? Is dat A, honderden drones van Destinus naar Hengelo? B, tientallen lege trucks via het spoor in Almelo? Of C, hulpgoederen van ziekenhuizen van het MST?
2: B.
3: Die klopt.
0: Helemaal goed.
3: En dat was de laatste.
0: Absoluut.
2: Oh.
0: Want hij was, ja precies, hij was alweer afgelopen de klok, de minuut, Dini. 3 goede antwoorden.
2: Het zag nog wel.
0: Ja, er is niks mis mee, toch?
2: Oké. Okay.
0: Nee, hartstikke goed. Dus kunnen we je ook verblijden met 3 ontbijtbordjes?
2: Ja, heel mooi.
0: Heel goed. Dan komen ze naar je toe. Blijf even hangen, dan nemen we zo de gegevens met je door. En bedanken wij je hartelijk voor het meespelen met de nieuwsquiz. En een mooie

0: Wat ga je dan nog wel doen van het weekend? Want het wordt nog wel mooi weer.
1: Nou, als het echt warm wordt,
0: ja,
1: dan is het meest binnen huis.
0: Sorry?
1: Als het echt warm wordt, is het meest binnen in huis.
0: Oh, het meest binnen in huis. Ja, nou, dat is ook verstandig. Ja, vandaag plakkerig, hè. Dat is natuurlijk ook niet, niet al te prettig.
1: Niet zo, nee. Maar goed.
0: Nou ja, goed. We wensen een mooi weekend, Dini.
1: Ja.
0: Ja,
1: bedankt.
0: Bedankt voor het meedoen. Blijf nog even hangen. Dan komen we zo nog even bij je voor de gegevens. En dan komen de ontbijtbordjes naar jou toe. Nog deze zomer.
1: Fijne uitzending.
0: Dank je, Dini. Dank je wel. En een goed weekend. Jens, het zit erop.
2: Dat was hem.
0: Ja, ja, zeker. Zo dadelijk neemt Bert Verlosser het over. Over Douwpop gesproken, daar besteden we veel aandacht aan. Verslaggevers zijn ter plekke, of verslaggever is ter plekke, laten we het zo zeggen.
2: Daar gaan we nog wel wat van horen de komende dagen.
0: Kijken inderdaad of Code Geel daar ook nog invloed gaat hebben. Maar dat hoor je vanzelf vanmiddag straks na 9. Bert natuurlijk. En dan gaan we vrolijk met alle collega's het weekend in. Wensen we je een goed weekend. En wat mij betreft in ieder geval tot maandag.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl.

0: proefpakket.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Welkom bij Ruud Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Ruud Gerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Ruud Gerink.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Meerdere politieauto's zijn gisteren uitgerukt naar een mogelijke overval op de Lidl aan de Bornsestraat in Almelo. Wordt gezocht naar een man met een opvallend paarse skibril. Een motorrijder is omgekomen bij een ongeval op de Nijsdalse Bergweg. Politie meldt dat de motorrijder tegen een boom is gereden. En code geel is vanaf 4 uur uitgeroepen voor de provincie. Er is kans op zware onweersbuien met plaatselijke windstoten. Dat en meer vind je in de app en op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
14: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
13: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
15: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
13: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
0: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
3: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
0: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Goedemorgen, soms hoef je niet ingewikkelder te maken dan dit. Kies ervoor om vandaag gelukkig te zijn, want geluk staat je geweldig. Straks tussen 10 en 11 weer Pimpamplaat. Vandaag spelen we Pimpamplaat met de letter L.
19: Hey, hallo! Radio Oost, Bert van Lossen.

0: André Hazes en zeg maar niets meer hier op Radio's. Het is 9:10.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Douwpop begint. Trouwens, ik heb vanochtend nog de laatste kaart. En we gaan vandaag ook kaarten weggeven voor het festival in het Volkspark in Enschede. Begin juli wordt dat georganiseerd op een zaterdag met leuke artiesten. Daar kun je dus ook vandaag in dit theater kaarten voor winnen. En ook morgen in de Bas en Bert ochtendshow hier op Radio's. Nou, eens even kijken. Er is altijd wel iets om vandaag een slinger voor op te hangen. Het is namelijk vandaag onder andere paperclipdag. Serieus. Het is echt vandaag paperclipdag. Zelfs de paperclip heeft tegenwoordig dus een eigen feestdag. Eigenlijk is dat gewoon een niet-machine voor mensen met bindingsangst. Hè? Dat is een paperclipje. Het is go-over-dag. Dat is toch, oftewel kip in wijnsaus, dat is het ook. Een gerecht waarbij je na 2 glazen wijn ineens denkt dat je zelf in een Frans restaurant werkt. Het is biscuitdag. In Engeland noemen ze koekjes namelijk biscuits. En het is leer over composteren dag. Dat is officieel de enige dag waarop rottend afval positief nieuws is. En vandaag is het ook de dag van het einde van de middeleeuwen. 1453, dat weet je, Constantinopel viel. Einde middeleeuwen, begin de renaissance. En dan even wat jarigen, want weet je wie er vandaag allemaal jarig zijn? Nou, deze mevrouw Melissa Edwards jaar vandaag. Zij viert vandaag haar 65e verjaardag. Ook jarig Noel Gallagher van Oasis. En Melanie Brown, Scary Spice, is vandaag ook jarig.

Melody Brown, Scary Spice, vandaag 51. Wannabe hoorde je voorbij trekken van de Spice Girls in 1996. Daarvoor Oasis, want Noel Gallagher ook jarig vandaag. Bijna 60er, want hij viert vandaag zijn 59e verjaardag. En vandaag 65. En ook op de radio, maar dat is Irish and Like the Way I Do. En zometeen bij Cor en Marjolein hoor je natuurlijk de volledige verjaardagslijst. Dan even naar het nieuws van vandaag. Zelfs bij een ruimtebedrijf gaat niet alles de lucht in zoals gepland. Een raket van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, is tijdens een test in Cape Canaveral ontploft. Het gebeurde tijdens een motortest. Belangrijkste nieuws, er raakte niemand gewond. En nieuwe cijfers over de woningmarkt. In het eerste kwartaal zijn ruim 13.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er zo'n 1800 minder dan een jaar eerder. En dat terwijl de vraag naar huizen nog altijd groot is. En de Tweede Kamer is kritisch op een nieuw luchtvaartverdrag met Zuidoost-Azië. Meer Aziatische maatschappijen richting Europa klinkt aantrekkelijk voor reizigers. Maar partijen maken zich zorgen over milieu, banen en eerlijke concurrentie. En wat is er vandaag allemaal nog in het nieuws? Nou, de zaken rond Jeffrey Epstein krijgt vandaag opnieuw aandacht in Amerika. Want voormalig justitieminister Pam Bondi legt een verklaring af voor een belangrijke onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Er zijn nog altijd veel vragen rond het onderzoek naar de overleden zedendelinquent. En dichter bij huis, het Openbaar Ministerie wil geld terugzien dat volgens justitie is verdiend met drugsmokkel. Het gaat om een ontnemingszaak tegen oud-international en voormalig speler van Go Eagles en FC Twente, Quincy Promes, en zijn neef. Justitie probeert criminele winsten af te pakken. Dat dus vandaag ook in het nieuws. Het is 3:30. Je luistert naar Radio.

0: Damiano David, Talk To Me hoorde je op radio samen met Nell Rodgers. Die ken je natuurlijk weer van Sheep. Het is bijna 9:30. Jens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het nieuws op dit moment in onze provincie?
1: Ja, we gaan het zo hebben over een mogelijke overval met een bijzonder uiterlijk. Het was namelijk een man met een opvallende paarse skibril.
0: En zometeen natuurlijk ook de pimpamplaat tussen 10 en 11 hier op radio's. Vandaag draait alles om de letter L. Dus vandaag draait alles om de letter L. Dus liedjes die beginnen met een L en artiesten die beginnen met een L. Zoals bijvoorbeeld Level 42. Zometeen natuurlijk ook de vraag van vandaag. En we gaan kaarten weggeven. Ik heb nog kaarten voor Douwpop. Voor vanavond, mocht jij in de gelegenheid zijn. Hè? Vanavond Douwpop. Maar er komt nog een mooi festival aan. Begin juli in Enschede. In het Volkspark Festival. En daar heb ik vandaag en morgen kaarten voor hier op Radio's.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor...

0: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
4: Het is 3:30, de vrijdagochtend op Radio Oost. Jens met het regionale nieuws.
5: Goedemorgen. Er zijn mogelijk fouten gemaakt in de opgraving van het vermeende skelet van een van de musketiers D'Artagnan. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek aan L1. Het stoffelijke overschot is op zodanige wijze behandeld dat een duidelijk onderzoek niet meer mogelijk is, zegt een deskundige. Ook zouden resten met handen zijn aangeraakt, waardoor DNA-onderzoek moeilijker wordt. Het skelet ligt op dit moment in Deventer, bij Hogeschool Saxion. Op de hogeschool wordt onderzocht of het daadwerkelijk om resten van de musketier gaat. De hogeschool wil zelf op dit moment nog niet reageren. Een 69-jarige man uit Weijen moet een boete betalen voor een bedreigende Facebook-reactie over Tweede Kamerlid Esther Ouwehand. Onder een filmpje van de Partij voor de Dierenleider plaatste hij een tekst waarin hij opriep tot geweld tegen haar. De man zei tegen de rechter dat hij dat uit verveling deed en er niets wilde aandoen. De rechter legt hem nu €1500 boete op, waarvan €1000 voorwaardelijk. En in Almelo wordt er gezocht naar een man met een opvallend paarse skibril. Gisteravond rukten er meerdere politieauto's uit naar de Lidl aan de Bornse straat. Er was een melding van een mogelijke overval gedaan. Via Burgernet wordt nu opgeroepen om uit te kijken naar de man met de opvallende skibril. Of er echt sprake was van een overval, heeft de politie nog niet bevestigd. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. De winkel was net nog geopend op het moment dat het incident afspeelde. En een motorrijder is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval op de Nijverdalse Bergweg. De politie meldt dat de motorrijder tegen een boom is gereden. De inzet van hulpdiensten kon niet meer helpen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En met 30 tot 32 graden wordt het vandaag een tropische dag in Overijssel. Maar vanaf 4 uur kan het flink losgaan met zware regen- en onweersbuien. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Code geel is daarom afgegeven. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen dit gaan merken. Door de windstoten is er namelijk kans op overlast en schade. Geeft onze weervrouw Gita Spannenburg aan dat het behoorlijk onvoorspelbaar is.
6: Heeft alles te maken met het broeierige weer, de onstabiele lucht en het feit dat er daarna ergens op het warmst van de dag een paar van die buien kunnen ontstaan. Het is ook heel erg ingewikkeld, zo niet onmogelijk om te zeggen waar en wanneer en of die buien ook gevormd gaan worden. Maar de lucht is er onstabiel voor. Als ze ontstaan, dan groeien ze wel tot 13 kilometer hoogte uit en kunnen er windstoten bij voorkomen en ook hagel en flinke plensregens. Hou de lucht in de gaten.
5: Ja, dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws uit de provincie vind je in de app of op oost.nl.
4: En dan hebben we het weer. Het warmt vandaag snel op in onze provincie. Rond de middag zitten we al op zo'n 25 graden. Vanmiddag kan het oplopen naar 28 tot lokaal 30 graden. Voelt wel wat broeierig aan. Er is geregeld zon met wat wolken. Maar later vandaag kan er, je hoort het zojuist al, een stevige regen- of onweersbui ontstaan. Mogelijk met windstoot en hagel. En de grootste kans daarop is in de regio Twente. En het weekend begint mooi. Morgen met veel zon. Nog altijd zomers warm met 24 à 25 graden.
7: De vraag. Van vandaag.
4: Wat is volgens jou het allerergste geluid ter wereld? Heb jij een geluid waar je aan irriteert?
5: Als je met je nagels op zo'n krijtbord gaat. Wel een beetje oldschool, maar daar krijg ik de kriebels van.
4: Ja, dat piepje van een lege rookmelder midden in de nacht.
5: Dat is ook niet fijn.
4: Ja, nee. Daar krijg ik ook wel kriebels van. Of een wekker op maandagochtend.
5: Ook nooit prettig.
4: Wat is volgens jou het allerergste geluid ter wereld? Dat is de vraag van vandaag. Laat het me even weten.
8: Radio Oost viert de zomer met jou.

0: Een van de leukste van Queen vind ik zelf eigenlijk. You Don't Fool Me. Halverwege de jaren 90. Het is 11:10, je luistert naar de radio. En jullie zijn al lekker bezig voor wat betreft de pingpongplaat. Er komen leuke suggesties binnen. Late at Night van Maywood.
1: De vraag van vandaag.
0: Dankjewel Frank de Waard uit het mooie Raalte. Titel met een L. Late at Night, Maywood. Heb jij er ook eentje voor? Laat het me even weten. Wat is volgens jou het allerergste geluid ter wereld? Best wel leuke reacties binnengekregen. Charles de Jong, de stem van Martin Meiland. Francis de Jong, geen familie overigens van Charles. Wanneer iemand staat te kotsen, ik doe zo mee. Oké. Yveske, voor mij is dat toch het geluid van de telefoon op het moment dat je volledig ergens in zit. Of dat nou werk of een liedje is. Ja, dat zou ook kunnen. Nou, laat het me even weten. Wat vind jij het ergste geluid, het allerergste geluid ter wereld? Geef het even door via de radio. Step 06-456-7133. Je mag me ook bellen. Nou, ik heb het zelf met het piepje van een lege rookmelder midden in de nacht. Dan moet je er weer uit en dan moet je weer op zoek. Ik kan je zelf vertellen dat ik ooit zo'n rookmelder gewoon ooit een keer gesloopt heb midden in de nacht. Ik was er helemaal klaar mee ook. Herkenbaar, denk ik, toch? Radio's op de drempel van jouw weekend. Het is het Douwpop weekend en ik heb zometeen na 10 ook nog kaarten voor Douwpop. En kaarten voor in het Volkspark Festival. Oh, ja, ja.

0: Jean Paar, Sedelmo's Fire op Radio Oosten. Man in Motion.
1: De vraag van vandaag.
0: Jacqueline Veldhuis, wat is het allerergste geluid? De stem van Suzanne van het zangduo Suzanne en Freek. Ja, dat heb je soms, hè? Renate die schrijft, piepend bestek op een bord vind ik een rot geluid. Marianne, een vreselijk geluid als iemand met zijn vork of zijn bord schraapt. Of, hoe zeg je dat? Nee, heel goed. Gordon, Johan Jansen komt met Gordon, het geluid van Gordon. Nou, ik heb ook iemand aan de telefoon. Lange tijd niet meer gesproken, maar ik heb haar nu eindelijk weer eens aan de telefoon ook. Vind ik ook wel leuk ook. Jennifer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Jij hebt ook een vreselijk geluid, hè?
2: Ja. Ik woon in het thuis al 24 jaar.
0: Ja.
2: En ik heb huis verkocht aan iemand anders, zeg maar een appartementstuk, zeg maar een duplexwoning. En dan gaan ze verbouwen. En dat boren, dat gaat door alle appartementen heen. Dat is zo verschrikkelijk. Dan ben je in een gesprek met iemand en dan hoor je dat geboor dat zo erg is. Daar word je gek van.
0: Ja, ik hoor het aan je.
2: Te pas en te onpas. Het is zo heel erg. Ze hebben een hele lange boor. Je kunt niks. Je kunt geen telefoongesprek voeren. Je hoort dat. Het gaat druk door alle huizen heen.
0: Ja, ja, maar het gaat wel weer over, toch?
2: Ja, als het huis klaar is. Dan gaat het niet over. Maar nou is het andere huis ook weer te koop. En dan ben ik bang dat ze daar weer beginnen te boren.
0: Ja, Jennifer, dankjewel, hè. Groetjes, maar, doodoog.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden.

0: Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Hof van Twente heeft een nieuwe coalitie. In het akkoord van CDA, BBB en gemeentebelangen staat alleen niets over cyberveiligheid. De gemeente werd eind 2020 zwaar getroffen door een hack die alle systemen platlegde. Een motorrijder is omgekomen bij een ongeval op de Nijverdalse Bergweg. De politie meldt dat er sprake is van een eenzijdig ongeval en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Dat en meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
12: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Laatste nieuws zojuist aan de Van Heekstraat in Enschede. Is vanochtend een taxibus een gebouw binnengereden. Het busje staat deels in het pand. 1 persoon wordt behandeld op dit moment. En er is een traumahelikopter geland. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Je hoort er meer over hier op Radio Oost. En je kan het ook lezen op oost.nl. Het is 3:10. Leuk dat je luistert.
15: Het is zomer. Het is zomer.
8: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Alvaro Soler en La Cintura. We zijn bezig met de pimpamplaat hier op radio's. Liedjes die beginnen met een L of artiesten met een L.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Nou, vanochtend gaan we kaarten weggeven voor in het Volkspark Festival. In juli vindt het plaats. Jij krijgt 2 kaarten in ruil voor een liedje op de Dobbelsteen. Komt de Dobbelsteen op jouw nummer, ga ik jouw nummer draaien. En ga ik je bellen en blij maken met 2 kaarten voor het in het Volkspark Festival. Begin juli vindt dat plaats in Enschede. Met natuurlijk een fantastische line-up, daarover later meer. Maar in het Volkspark Dobbelsteen. Jij krijgt dus 2 kaarten in ruil voor een liedje op de Dobbelsteen. Het liedje moet dus wel voldoen aan de pimpamplaat. Dus een liedje met een L of artiesten die beginnen met een L. Dus kom maar door, zou ik zeggen. Via de app Linkin Park in the End. Wordt al aangevraagd. Wel een hele leuke trouwens. Dus wil jij binnenkort daar in het Volkspark Festival op een zaterdag in juli? Heel simpel, je kan hier 2 kaarten verdienen. Geef mij een pimpamplaat liedje. Zet ik hem op de Dobbelsteen. Komt jouw getal eruit, dan

0: En binnen een jaar was ze getrouwd. Zoiets, zo'n verhaal. Look away, you're the Chicago voorbij.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De in het Volkspark Festival Dobbelsteen. Jij krijgt twee kaarten in ruil voor een liedje op de Dobbelsteen. Een pimpamplaat Dobbelsteen is het ook eigenlijk wel een beetje. Want het moet wel voldoen natuurlijk aan de pimpamplaat. En komt de Dobbelsteen op jouw nummer, ga ik jouw nummer draaien. En natuurlijk je bellen. Nou, wat heb ik? Op 1 heb ik Let It Be, The Beatles. André, dankjewel voor het doorgeven. Op 2, Mark Groothuis met iets van Lionel Richie. Op 3, Mike and the Mechanics, Living Years. Marianne, dankjewel. 4, Tamara met iets van Lionel Richie. Op 5, Linkin Park, At The End. Mooie suggestie, Tim Morkel, dankjewel. En Ben Horstman, Living On A Prayer van Bon Jovi. Nou, daar gaan we dan. Met de Dobbelsteen hier op Radio Host. Oeh. Nou, Jovi. Nou, daar gaan we dan. Met de Dobbelsteen hier op Radio Host. Oeh. Nou. Ik mag kiezen. Nou, is het dan 2 of 4 geworden? Want ja, het is 4 geworden. Tamara, gefeliciteerd. Ik heb 2 kaarten voor je.

0: 1992 scoorde hij een hele grote hit met You Are My Destiny. Lionel Richie hoorde je voorbij trekken. Tamara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt Lionel Richie. Ja, doe maar iets van Lionel Richie. Nou, die had ik op 4 gezet en de dobbelsteen komt op 4 uit.
1: We zijn super blij.
0: En dat betekent dat je met iemand anders of dat je iemand anders naar het Volkspark Festival laat gaan. 4 juli op zaterdag met Direct Roxy Dekker in Miss Montreal.
1: Ga lekker met mijn dochter.
0: Je gaat lekker met je dochter. Nou, bij deze van harte gefeliciteerd. En veel plezier. En stuur even een fotootje als je er bent.
1: Ga ik doen, Bert.
0: Dag, ga je nog wat leuks doen dit weekend, overigens, Tamara?
1: Nou, lekker naar de camping.
0: Dat is ook lekker. Ja, morgen wordt het heerlijk weer. En zondag ook wel. En dan wordt het gewoon normaal weer voor de tijd van het jaar, hè?
1: Maar dat is niet erg als je moet werken.
0: Moet je werken weekend?
1: Nee, dit weekend, maar volgende week weer.
0: Oké. Nou, dan geniet ze op de camping. En alvast lekker vooruitkijken richting het Volkspark Festival.
1: Dank je wel, Bert. Fijne uitzending.
0: Dank je wel. Doei. Straks in het volgende uur gaan we weer met de dobbelsteen spelen. Want ik heb jouw hulp nodig. En dan krijg je van mij in ruil daarvoor 2 kaarten. Ik heb nog kaarten voor vanavond trouwens. Voor Douwpop. En natuurlijk ook nog kaarten voor in het Volksparkfestival. Vandaag en morgen op radio's te winnen. Liedjes met een L. Michael Jackson. Dit is misschien een van zijn mooiste.

0: Liberian Girl, je hoorde Michael Jackson voorbij trekken. We zitten midden in de Pimpamplaat. Jouw suggestie is ook vaart en welkom. Liedjes met een L of artiesten met een L. Iets van Level 42 zou bijvoorbeeld kunnen. Maar ook de Jonas Brothers, die is aangevraagd. Ga ik zo meteen na het regionale nieuws doen. Leave Before You Love Me is namelijk aangevraagd. Samen met de Marshmallow. Jens, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, hulpdiensten zijn in Enschede massaal aangedrukt voor een incident aan de Van Heekstraat.
0: Dat dus zometeen hier op radio's. En ik ga nog even bellen met Lars van Gaal, hè. Want die heeft natuurlijk nog wel wat kooktips voor ons chefkok. Lars van Gaal, zometeen hier op radio's.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
6: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
5: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neemt alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze volle holt.
10: Korter.
9: Een bult holt bij RTT.
10: Korter.
9: RTT holt.
10: Korter.
9: Holt.
11: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
0: 7:30. Jens met het regionale nieuws nu op radio's.
1: Goedemorgen. Hulpdiensten zijn in Enschede massaal uitgerukt nadat een taxibus tegen het pand van een zorginstelling is gereden. Het gebeurde aan de GJ van Heekstraat. Eén persoon kwam daarbij onder het voertuig terecht en raakte gewond. Naast politie, brandweer en meerdere ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het taxibusje en het gebouw raakten zwaar beschadigd. De omgeving is nog afgezet. De politie onderzoekt hoe de taxibus in het pand kon belanden. Er zijn mogelijk fouten gemaakt bij de opgraving van het skelet dat musketier D'Artagnan zou kunnen zijn, meldde bronnen rond het onderzoek aan L1. Volgens een deskundige is het stoffelijk overschot zo behandeld dat goed onderzoek lastig is geworden. Ook zouden resten met de hand zijn aangeraakt, waardoor DNA-onderzoek moeilijker wordt. Het skelet ligt nu bij Hogeschool Saxion in Deventer. Daar wordt onderzocht of het echt om de resten van D'Artagnan zou gaan. In Almelo wordt er gezocht naar een man met een opvallende paarse skibril. Gisteravond rukten meerdere politieauto's uit naar de Lidl aan de Bornse straat. Er was een melding gedaan over een mogelijke overval. Via Burgernet wordt opgeroepen om uit te kijken naar de man met de opvallende bril. Of er echt sprake was van een overval, heeft de politie nog niet bevestigd. Het is ook nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt bij de mogelijke overval. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. En rond station Zwolle zorgen losse klinkers al een tijd voor overlast en onveilige situaties. De waterdoorlatende bestrating op de Oosterlaan en Westerlaan werden in 2022 aangelegd, maar op meerdere plekken is er nu al herstel nodig. Volgens de gemeente komt dat mogelijk door intensief verkeer, te weinig voegzand en een nieuwe aanlegmethode. Eerst komen er tijdelijke maatregelen tegen het geluidsoverlast en de uitstekende tegels. Een definitieve oplossing wordt nog onderzocht. Dat was het nieuws in Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
0: Dankjewel Jens, ik heb even het weer voor je hier op Radio Oost. Het is warm vandaag. Rond de middag zitten we al op zo'n 25 graden. En vanmiddag kan het oplopen naar 28 tot lokaal 30 graden. Het voelt wel wat broeierig aan. Er is geregeld zon met wat wolken. Maar later vandaag kan er ook een stevige regen- of onweersbui ontstaan. Mogelijk met windstoten en hagel. De grootste kans daarop is in Twente. En het weekend begint mooi. Morgen veel zon en nog altijd zomers warm met 24 à 25 graden. Liedjes met een L, dit is er ook een. Dank voor het doorgeven. De Jonas Brothers en Leave Before You Love Me.

0: Pim-pom.
1: Pim-pom.
2: Pim-pom.
3: Pim-pom.
4: De zomer op Radio Oost.

0: LaBelle, met Patti LaBelle natuurlijk. En voulez-vous coucher avec moi.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken, koken. Met sterkok.
3: Met sterkok.
2: Lars van Galen.
4: Lars van Galen.
0: Lars, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ah, je hebt vandaag weer een leuke dag, hè? Een leuke avond heb je ook weer, toch? En, ja, dit weekend. Want wat ga je doen vandaag, Lars?
5: Ik mag weer lekker naar de trein, naar Haaksberg, naar de MVS. Gaan we lekker in de trein kokerellen. We hebben bijna 70 mensen bij ons. Dus het wordt weer bijzonder.
0: Is dat ook het maximum aantal, 70 man?
5: Ja, dit is wel vol. Er zijn 2 rijtuigen als restaurant ingericht. Die dit is helemaal lekker vol. Dus we doen de raapjes open. We hebben geen airco. En gewoon de raapjes open gaan.
0: En dan maar hopen dat het weer je ook een klein beetje goed gezet
5: ja,
0: is.
5: Ja, ik vind het wel een beetje spannend.
0: Ja, nee, ik kan me iets bij voorstellen. Voor hoeveel mensen kun jij maximaal in één keer koken, Lars?
5: Oh, wel heel veel. Ligt er een beetje aan wat voor setting het is. Ik doe jaarlijks doe ik voor een goed doel. Voor een ziekenhuis waar mensen met borstkanker behandeld worden, doen wij voor 600 mensen wel koken.
0: 600 dat, mensen?
5: Ja, en dan doen we alles helemaal voorbereiden. En dat is een benefietdiner is dat. En dan doen we met meerdere chefs en dan helpen we elkaar. Maar dan neemt iedereen voor 600 mensen een gerecht mee. En dan doen we het samen doorgeven.
0: Ah, oké. Okay.
5: In een lijntje. Ja.
0: Jij doet dan bijvoorbeeld het hoofdgerecht en de ander doet het voor- en nagerecht en wat gangen.
5: Ah. Ja, zeker. En dat is heel gaaf hoor. Dat is één heel mooi en goed om te doen. Maar het is ook heel gaaf om 600 bandjes zo uit te gaan op sterrenniveau. Dat is wel dik hoor.
0: Is dat ook een uitdaging?
5: Ja, het is organisatie. Het is goed klaarzetten, goed neerzetten. Af en toe een beetje slim zijn. Hè, dus voorbereiding. En dan is dat, dat is altijd wel even spannend of alles goed gaat.
0: Ja,
5: kijk, als je vis meegeeft, bijvoorbeeld 600 stukjes kabeljauw en hij is te warm of hij slaat door, dan heb je wel 600 keer een groot probleem.
0: Ja, moet dat ook binnen een paar minuten op tafel dan, als je het uitserveert?
5: Zeker, ja. Dat doen we in een lijn. We maken als het ware werkbanken aan elkaar. En dan gaan we met heel veel koks in een lijntje staan. En iedereen legt een onderdeel op het bord. En aan het eind van het verhaal is het een heel gerecht.
0: Ah.
5: En dan doet de chef nog de laatste saus en dan lopen er best wel, ik denk wel, man of 30 bediening. Alleen maar heen en weer lopen.
0: Ah,
5: en inzetten,
0: okay.
5: Ja.
0: Ik heb nog een vraag.
5: Spektakel.
0: Ik heb nog een vraag voor je. Lars, welk gerecht kunnen we thuis bijna allemaal maken, maar wordt in een restaurant toch altijd lekkerder en waarom?
5: Goeie vraag, ja.
0: Ja.
5: Ja.
0: Wat is het geheim van de smid?
5: Geheim van de smid is, ik denk dat het een beetje gemeen is, want wij koken natuurlijk voor in één keer veel mensen. Nee, ik noem eens wat, wij maken een saus. Dan maak ik in één keer 20 liter saus. Daar ben ik 3 dagen mee druk. Maar op het moment dat je thuis voor 4 personen moet koken, dan kun je natuurlijk nooit die saus doen. Dus ik denk dat een goede tip is om bijvoorbeeld sauzen of soepen, die kun je ook wel in grotere hoeveelheden maken. En lekker in kleine bakjes zo in de diepvries. Als je een mooie jus maakt voor bij je vlees, en dan kun je die prima van die bakjes doen. En die doe je dan één keer in zoveel tijd maak je dat. Gaat zo de vriezer in. Daar heb je heel lang lol van. Wat we ook vaak doen is van die met die ijsblokjes, waar je ijsblokjes in maakt, doe je daar jus de vo in. En dan heb je eens een blokje, is mooi voor 2 personen.
0: Ah, dus eigenlijk moet je ook vooruitdenken in je eigen keuken.
5: Ja, en dan kun je, kijk, als je een pan soep maakt van 10 liter, ik noem maar wat. Ja, dat is wel makkelijker dan een heel klein beetje. Dat is vooral met sauzen natuurlijk. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om goed te beseffen waar je je producten weghaalt. En ga vooral wel naar de groenteboer, naar de visboer, naar een vleeshouwerij. In plaats van bijvoorbeeld wat we in de supermarkt halen. Ja, eigenlijk is alle basis begint met het juiste product.
0: Ah.
5: Met een goede kwaliteit.
0: En een goede planning als ik jou zo beluister.
5: Ja, dat is ook wel handig. Ja, ja zeker. En dan kun je heel veel al voorbereiden. En het leuke is daarvan, dat als je daar goed over nadenkt,

0: Kijk, het is gewoon veel werk. Koken is altijd veel werk. We zijn ook met, hier bij het Lansing met totaal 8 koks. Zijn wel 7 dagen open, maar per dag sta je met 5 à 6 koks. Dat komt gewoon omdat het gewoon veel arbeid is. Dat is gewoon zo. En dat is thuis niet anders. En helemaal als je met 0 begint, en dat is een beetje het gemene thuis, je begint eigenlijk altijd met 0. Ja, dan moet je gewoon, je moet een voorbereiding hebben van een dag. Hè, dat je mooie saus opzet. Ik noem maar eens wat, een mooie jus de voor die je maakt. Hè, dat is een jus voor bij je vlees op basis van kalfsbotjes. En die moet al gewoon 2 dagen opstaan. Dus die zetten wij hier 2 dagen op. Vervolgens doen we hem passeren, heet dat. Dan doen we hem 7. En dan gaan we hem indampen. Dus dan gaan we van 60 liter gaan we naar 20 liter. Dus dan is er al heel veel weg. Dan wordt die smaak veel intenser natuurlijk.
1: Ja.
0: Vervolgens ga ik er een saus van maken. We beginnen met shallotjes, Madeira aanzetten. Dus een shallotje aanzetten, Madeira erop. Vervolgens gaat die jus erop en dan dampen we hem nog eens een keer in. En dan houden we uiteindelijk van 60 liter een keer 8 liter over. Aha. En dan is die smaak heel intens. Nou, en als je dat thuis doet, bijvoorbeeld met een pan van 10 liter... Ja, dan hou je een keer een litertje over, ik noem maar wat. Maar een liter is natuurlijk best wel veel saus, als je daar maar heel weinig van gebruikt. En die kun je heel, heel mooi in de vriezer doen. En dan heb je daar al een stuk rust.
1: Ik hoor het al. Goede voorbereiding en de juiste producten, dat is eigenlijk het halve werk. En natuurlijk de hand van de meester, hè?
0: Ja, uiteindelijk is dat laatste snufje zout of peper is natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja.
0: En nu ik het zeg, is het natuurlijk ook belangrijk. Je ziet ook vaak bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, iemand maakt een mooie bolognese saus of een lasagne, gehakte roodbakken. Nou, als je daar niet al meteen lekker peper zout op doet, of een shallotje en een knoflookje. Stel dat je dat niet doet, dan krijg je aan het einde gewoon een hele slappe saus. Je moet daar meteen lekker smaak aan toevoegen. Dat moet er meteen in zitten. Dan krijgt hij veel meer diepgang.
1: Nou, ik leer met de dag, dus...
0: Mooi toch?
1: Ja, met de week leer ik een beetje. Nou, ik wil je ontzettend veel plezier wensen vanavond. En tot volgende week, Lars. En mocht jij een vraag hebben aan Lars van Galen, stel hem gewoon. En dan wordt hij hier behandeld elke vrijdagochtend zo rond de klok van 11:15. Mag ik jou een fijn weekend toewensen?
0: Hetzelfde.
1: Oké, okay, doei.
0: Dankjewel, hoi.
1: Wat klinkt het simpel, hè, dat koken, maar ja... Maar de meeste zelf, hè? Lars van Galen, meester kok natuurlijk, onder andere Lansink. En vanavond kookt hij weer voor veel mensen op locatie. Zometeen na 11 ga ik onder andere kaarten weggeven voor In het Volkspark Festival. Jij krijgt 2 kaarten in ruil voor een liedje op de Dobbelsteen. Dat is zometeen hier op Radio's. En In het Volkspark vindt plaats op zaterdag 4 juli. Dus kijk even in je agenda of je dan kan. Optredens onder andere van Direct, Miss Montreal... En ook de jeugd van tegenwoordig en Roxy Dekker staan op het podium in Enschede. Dat dus zometeen hier op Radio Oost. En ik dacht, nou, de reclame zal wel komen, maar dat valt nog even tegen ook, dat de reclame komt. Maar kom maar even door dus met 6 liedjes die heb ik nodig voor op de Dobbelsteen. Als jij kans wil maken op 2 kaarten voor in het Volksparkstadion. In het Volksparkstadion. Ik moet even denken aan even ter Napel. Maar in het Volkspark Festival. Ja, waar het hart vol van is, loopt de mond natuurlijk van over. Hè? Zometeen naar Erven gaan we dus verder hier op Radio's. Kom maar door met jouw liedje als jij kaarten wil hebben voor het Volkspark Festival. 4 juli. Met onder andere dus Roxy Dekker. Tot straks.
2: Jij op vakantie. Plus alle buren op vakantie. Is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, met mij... Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele

0: collectie. Kijk snel even op Amico.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Een taxibus is het pand van een zorginstelling in Enschede binnengereden. Eén persoon kwam daarbij onder het voertuig terecht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben de omgeving afgezet. Op de Dijverdalse Bergweg is gisteravond een motorrijder omgekomen bij een eenzijdig ongeval. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En vanaf 4 uur is code geel uitgeroepen voor de provincie. Er is kans op zware onweersbuien. Dat en meer nieuws vind je in de app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van de Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Het is 3:53. Je luistert naar radio. Zometeen gaan kaarten weggeven voor in het Volksparkfestival. Zaterdag 4 juli. En we geven vandaag ook nog kaarten weg voor Touwpop. Wat vanavond en morgen natuurlijk op het programma staat. 35 jaar na school herkennen de meeste mensen nog steeds 90% van hun klasgenoten. Alleen die dame, ja, die zijn compleet verdwenen.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Michael McDonald met zijn mannen The Doobies en What a Fool Believes. Een heerlijk liedje blijft
1: dit,
0: toch?
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ik heb een tweetal kaarten voor je voor het Volkspark Festival. 4 juli. Als jij mij een liedje geeft, dan plaats ik jouw liedje op de Dobbelsteen. En misschien ga ik dan zometeen jouw liedje draaien. Draai ik jouw liedje, ga ik je bellen, ga ik je blij maken met 2 kaarten voor het in het Volkspark Festival. Zaterdag 4 juli met onder andere Miss Bonjour, Direct en Roxy.

0: Waylon, samen met zijn eigen vrouw, die heeft wat samenwerkingsverbanden gezocht naar aanleiding van zijn 65e verjaardag. En dit is heel erg goed gelukt. De Bas en Bert Beuker, morgen natuurlijk weer een nieuwe. Dan gaan we even naar de...
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Voor twee kaarten voor in het Volkspark, zaterdag 4 juli. Fruitcake heb ik dus op 1 gezet. My feet won't move. Goedemorgen Bert, kleine café aan de haven. Niet dan op 2. Op 3, England Done, John Ford Coley. I'd really love to see you tonight. Charles, 4, Niemand in de stad, van de Dijk. En 5, This Old House, van Shakin' Stevens. En op 6, maak me blij Bert, Here Comes the Sun, van The Beatles. Nou, ik ga even gooien. Het is nummertje 6 geworden. Here Comes the Sun van de Beatles. En die gaan we dan ook meteen even draaien, tenminste. Als we hem kunnen vinden in ons systeem. De Beatles. En Here Comes the Sun. En ik ga dus zo meteen iemand blij maken met twee kaarten voor in het Volkspark. Want volgens mij heeft Connie de kaarten te pakken, want zij kwam met deze...

0: Here Comes the Sun. Je hoorde die heerlijke voorbij trekken van The Beatles. Aangedragen door Connie. Of Connie moet ik zeggen, sorry. Connie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert.
0: Jij wil graag naar in het Volkspark, hè, 4 juli.
1: Ja, heerlijk lijkt me dat. Echt, al die artiesten die optreden. Wat een groot feest.
0: Ja. Met onder andere Roxy Dekker, Direct, Jeugd van Tegenwoordig.
1: Yes.
0: Dus ja.
1: Ja.
0: En waar heb ik je nu meer blij mee gemaakt? Met de Beatles op de radio, met Here Comes the Sun of met de twee kaarten?
1: Ja, wat denk je?
0: Ja,
1: Beatles of the Sun kan ik draaien, hè?
0: Ja.
1: Dit is natuurlijk een extra cadeautje.
0: Oké. Okay.
1: En daar ben ik super blij mee, Bert.
0: Nou,
1: heerlijk.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ik hoop al mooi weer en dan geweldig, ja.
0: Nou, stuur even een fotootje als je er bent.
1: Ja, dat ga ik doen. Zeker, okay. Doe ik.
0: Nou, veel plezier.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, Bert.
0: Dankjewel dat je een leuk liedje hebt doorgegeven. Dat was namelijk The Beatles met Here Comes the Sun. Ja, jij geeft mij een liedje en ik geef jou twee kaarten. Zo werkt dat in de dobbelsteen.
2: Lekker.
0: Ja, zometeen trouwens. Ik heb nog twee kaarten over voor vanavond Douwpop. Als jij zometeen Kingfisher voorbij hoort komen met de nieuwe single The Sun Will Never Settle, dan mag jij even appen, Douwpop, en dan heb ik nog twee kaarten voor vanavond. Want dan staan ze namelijk op Douwpop in de bossen van Nijverdal-Hellendoorn. Jeroen, wat heb jij zometeen voor me?
2: We hebben zometeen nieuws over een man die was wethouder in Staphorst en in Hardenberg. En hij heeft nu een nieuwe klus in onze provincie.
0: Ah, dat is mooi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbieding.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
4: Het is 1 over half 12. Je luistert naar Radio Oosten, het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
5: Een nieuwe klus voor Alwin Mussen, die tot voor kort wethouder was in Hardenberg. Hij gaat aan de slag als wethouder voor lokaal Hellendoorn. Het wordt zijn derde avontuur als wethouder, want de 40-jarige Mussen was dat eerder al in Staphorst. In Hellendoorn vormt lokaal Hellendoorn met CDA een coalitie en de plannen worden over 2,5 week gepresenteerd. De motorrijder die gisteravond om het leven is gekomen bij een ongeluk op de Nijverdalse Bergweg bij Nijverdal is een 21-jarige man uit Rijssen, meldt de politie. De motorrijder botste tegen een boom. Het slachtoffer overleed ter plekke. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Een taxibus is vanochtend een pand in Enschede binnengereden. De persoon kwam onder het busje terecht en raakte gewond. Het ging mis bij een zorginstelling aan de GJ van Heekstraat. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. Schade aan het pand is groot en de politie doet verder onderzoek. En er zijn steeds meer zorgen om het onderzoek naar het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Het skelet ligt op dit moment bij Hogeschool Saxion in Deventer. Volgens betrokkenen zijn bij de opgraving grote fouten gemaakt door de archeoloog Wim Dijkman. Waardoor een flink deel van het botmateriaal nu misschien onbruikbaar is voor onderzoek, zegt deze verslaggever.
6: Zo zien, die dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen, zeggen zij.
5: Ja, het zat dus gewoon in een Albert Heijnzak. Maar bij Saxion wordt dus onderzocht of het daadwerkelijk om de resten van de musketier gaat. En over een aantal weken komt daar mogelijk meer duidelijkheid over. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
4: Oké, dankjewel. Ik heb even het weer voor je hier op Radio Oost. Het warmt vandaag snel op in Overijssel. Rond de middag zitten we al op zo'n 25 graden. En vanmiddag kan het oplopen naar 28 tot lokaal 30 graden. Het voelt wel wat broeierig aan. Er is geregeld zon met wat wolken. Maar later vandaag kan er een stevige regen- of onweersbui ontstaan. Mogelijk met windstoot en hagel. De grote kans daarop is in het Twentse deel van onze provincie. En het weekend begint mooi. Morgen veel zon en nog altijd zomers warm met 24 à 25 graden.
7: Het opiniepanel. Wat vinden we ervan?
4: Ja, we hebben weer een heikel onderwerp. Namelijk de nieuwe single van Helene Fischer. Dus wat vind je ervan? Ik zal hem even laten horen. Die heet Hooit en Nacht. Is ook afgelopen nacht online gekomen, het nieuwe liedje van Helene Fischer. We kennen haar natuurlijk van Atemloos. En dit is haar nieuwe single,

0: Words don't come easy, you're ever David. Zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer een uur lang de beste hits uit de jaren 80.
1: Het opiniepanel.
2: Wat vinden we ervan?
0: En een top 40 duo natuurlijk uit de hitparade 40 jaar geleden. Uit de top 40 van vandaag 1986. Dat is zometeen tussen 12 en 1. Ja, een nieuwe single van Helene Fischer. Dat wordt er wel weer een, zegt Jaap van Dijk. Cindy uit het mooie Zwolle. Heerlijk nummer. Ik vind het wel lekker. Al dus, Yveske, wat komt er nog meer binnen via de meepraatlijn in het kader van de radio-step. Henk, Duits blijft toch iets speciaals, hè? Vroeger had je de Duitse platen veel vaker op de radio. Mag voor mij vaker terugkomen, de nieuwe single van Helene. Dit is weer typisch Helene, vrolijk meezingen, meteen zin in een feestje. Dankjewel, Anja. Ik versta niet alles, maar het refrein zit meteen in je hoofd. Dat is meestal een goed teken, Marianne. En Bert, Helene kan zingen, hoor. Dit klinkt moderner dan de slager van vroeger. Zet maar op tijdens het koken, volume omhoog en meezingen. Dat soort reacties dus. Helene Fischer. Nou. Vandaag, in 1993, stond deze bovenste beste. Houd.

0: The Weekend Love, je hoorde de Golden Earring voorbij trekken. Het is 11 voor 12. Vanavond staan wij in het theater.
1: De Oosttribune.
0: De Oosttribune Theater Show. Een soort theatercollege met Gert-Jan van Beek, met Jan van Staat, Tijmen van Wissing. En ik weet niet of hij terug is. Bas Nijhuis, zou hij terug zijn, denk je, Jan?
2: Die is zeker terug, ja. Die laat ons niet in de steek vanavond, hoor.
0: Oh nee, vanavond niet.
2: Nee, zeker niet.
0: vanavond staan we dus in het mooie Battum, Jan.
2: Ja,
0: dat is een beetje jouw regio wel, hè? Want je hebt natuurlijk bij Heracles gespeeld, bij FC Twente heb je gewerkt. Maar ook jarenlang bij Go Ahead Eagles.
2: Ja, bij Go Ahead Eagles. En we gaan die kant van de Go Ahead Eagles op. En Battum is natuurlijk speciaal, hè. Dat is dan wel eenmaal zo dat je dan bij jezelf denkt van... ik moet toch een beetje een vraag richting de Go Ahead zo meteen stellen. En ik hoop dat die mensen dan het antwoord weten. Maar daar gaat het eigenlijk om, hè. Dus nee, dat wordt weer het feest vanavond.
0: Nou, oké. Ja, heb je er zin in? Hoe kijk jij terug trouwens op jouw periode bij Go Ahead Eagles, Jan?
2: Nou, als we terugblikken, met name zeg maar, als we even heel kort en recent terugblikken. Ja, dat was een hele moeilijke tijd voor de club. Weinig geld en spelers van weinig niveau en hardwerkende mensen altijd wel. Maar goed, de kwaliteiten die hoorden niet bij Go Ahead en dat werkt zo. Maar de eerste periode, en daar gaat mijn vraag zo meteen ook over. Ja, dat waren de toptalenten, hè, met Victor Sikora, Jan Kromkamp. Hubertje Dijk, Jochem de Weert, Mikey Zonneveld, Schuurman. En dan noem ik er zomaar een aantal op. Maar dat waren echt toptalenten die voor Go Ahead toen de tijd niet te behouden waren. Maar een geweldig elftal. En Michel Boerenbach, niet vergeten.
0: Ja, Michel Boerenbach. Dat was een goede voetballer, hè, vroeger.
2: Ja, Michel had natuurlijk de uitstraling met de blonde lokken en een geweldige trap. En natuurlijk ook nog PSV, maar een hele rustige jongen. Maar als hij in het veld stond, dan was het echt een speler die ook vooruit kon denken. Dus wat dat betreft, heerlijk om mee te mogen werken.
0: En introvert eigenlijk ook, hè?
2: Heel introvert. En goed, je merkte dan. En dat is misschien eigenlijk het enige wat je kan zeggen. Als hij dan de hele absolute top... Want het had misschien wel een betere trap als Koeman ook nog. Maar dan had hij nog verder kunnen komen. Maar gewoon een geweldig mens.
0: Hij werd toch ook aangetrokken door PSV als opvolger van Ronald Koeman destijds?
2: Ja, hij heeft dezelfde kwaliteit. Hè? Een speler die ook op het middenveld kon spelen, kon inschuiven. Maar ook linies kon overslaan en een geweldige vrije trap in de benen. Maar ja, gewoon een topspeler. En wat dat betreft denk ik, als het met name, als hij wat meer vanuit het Westen... En het waren eigenlijk Westerlingen, de familie. Ja, die flair had hij dan vaak niet. En hij wist zelf volgens mij niet hoe goed hij was, had ik het idee.
0: Nou, Jan, heb jij een vraag?
2: Ja, ik ga nu... Een hele moeilijke vraag stellen. In mijn eerste periode haalden we de play-offs in een pool van 4. Hoeveel punten haalden we bij na alle wedstrijden? Ik ga het een beetje helpen. We werden op doelsaldo, promoveerden we niet. Maar hoeveel punten haalden wij in die pool?
0: Heb je nog een AB'tje of ABC'tje nog?
2: Nou, ik wil een ABC'tje doen. Waren dat 12?
0: Oké, 12.
2: Punten.
0: Punten, ja.
2: 13 punten.
0: 13 punten.
2: Of 15 punten, C.
0: 15 punten. Het waren, denk ik, 6 wedstrijden, hè?
2: Ja, hoor.
0: Ja. Oké. Dus nog één keer. Hoeveel punten hadden jullie in de nacompetitie?
2: Let's go ahead. En het waren A, 12.
0: Ja.
2: B, 13. En C, 15 punten.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook.
0: Ja. Nou, geef het even door via de app. En mocht je vanavond dan zin en tijd hebben... je bent van harte uitgenodigd. Cultuurhuis in Braakhekken. Om 6 uur beginnen we in... 6 uur? 8 uur beginnen we in Battum vanavond.

0: Vanavond staan ze op Douwpop. Ik heb het over Kingfisher en The Sun Will Never Settle.
1: Vanavond zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasja en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Vanavond op TV Oost.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor
6: Attens met ds.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor
6: Attens met ds.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op

0: alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor

0: Jan.
1: Lijkt mij wel.
0: Hey, tot straks.
1: Tot straks, Bert.
0: Het is 14 over 12. Je luistert naar Radio Oost. De 80's lunch. En zometeen ook nog een dansje met Hansje.
2: Het top 40 duo.
3: Het top 40 duo.
2: Ja, ja. Twee liedjes uit de top 40.
3: Ja. Nu bij Bert op Oost.
0: 40 jaar geleden in de Nederlandse top 40. Deze twee liedjes door jou uitgezocht.

Een van de lekkerste liedjes uit de top 40 van vandaag, 40 jaar geleden. Deze van de Novo Band, You're Gonna Be Mine, stond op nummer 19 in de Nederlandse top 40. En daarvoor The Outfield, ook 40 jaar geleden terug op de dag van vandaag, terug te vinden in de Nederlandse top 40. Net buiten de top 10, Your Love dus, van The Outfield. Vandaag op deze dag in 1983 Van Halen schrijft geschiedenis, want de band krijgt maar liefst $500,000 betaald voor één optreden tijdens het beroemde US Festival van Apple-oprichter Steve Wozniak. Destijds een absoluut recordbedrag voor één show. En een dag later kreeg David Bowie trouwens precies hetzelfde betaald. En over Van Halen gesproken, hier zijn ze met Jump op de vrijdag hier op Radio Oost.

0: Totsi en Raf en Gente di Mare op Radio Oost. Het is half 1, zometeen natuurlijk Rita met het uitgebreide weerbericht. We hebben natuurlijk ook nog het regionale nieuws. Jeroen, wat heb je mee voor ons zometeen?
1: Nou, we hebben een update over het ongeluk in Enschede vanochtend met het taxibusje. Want er is iemand bij om het leven gekomen.
0: Heftig.
1: Ja.
0: Zometeen hoor je meer over hier op Radio Oost.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
4: Het is 3:30 op Radio Oosten, het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
5: Een taxibus is vanochtend een pand in Enschede binnengereden. Een 84-jarige vrouw uit Enschede kwam onder het busje terecht en is hierbij om het leven gekomen, meldt de politie. Het ging mis bij een zorginstelling aan de GJ van Heekstraat. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. Schade aan het pand is groot en de politie doet verder onderzoek. Een nieuwe klus voor Alwin Mussen, die tot voor kort wethouder was in Hardenberg. Hij gaat aan de slag als wethouder voor lokaal Hellendoorn. Het wordt zijn derde avontuur als wethouder. 40-jarige Mussen was dat eerder al in Staphorst. In Hellendoorn vormt lokaal Hellendoorn met CDA een coalitie en de plannen worden over 2,5 week gepresenteerd. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie zijn begonnen. Oud-burgemeester van Zwarte Waterland Eddy Bilder hoopt dat er vooral duidelijkheid komt over de noodzaak van strenge maatregelen die werden genomen in de beginfase, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen.
6: Als zoiets in de eerste weken speelt, dan snap je dat. En dan zeg je, ja, iedereen is nog aan het tasten van wat betekent het precies? Waar zitten de risico's en wat moet je dan doen? Maar ja, dat was eigenlijk 2 jaar later nog het geval dat er onnavolgbaar beleid werd gevoerd. Nou, daar zou je wel wat opheldering over willen. En ja, wat mij betreft ook nadrukkelijk dat je de conclusies overtrekt hoe dat in de toekomst anders zou moeten.
5: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins vertellen vandaag over het begin van de pandemie. En de Overijsselse voetbalclubs hebben niet al te best gescoord bij de jaarlijkse veldentest van spelersvakbond VVCS. Na iedere wedstrijd geven aanvoerders van de bezoekende club een cijfer over het veld. Beste Overijsselse clubs waren Heracles Almelo en Go Ahead Eagles op een gedeelde 10e plaats. En PEC Zwolle en FC Twente eindigden op een gedeelde 13e plaats. En PSV was voor het eerst het beste veld. Want de afgelopen 12 jaar was het Feyenoord bed. Ben je het daarmee eens? Was Feyenoord altijd heel goed met het veld?
4: Ik heb nooit op dat veld gestaan, dus, maar ik vond Feyenoord altijd wel een goede grasmat hebben, ja. En PSV ook.
5: Ja, die hebben nu het stokje dus overgenomen. Meer Overijssels nieuws op oost.nl en in de app.
4: Het is 1:55. We gaan praten over het weer. Gerita, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Bert. Hi.
4: Ja, hoe donker worden de wolken boven onze regio?
7: Ja, dat is nog iets wat uit de dynamiek van de atmosfeer moet gaan blijken. Dat is het hele lastige van onweersbuien, hoor. Kijk, een regenfront, dat kun je altijd makkelijk zien aankomen. Kun je goed timen. Maar dit moet zich nog helemaal vormen. Is afhankelijk van de precieze wind, windrichting, de precieze temperaturen. Er komt nogal veel bij kijken, maar ik heb wel het idee dat in de loop van de middag een paar of misschien een enkele regen- of onweersbuien ontstaan. En je ziet de eerste voorboden al een beetje als je naar buiten kijkt. Her en der zijn wel wat middelbare bewolking. Is al wat middelbare bewolking aanwezig. Dat is wat ik gisteren ook noemde, van die kanteelwolken. Die worden ook her en der wel een beetje gezien. Dus je ziet dat op die hoogte wat onstabiliteit zit. Dus de kans op een stevige bui zit er zeker in.
4: Oké, en hoe gaan we dan verder qua weer vandaag en morgen?
7: Nou, vandaag in ieder geval broeierig. We hebben een flinke stap gemaakt. Om 11 uur was het geloof ik 25 graden en nu is het 28. Dus dat gaat snel. We gaan door op veel plekken naar 29 of 30 graden. Dus her en der kan het ook weer tropisch worden. Windje ligt uit het zuiden, draait later vandaag dus naar het westen. En dan stroomt er iets frissere lucht binnen. En als dat allemaal samenkoppelt, dan kun je ook nog net onder die buien dus terechtkomen. Dat is iets voor de loop van de middag, begin avond. En het weekend ziet er eigenlijk best fraai uit, vind ik. We gaan heel langzaam koersen zo richting de wisselvalligheid van volgende week. Morgen is het droog. Er is veel ruimte voor de zon. Het wordt 24 tot 26 graden. Voorwaar een goede temperatuur. En zondag hebben we ook nog steeds 22 tot 24 graden. Wat meer wolkenvelden. En later op zondag ook een paar regen- of onweersbuien die kunnen passeren. Kunnen. Het is geen zekerheid, maar het kan wel.
4: Ah, oké. En dan na het weekend?
7: Na het weekend, ja, stapsgewijs omlaag. We gaan een beetje wennen aan temperaturen. Ja, waar moeten we aan wennen? Aan 19 of 20 graden. Dat is een beetje het richtpunt. Daar moeten we eventjes weer aan gaan wennen. Dus maandag is het dan, en dinsdag zal het nog wel 20 plus zijn. En maandag ziet er ook best nog wel vrij uit. Maar daarna, ja, allerlei lage drukgebieden, fronten, buiengebieden op ons af. Daar zit ook vast wel zittende droge periode tussen. Maar het weertype is echt wel anders dan nu.
4: Ah, oké. Okay.
8: Het weer nog, het is zonnig.
9: Het weer nog, veel zon.
10: Het weer.
11: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
4: Nou, vorige week gingen we stapsgewijs omhoog. Dat was een weerwoord.
7: Oh,
4: en nu gaan we stapsgewijs omlaag.
7: Ben wel consequent.
4: Ja, je bent heel erg consequent.
7: Heel goed.
4: Ja. En tropisch vind ik natuurlijk ook altijd nog een mooi woord. Heb jij er nog eentje gehoord, Jeroen?
5: Nou, ik vond wel mooi koersen richting de wisselvalligheid van volgende week.
4: Ja.
5: Vond ik wel mooi.
4: Ja, net of je dan op een motor zit. Hè?
5: Ja, ja.
7: We zetten koers aan cruising. Ja.
4: Hé, hey, dankjewel hè.
7: Alsjeblieft hè, mooi weekend jullie.
4: Hetzelfde, door de hoog. Zometeen een dansje met Hansje. Waar komt Hansje op uit? Nou, je hoort het zometeen hier op Radio Oost.
12: Look everyone, he's coming through the doors.
13: Brilliant! He didn't even open them!
12: He's here!
14: Quick, Rick, do the speech.
15: Hey kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even talked.

0: Het is de vrijdagmiddag op radio's. Die klinkt altijd iets losser dan een verdwaalde dinsdagmiddag natuurlijk tussen 12 en 1. Becky Trousers, You're the Madness voorbij trekken. Het is tijd voor het dansje met Hansje. Dat hebben we natuurlijk elke vrijdag.
1: Een dansje met Hansje.
0: En Hansje is Hans Troeven natuurlijk. Heeft echt overal gedraaid in onze mooie provincie. En het draait nog steeds ontzettend veel liedjes op feestjes. Want waar sta je dit weekend? Goedemiddag overigens, Hans. Waar sta je dit weekend onder andere?
2: Dit weekend, morgen sta ik hier in Zwolle op een privéfeestje. Bij iemand die ken ik al meer dan 40 jaar. En dat is bij de Luwte in Zwolle. Een prachtige locatie.
0: Ah, oké. Okay. Dat doe je dus morgen. Maar je vindt het nog steeds leuk om liedjes in te starten?
2: Jazeker. Ja, je komt overal, hè. Van hoog tot laag. De meest rare plekken kom je. Dus ik blijf het leuk vinden.
0: Ja, nou, hartstikke goed, toch? Het is ook een verslaving die nooit overgaat. En dat kun je ook niet voor laten behandelen, zeg ik altijd.
2: Nou ja, mijn vader zei vroeger altijd, als je helemaal niks meer kunt, dan word je disjockey. Dus misschien is dat er ook wel.
0: Dat is het. Ik ga het mijn vader ook eens even voorleggen. Ik denk dat hij hartelijk gaat lachen ook. Welk liedje probeer je ons mee op de dansvloer te krijgen vandaag, Hans?
2: Dat moet gewoon lukken. 1986 al. Dus lekker terug een tijdje, 40 jaar met Sheila E. en Love Bizarre.
0: Heb ik me laten vertellen, want ik heb natuurlijk jouw biografie gelezen over het leven van een DJ. Jij bent ooit een meet and greet misgelopen met Sheila E., hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is nog niet 2 jaar geleden. Toen zou ik voor- en na-programma doen van Sheila E. in Hedel hier in Zwolle. En toen had ik nierstenen. En ik zat echt onder de medicatie. En ik denk, ik moet en zal er naartoe. Maar het lukte me niet. En ik baalde als een stekker. Dat is natuurlijk wel een jeugdheldin. En toen hoorde ik later dat ook nog. Ik heb foto's van vrienden van me met Sheila E. en Candy Dulfer op de foto. Want Candy was ook op het podium gesprongen met de sax. Dus het was een hele happening. En ik lag in mijn nest. Dus dat was wel een dingetje.
0: Want Candy Dulfer en Sheila E. die hebben elkaar ongetwijfeld leren kennen in de tijd van Prince, denk ik.
2: Ja, via Prince. Dat klopt. Dus dat vond ik wel heel jammer dat ik dat gemist heb. Maar ja, goed, je kunt niet alles hebben. Dus als ik mag kiezen tussen Sheila E. en Nierstenen, dan is de keuze gauw gemaakt.
0: Ja, nee, dat is zo.
2: Ja, toch?
0: Ik wens je een fijn weekend, Hans, en tot volgende week, hè?
2: Ja, voor jou en de luisteraars ook. Tot volgende week.
0: Hans Troeven, dansje met Hansje vandaag, Sheila E.

0: even contact met Cor en Marjolein. Goedendag.
1: Goedemiddag.
0: Goeiedag. Hoe is het? Is het nog een beetje uit te houden bij jullie in Nijverdal?
1: Ja hoor.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het is bewolkt, hè. Wie weet wanneer het allemaal losbarst, dat weet je natuurlijk nooit. We zullen wel zien.
0: Ja, misschien gaat het Sallandse Heuvel er gewoon over.
1: Ik denk het wel.
0: Even naar de jarigen. Wie zijn er vandaag allemaal jarig?
1: Melanie Brown.
0: Melanie Brown is vandaag jarig, dames en heren.
1: 51 jaar.
0: Melanie B. van de Spice Girls natuurlijk.
1: Willem Holleder, 68 jaar.
0: Willem Holleder is vandaag jarig. Oh, heeft
1: 68 jaar.
0: Zou je ook pensioen krijgen, vraag ik me af. 68, hè?
1: Dat weet ik niet, Bert.
0: Ja, nou, misschien wel een goede vraag ook. Willem Holleder dus.
1: Dan de zus van Michael Jackson, Latoya Jackson.
0: Latoya.
1: 70 jaar.
0: 70 vandaag, de zus van Michael jarig. Ja.
1: En dan Rutger Kastricum, journalist, 47 jaar.
0: Ja, hij zit regelmatig bij Helene op zondagavond bij SBS.
1: Ja, en dan Francis Rossi, zanger, 77 jaar.
0: Ah, 77 jaar. Oké.
1: Okay. Ja. Is het nog gelukt met het overmaken van het geld?
0: Ja, zeker is het gelukt. Je bedoelt de Bas en Bert donatie aan jullie vogelkooi. Hoe is het eigenlijk met de vogel?
1: Prima, Bert, prima.
0: Ja. Gaat het ook goed met Pietertje 2.0?
1: Ja, perfect, Bert. Hij ziet de sterren van de hemel.
0: Kan hij ook al een beetje praten?
1: Het doet echt erg goed, Bert.
0: Maar jullie zijn natuurlijk ook twee mensen die ze... Die Pietertje natuurlijk ontzettend lief verzorgen.
1: Zeker,
0: en ontzettend lopen te verwennen. Ja.
1: Zeker, maar dat heb jij toch zelf ook, Bert. Als jij nou een beestje hebt, dan kan je hem toch niet in de kliko-bak gooien.
0: Nee joh, zo'n type bekkerman. Ik ben ook helemaal gek op dieren, tuurlijk. Ja, nou, ik spreek jullie morgen. Groetjes.
1: Oké, Bert.
0: Doeg. Morgen komt zanger Alex, morgen komt Theo de Rooy. Morgen gaan we het hebben over een verloting. En morgen gaan we ook bellen met Jeroen van der Boom. Morgen in de Bas en Bert ochtendshow. Dus ik spreek je morgen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Een 84-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een ongeluk met een taxibusje in Enschede. Er wordt verder onderzoek gedaan door de politie. Albert Musser gaat naar Staphorst en Hardenberg, nu in Hellendoorn aan de slag als wethouder voor de lokale partij Lokaal Hellendoorn. En Overijsselse voetbalclubs hebben niet al te best gescoord bij de jaarlijkse veldentest van de Spelersvakbond. Beste clubs waren Heracles en Go Ahead op een gedeelde 10e plek.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
7: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
6: Goedverblijf.nl.
7: Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Radio Oost.

Mocht je Moïse wat dichterbij willen zien, bijvoorbeeld in een kleine zaal, ja, dan moet je naar Amerika. Paula Keijzer. Klinkt misschien gek, hij komt natuurlijk uit Canada, maar hij is dus niet zo populair in de Verenigde Staten. Dus als hij daar optreedt, dan is dat altijd in kleinere concertgebouwen en kan je dus ook een stuk dichter bij hem komen. Tippie voor al die fans. Of je gaat gewoon naar Londen, dat is nog een beetje dichterbij. En daar woont hij als hij niet op tour is. Stukje dichterbij nog. Je hoorde Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started op Radio Oost. Maakt het 8 over 1, een hele goede middag.

0: Zometeen hoor je een verliefde muzikale duizendpoot. Maar eerst tijd voor muziek van Taylor Swift en André van Duin, als de zon schijnt.
1: Paula Keizer van 1 ter 4.

tot over zijn oren verliefd was hij hier. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Ja, je zou hem gerust een muzikale duizendpoot kunnen noemen. Want nou ja, hij speelde ongelooflijk veel instrumenten. Allerlei soorten gitaar, van akoestisch tot bas. Maar ook piano en drums. En er werd wel eens gezegd dat hij elk instrument dat hij oppakte ook kon bespelen. Nou, ik vind dat echt ontzettend knap. Ik heb ooit in een ver verleden blokfluitles gehad. Ook dwarsfluitles. Nou, ik denk dat ik nog net de simpelste liedjes van 2-3 tonen kan spelen momenteel. En de rest, dat is helaas toch allemaal weg. Dus als iemand dat dan zo kan, heel knap. Waarvoor Andrew Gold gitaar heel belangrijk was, is dat juist voor de band Keane heel anders. Sterker nog, ze hebben niet eens een vaste gitarist. Kosten ze het ook bijna de kop trouwens, want ze werden vaak door platenmaatschappijen afgewezen omdat ze er geen hadden. Maar uiteindelijk hield het hen gelukkig niet tegen en kunnen we genieten van fijne muziek zoals deze. I'm going

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1975?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.
2: Radio.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: 1:30 is het en tijd voor het nieuws. Jeroen Kuiper heeft dat voor ons. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een taxibus is vanochtend een pand in Enschede binnengereden. Een 84-jarige vrouw uit Enschede kwam onder het busje terecht en is om het leven gekomen, meldt de politie. Het ging mis bij een zorginstelling aan de GJ van Heekstraat. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. Schade aan het pand is groot en de politie doet onderzoek. De grond waar een nieuwe woonwijk in Zwolle moet komen is op sommige plekken vervuild. Het gaat om Nieuw Harkelo in het zuiden van de stad waar ruim 500 huizen moeten komen. Op die plek stond tot 2016 elektriciteitscentrale Harkelo waar met vervuilende stoffen werd gewerkt. De grond werd eerder al gesaneerd, maar een nieuwe studie is nodig om te zien hoe ernstig de situatie is. De ontwikkelaar zegt dat het onderzoek en de sanering van de grond de bouw niet gaan vertragen. Een man in Zwolle is gewond geraakt toen hij met zijn scooter tegen een gesloten slagboom aanreed. Dat deed hij op de Holtenbroekenbrug in Zwolle. Waarschijnlijk zag hij de slagboom die naar beneden ging te laat. De man kwam ter val en is naar het ziekenhuis gebracht. En de Overijsselse voetbalclubs hebben niet al te best gescoord bij de jaarlijkse veldentest van de spelersvakbond VVCS. Na iedere wedstrijd geeft de aanvoerder van de bezoekende partij een cijfer over het veld. De beste Overijsselse clubs waren Heracles, Almelo en Go Ahead Eagles op een gedeelde 10e plek. Pek Zwolle en FC Twente eindigden op een gedeelde 13e plaats. En PSV had het beste veld dit seizoen.
8: Blijkt maar weer dat het gras altijd ergens anders groener is.
9: Ja, Eindhoven heeft dit jaar alles gewonnen. Hè? Landskampioen, beste veld. Dus, ja.
8: Ach, nou ja, volgend jaar een herkansing toch?
9: Zo is dat.
8: Mooi
9: zo. Nieuws op oost.nl en in de app.
8: Dankjewel. Een broeierige dag vandaag. Momenteel zo'n 28 graden. Kan nog wat oplopen richting de 30 graden. Er zijn ook wat wolken. De zon die laat zich gelukkig ook zien. Maar later in de middag kan het wel wat gaan regenen. En onweren. Mogelijk ook met veel wind en ook hagel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op de A1 staat zo'n 4 kilometer file. Daar is de weg namelijk dicht vanwege wegwerkzaamheden. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. En dit is allemaal tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens.

0: Bruce Springsteen in Streets of Philadelphia.
1: Shakira.
2: Paula's platenkast.
0: Maakt het 20 voor 2 een hele goede middag. Ja, het is tijd om weer wat van vinyl te draaien. Ik heb thuis wat meegenomen vanuit mijn eigen platenkast. En dat is een band dat alles te maken heeft met de jaren 70. En die ook diens naam dankt aan de leden in die band. En dat was vaker in die tijd. Ik heb het even opgezocht. Ik kwam een aantal bands tegen die dat ook deden. Bijvoorbeeld deze. Fleetwood Mac, maar natuurlijk ook deze. Santana, en wat dacht je van die? Jay Gels Band, en natuurlijk ook deze. De familie Tavares. Nou, die ga je dus allemaal niet horen. Wat je wel gaat horen is Blackman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.

Steve Winwood en Higher Love op Radio Oost. Maakt het een paar minuutjes voor tweeën. En dat betekent ook dat je zometeen na de klok van tweeën de nieuwe oogst gaat horen. Welke artiest uit de provincie gaan wij de komende week even extra op een voetstukje zetten? En van wie ga je extra kunnen genieten? Ik kan je dit alvast vertellen. Het is een heel mooi nummer en echt een ode aan deze regio. Zometeen dus na de klok van tweeën meer daarover. Nu muziek van Robbie Williams, rock DJ.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
6: Voor de grootste keuze.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roet Gerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Almelo heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. VVD, CDA, lokaal Almelo samen. D66 en GroenLinks-PvdA gaan samen aan de slag. En ze willen onder meer 25.000 huizen tot 2050 bouwen. De grond waar de nieuwe woonwijk Nieuw Harkelo in Zwolle moet komen is op sommige plekken vervuild. De ontwikkelaar laat extra onderzoek doen naar de bodem. En een 84-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een ongeluk in Enschede.
3: Radio Oost.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Nou, blijkt mij weer dat het dus met muziek ook goed te doen is. Hè? Iemand betoveren, tenminste dat heb ik altijd met dit nummer. Zometeen muziek van André Hazes. En nu de Nits in de Dutch Mountains.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: André Hazes op Radio Oost en De Vlieger. En van muziek van André Hazes gaan we naar nieuwe muziek uit onze eigen provincie, namelijk muziek van Leon Moorman. Leon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anna.
0: Ja, uit Zwolle. We hebben jou natuurlijk ook al regelmatig hier op Radio Oost gehoord. Je stond ook veelvuldig in Overijssel's mooiste met meerdere nummers. Deze stond daar nog net niet in, want die is echt net nieuw. Plattelaansgevoel, dat is jouw nieuwe single. En dat gaat echt over, nou ja, de titel zegt het al, het gevoel hier in de regio, toch?
1: Ja, ja, ik denk wel dat het daar sowieso raakvlak mee heeft. Ik bedoel, de titel zegt genoeg. Maar een liedje schreef ik omdat ik ben nu al 15 jaar woon ik in Zwolle, in de stad. Maar ik kom van het platteland. En ik merk wel dat die twee verschillende werelden, waar je dan af en toe weer in terugkomt, hè, als je naar familie gaat of zo op het platteland, dat het wel een bijzonder gevoel is. En het is niet zozeer een liedje om dan het platteland helemaal op te hemelen. Het is eigenlijk een soort van melancholisch gevoel die bestaat in beide werelden, zeg maar.
0: Nou, maar tegelijkertijd is dat wel omdat je positieve gevoelens hebt bij het platteland, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ik bedoel, ik heb de eerste 20, 21 jaar van mijn leven op het platteland gewoond. Dus ja, dan ben je daar toch voor een heel groot deel gevormd. Alhoewel, sinds ik in Zwolle woon, ben ik ook nog weer heel veel anders geworden als mens. Dus het grappige is dat het zijn allemaal belangrijke onderdelen van het leven, maar toch ook hele verschillende fases.
0: Het heeft allemaal zijn charme.
1: Precies, ja.
0: Ja. En kun je dat gevoel eens omschrijven wat je dan krijgt als je dus van Zwolle, van de stad, het platteland in rijdt? Wat gebeurt er dan met jouw hoofd?
1: Het is denk ik wel dat universele gevoel wat iedereen, hè, wat die randstedelingen ook hebben als ze naar het oosten komen. Dat ze toch een beetje tot rust komen, een beetje iets van afgeremd worden. Op de goede manier, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja, voor korte bezoeken is dat meteen heel fijn. Maar ik merk ook dat als ik er een tijdje ben, dat je dan ook wel denkt van ja, maar in de stad is het net even wat meer te doen af en toe. En dus ook als je veel, ik ben er bezig bij. Je krijgt net even wat meer gedaan, denk ik, als je gewoon in een omgeving bent waar het allemaal net even wat sneller gaat. Dus dat zeg ik. Het is een beetje het beste van beide, probeer ik eigenlijk op de zoek altijd.
0: Ja, nou, ik vind het wel grappig dat je het op deze manier omschrijft. En dat je ook zegt van nou, het is voor mij vooral het gevoel wat ik krijg als ik weer op het platteland ben. Omdat ik vooral in de stad woon. Terwijl als ik dit luister, dan krijg ik echt het gevoel van, goh, wat ben ik toch blij dat ik op het platteland woon. En hoe mooi is het hier eigenlijk, zonder dat ik dan dat gevoel heb van ik moet weer naar de stad terug. Dus blijkbaar kan dit voor meerdere mensen verschillende dingen betekenen.
1: Ja, ja, dat zeker. En dat is ook mooi. Dus ik krijg ook inderdaad de reactie dat mensen er iets in herkennen. Een stukje uit de tekst of zo. En dat vind ik mooi, want ik wil muziek maken wat resoneert. Hè, wat dan ook echt iets zegt wat mensen dan kan raken.
0: Ja.
1: Maar ja, als de een dit vindt en de ander haalt er dat uit, dat is alleen maar prima, weet je. Het is niet dat ik zeg van dit moet je voelen. Dus dat is prima, ja.
0: Ja, ieder herkent zich dan op zijn eigen manier er weer in. En dat is het fijne aan mooie muziek. Over mooie muziek gesproken. Jij maakt nog veel meer mooie muziek. Je stond ook niet voor niks met veel muziek in Overijssel's mooiste. Een toplijst die we afgelopen tweede Pinksterdag uitzonden. En veel van jouw muziek kwam natuurlijk ook voorbij in jouw tour. Je hebt de afgelopen maanden een tour gedaan in theaters hier in de regio. Met als laatste, misschien ook wel het hoogtepunt van jouw tour, als ik het even zo mag zeggen, in Steenwijk.
1: Ja, ik heb de laatste show van mijn theatertour was in De Meente. En dat was helemaal uitverkocht. En dat was bijzonder, omdat ik ben dirigent van 4 koren. Zeg maar dagelijks, door de week ben ik elke dag op pak met mijn koren. Ben ik aan het dirigeren en dat soort dingen. En toen dacht ik, waarom ga ik ze niet een keer bij mijn show betrekken? Dus de laatste show van mijn tour, ik deed gewoon mijn eigen nummers. Maar dan, dat mijn koren, en dat zijn in totaal al die 4 koren bij elkaar, dat zijn 130 man. Ja, die stonden dan bij mij op het podium in Steenwijk. En dat, dat was wel heel gaaf. Voor mijn liedjes en dan met al die koren erbij. Dus dat was echt, dat was dus om allerlei redenen bijzonder.
0: Kippenvel momentje.
1: Ja, daar heb ik van genoten. Ik heb het ook vastgelegd en opgenomen. Dus er komt waarschijnlijk nog een keer wat beelden van online.
0: Ah, tof. En heb je dit nummer dan ook met hen gezongen?
1: Nee, deze zat dan in de eerste set waarin hun nog een iets kleinere rol hadden.
0: Mm-hmm.
1: Maar de hele tweede set, dat was ook al een hele opdracht natuurlijk. Hè? Want dan moet je voor de tweede set wel iets van 10 nummers. Dus dat was best nog een opdracht om met al die koren en daar naartoe te werken. Dus ze hebben een halve show, zeg maar, echt volledig op podium gestaan.
0: Ja, prachtig. Nou, dit zat dan dus in de eerste helft van jouw optreden. Wat merkte je aan het publiek zodra je dit ging zingen? Want dit was toen nog niet uit. Het stond al wel op je album, wat al wel beschikbaar is, maar nog niet online. Ja. Dan moet je hem echt fysiek kopen. Wat voor gevoel ging er door de zaal heen, naar jouw idee?
1: Nee, ik heb het idee dat mensen dus wel dat gevoel hebben van herkenbaarheid. En dat, wat ik net al zei, dat kan op allerlei manieren zijn, maar wat ik ook altijd live nog doe, is ik zing in het eerste couplet, zing ik één woord, drie letters, is genoeg.
0: Ja.
1: Maar ja, wat dan dat woord is, dat moet je voor sommige mensen even intikken. Dat is dan mooi, want dat zeg ik dan als ik er iemand gedag zeg, zeg maar. En dat doen we vooral in Drenthe ook, denk ik, en misschien ook wel in Overijssel heel veel.
0: Mm-hmm.
1: En als ik dat dan live, dan roep ik dat er even tussendoor met de vinger in de lucht zo naar het publiek. En dan valt dat kwartje. En dan is het, dan is het niet alleen tekst en muziek, maar dan is het ook even visueel, zien ze het voor zich. En dat helpt altijd wel bij een live optreden om mensen echt mee te krijgen. Oh ja, daar heeft hij het over. Dus dat vind ik live eigenlijk wel een leuk aspect van dit liedje.
0: Ja, dat is het absoluut. Ik ben er ook bij geweest in Badmen. En toen viel bij mij ook het kwartje. Dat ik dacht van, oh ja, natuurlijk. We gaan hem extra vaak draaien de komende week, Leon. Want je bent gewoon de nieuwe oogst.
1: Yeah, all right, lekker. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. En nou dacht ik, is het niet leuk om even die mooi er zo live tussendoor te doen?
1: Ja, ik ga er klaar voor zitten. Ja?
0: Oké. Gaan we ervan genieten. De nieuwe oogst dus komende week in handen van Leon Moorman met Plattelaansgevoel.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Deze week Leon Moorman.
4: Plattelaansgevoel, je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
2: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Half 3 en tijd voor het nieuws. Jeroen Kuiper, goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Almelo hebben VVD, CDA, Lokaal Almelo Samen, D66 en GroenLinks PvdA hun coalitieakkoord gepresenteerd. Verslaggever Rutger Borgerink.
10: Wat opvalt in Almelo is dat er nogal een brede coalitie is, van de VVD tot aan GroenLinks PvdA. Ja, landelijk gezien natuurlijk ondenkbaar dat een VVD samen wil met een GroenLinks PvdA. Maar in Almelo is het dus gelukt. Ja, wat verder opvalt is dat ze in Almelo er een wethouder bij krijgen. Niet 4, maar 5 wethouders. Kost de gemeente ongeveer 3 ton per jaar extra. Ja, coalitiepartijen vinden dat verdedigbaar vanwege de vele extra taken die de gemeente de afgelopen jaren erbij hebben gekregen.
9: Het doel is om tot 2050 25.000 huizen te bouwen. En ze hebben afgesproken om zich aan de spreidingswet te houden, waarin landelijk is bepaald hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen. Almelo houdt als een van de weinige gemeenten in Overijssel die afspraak nu al. Een oudere dame op een scootmobiel is vanmiddag in een drassige sloot beland op de Douwerlerkolkweg in Deventer. Ze raakte de onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en ze reed vervolgens van de helling af de sloot in. Haar partner wist haar uit te helpen. De vrouw is vervolgens medisch gecontroleerd en met de ambulance naar huis gebracht. De grond waar een nieuwe woonwijk in Zwolle moet komen is op sommige plekken vervuild. Het gaat om Nieuw Harkelo in het zuiden van de stad, waar ruim 500 huizen worden gebouwd. Op die plek stond tot 2016 elektriciteitscentrale Harkelo, waar met vervuilende stoffen werd gewerkt. De grond werd eerder al gesaneerd, maar een nieuwe studie is nodig om te zien hoe ernstig de situatie is. De ontwikkelaar zegt het onderzoek en de sanering van de grond dat de bouw daardoor niet vertraagd wordt. En de man in Zwolle is gewond geraakt toen hij met zijn scooter tegen een gesloten slagboom aanreed. Dat deed hij op de Holtenbroekenbrug in Zwolle. Waarschijnlijk zag hij de slagboom die naar beneden ging te laat en de man kwam daardoor ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
8: Dankjewel. Een broeierige dag vandaag. Het is momenteel zo'n 29 graden. Op sommige plekken nog wel wat warmer. Het is een beetje bewolkt. Af en toe zie je wat wolkjes. Maar er is gelukkig ook heel veel zonneschijn. Hoewel aan het einde van de middag daar wat verandering in kan komen. Het kan wat gaan regenen, gaan onweren. Mogelijk met flinke windstoten. Ook wat hagel kan er gaan vallen. Het wordt daarna dan wel weer zomers warm. Morgen is dat overigens ook aan de hand. 24 of 25 graden dan. En dan gaat het ook een heel klein beetje waaien. Dan de situatie op de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Je wordt daar via de af- en oprit omgeleid. Maar er staat wel een kleine file van zo'n 2,5 kilometer. Ook op de A28 tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat een file van 8,5 kilometer. En op de N35 2,5 kilometer file tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. Mocht je nou balen dat je geen kaarten hebt voor Douwpop, dan heb je geluk, want zometeen maak je nog kans op 2 kaarten, zodat je vandaag toch nog heen kan. Ja.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Maakt het tijd om een spel te gaan spelen. Ja, en niet zomaar een spel, want je maakt daarmee kans op de laatste twee kaartjes. Dat is niet helemaal waar, want straks bij Benjamin kun je ook nog kaartjes winnen. Maar je maakt kans op kaarten voor Douwpop vandaag. Dan kun je toch nog net even dat meepakken. Even kijken, want wie staat er allemaal op de planning? Skunk en Nancy ga je vandaag nog kunnen zien. Sommieu, Douwpop is volgens mij nu al aan het optreden. Buckers treedt nog op, Kingfisher, My Baby, Micha uit Zwolle natuurlijk. Nou, daar kun je dus nog bij zijn, want je maakt nu kans om die twee kaartjes te winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is raden welke link er tussen deze drie nummers zit. Luister goed.

Wat is dus de link tussen deze drie nummers? Laat het maar weten. Dat kan via de Oost-app of door even te bellen. 074-2456-665. En wie weet ben jij dan vandaag nog bij dat festival? Je hebt er zo'n 8 minuten de tijd voor tijdens Sneller zometeen. En nu Mr. Mister en Broken Wings.

0: sneller met Laat het licht aan. Tijd om een spel te gaan spelen. En dat doe ik met Jannie Eshuis. Goedemiddag, Jannie.
1: Goedemiddag.
0: Jannie, woon jij eigenlijk een beetje in de buurt van Hellendoorn?
1: Ik woon in Evedal in de Kruidenweek.
0: Hey, kijk, dus jij kan de muziek bijna horen.
1: Ja,
0: ja, klopt. We hebben het natuurlijk over de muziek van Douwpop Festival dat dit weekend is. Jij kan daar kaartjes voor winnen, Jannie. Ben jij een vervent festivalganger?
1: Nee.
0: Maar je dacht van, nou, als de kans er toch is...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik dacht, als de kans... Ik wist het antwoord toevallig, dus daarom... Reageerde ik.
0: Nou, zullen we dan eens even kijken of het het goede antwoord is? Ik ga je nog één keer de opdracht laten horen. We zijn op zoek naar de link tussen deze drie nummers.

0: Ja, wat was die link, Jannie?
1: Tonight.
0: Inderdaad, Tonight. We hoorden namelijk David en Tina Turner. David Bowie en Tina Turner met Tonight. Phil Collins, In the Air Tonight. En Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met dat vanavond jij dus nog bij de Douwpop kan zijn. Want daar heb jij kaarten voor gewonnen, Jannie. Van harte gefeliciteerd.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Ze zijn voor jou. Ik ga je zo meteen de kaarten direct mailen. En dan kun je direct in de auto of op de fiets stappen en die kant op gaan.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Mooi. Ja. Dan heb ik nog één vraag aan jou. Je mag één van deze drie nummers kiezen die net in de liedjes links zaten. Welke wil je het liefst horen?
1: De laatste.
0: Eagle Eye Cherry?
1: Ja.
0: Nou, komt die er voor jou aan. En dan wens ik jou heel veel plezier vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg, hè?
1: Doeg, bedankt. Doeg.
0: Heb je nou naast die kaarten gegrepen? Zometeen heb je bij Benjamin en Jeroen nog een kans om twee kaarten te winnen voor Douwpop vandaag.

Eagle Eye Cherry Save Tonight. Nou, dat gaat vast goed komen, want Jannie uit Nijverdal won net de kaarten voor Douwpop. Gaat daar ongetwijfeld een leuke tijd hebben. Je kan ook zelf nog kans maken op kaarten voor dat festival voor vandaag. Want zometeen bij Benjamin en Jeroen heb je nog de kans om twee kaarten te winnen.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.

0: Geen holt nodig? Kom dan mooi naar RTC. In Goor en Nieuw-Heten. Wie holt van holt.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Almelo heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. VVD, CDA, lokaal Almelo samen. D66 en GroenLinks-PvdA gaan samen aan de slag. Ze willen onder meer 25.000 huizen tot 2050 bouwen. En de grond waar de nieuwe woonwijk Nieuw Harkelo in Zwolle moet komen is op sommige plekken vervuild. De ontwikkelaar laat extra onderzoek doen naar de bodem. Meer nieuws vind je in Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold.

Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
3: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
2: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Radio Oost. Paula Keizer.

Het is 6:03 met It's the Same Old Song. Hoog tijd om onze Oene eens op pad te sturen. En dat doet hij niet zomaar, nee. Hij is namelijk onderweg naar Boekelo, waar dit weekend een bijzonder, ja, toch wel een optreden, mini-festival gaat plaatsvinden. Hoor je zo meteen meer over naar de Stranglers en Madonna.

0: De one and only Chesney Hawks hoorde je. En nu tijd voor de one and only Oene.
1: Op pad in Overijssel.
0: Want dat is hij, ons Oene, op pad. En dat is hij vandaag in Boekelo. Ja, en Oene, dat heeft alles te maken met... Nou, we mogen het bijna wel een soort festival noemen, toch? Wat in Boekelo gaat gebeuren dit weekend.
2: Sound Gardens. Ja, ja, het tuinenfestival in Boekelo. Voor de 7e keer wordt het gehouden. Komende zondag 31 mei. Gaat erover praten met een van de organisatoren. Dat is met Benning. Ja, wat houdt het Sound Garden eigenlijk in?
3: Dat is heel veel muziek in heel veel tuinen. Dus in 12 tuinen in Boekelo spelen elk jaar op de zondag na Pinksteren 12 bands, 3 maal. Dat zijn 36 optredens per dag. En dat wisselen we af met een blokkenschema. En op een gegeven moment begint er ergens een band en dan gaan we op een andere plek verder. En zo kunnen mensen rondfietsen naar allemaal leuke bandjes en singer-songwriters. En trio's en duo's en jazz-combo's en allemaal live muziek.
2: En wat voor tuinen zijn het?
3: Wat voor tuinen? Hele grote tuinen vaak. Prachtige villa's. Mensen wonen heel mooi. Ik woon mooi, vind ik, in de Blekerij. Maar dan kom je bij mensen en denk je van oké, zo kun je ook wonen. En dat is heel mooi om dat ook te zien. Heel verschillend. Ook wel kleine, sfeervolle. Maar ook hele grote tuinen waar je echt gewoon een heel festival neer kan zetten. Gewoon met een podium en heel binst. Dat doen we dan niet. Maar... Dus bij de muziekliefhebbers altijd.
2: Mensen kunnen dus rondfietsen. De mensen die optreden blijven gewoon steeds in dezelfde tuin.
3: De band die optreedt, die blijft in dezelfde tuin. En er zit 5 kwartier tussen. Dus we hebben het schema, het strak blokkenschema. Het begin moet altijd goed zijn. Dat de bands moeten altijd gewoon op tijd beginnen, vind ik. Dat is echt het goud van het festival. Mensen moeten op kunnen rekenen als je ergens even fietst. Dat het begint als het op het schema staat. Ze kunnen zich inlezen wat voor band het is. En dan spelen ze een half uur. En dan zitten 5 kwartier tussen. En dan spelen ze weer een half uur. Dat zit een beetje, loopt een beetje trapsgewijs af. Waardoor er altijd wel ergens 3 bands staan te spelen. Dus als je het niet leuk vindt, kun je ergens anders heen. We hebben het iets opgerekt in de loop der jaren. Het is nu van 12 tot 5:30. Eerst was het van 1 tot 5, geloof ik. En dan moesten mensen heel hard fietsen. En ik ook. En dat is niet te doen. Dus op een gegeven moment toen hebben we dat uitgebreid. En toen is het qua timing en qua tijd voor de bands rust en voor de tuinen. En voor het publiek mooi om een schema te maken. Sommigen doen er maar 1. En sommigen maken een heel schema. En de gekken zoals wij van de organisatie doen ze alle 12. En dat is even aanpoten. Maar daarvoor hebben wij... De choppers van Twente, Plezier Twente, die hier bij de buren zit. En dan krijgen we choppertjes van die recreatievehikels. Doodeng.
2: Noem ze 2 bekende bands op die optreden?
3: Waar ik heel blij mee ben is Black Silver uit Zwolle. Dat is een oude connectie van mij, van mijn werk vroeger. En die dachten van, oh, dan kunnen we nog een optreedje erbij doen. Black Silver. Wow Factor, die heeft op alle Rips and Blues gespeeld. Daar staat hij gewoon in Boekelo, weet je.
2: Ja, inderdaad was dat. En nou is het gratis toegankelijk allemaal. Hoe wordt het een en ander bekostigd?
3: Nou, dat is helemaal een concept van ondersteuning van de dorpsraad en de lokale sponsoren. En daar betalen we eigenlijk het programma van, als je het zo wil zien. En dan hebben we drankpakketten van de lokale drankboer gebotteld. En die delen we uit en aan de tuinen. Dat is een beetje uit ervaring is dat een bepaalde hoeveelheid.
2: Ja, we zitten midden in het centrum van Boekelo. Dus allemaal verkeer wat hier langs gaat, komt. Oké, maak je verhaal af.
3: Ja, en dan dat delen we dan onder de tuinen. Laten we ze ophalen. En die hebben dan hun pakket. En dan kunnen ze dat aanbieden aan de mensen. En dan kunnen mensen een drankje pakken. En als ze dan het leuk vinden en een drankje hebben gepakt... Dan vragen we ze of ze wat willen doneren. En in 7 edities is het altijd zo geweest dat het wat er binnenkomt aan drankgeld altijd net iets meer is dan wat het kost aan ongeopende drank. Want ongeopende drank kan terug naar gebotteld. En dan moet het terugbrengen, wordt de balans opgemaakt. En dan...
2: Weer een mooi potje.
3: Nee, maar we hebben een afrekening, ja precies. De grap is, dus één jaar was het een stuk slechter. En toen werd er minder gedronken en toen kwam er minder geld binnen. En was het nog steeds communicerende vaten, nog steeds in de plus eigenlijk uiteindelijk.
2: Nou, komende zondag gaat het dus plaatsvinden. In Boekelo, in en rond Boekelo in 12 tuinen. Hoe laat nogmaals begint het?
3: De start is om 12 uur.
2: Gaat door tot 5:30.
3: Tot 5:30 en daarna hebben we de afterparty, aftersound hier bij Café de Buren. Met ook nog een band, Feest de Mellen. En dan gaan we napraten, nakletsen en dan gezellig en dan... Een mooie dag, hopelijk mooi weer waarschijnlijk, dus komt allen.

Inmiddels, zometeen krijg je het nieuws uit de regio van Jeroen Kuiper. Zullen we er eens een klein feestje van maken? Het weekend staat voor de deur en volgens mij zijn feesten wel op zijn plaats. Nou, gelukkig zijn Cool en de

0: jij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Minuutje over 3:30 en tijd voor het nieuws. Jeroen Kuiper, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Goorse fabriek Eteniet zegt dat de zaak rondom 3 doden door asbest verjaard is. De rechtszaak tegen Eteniet begon vandaag voor de rechtbank in Almelo, waarbij het draait om 3 mensen die volgens het Openbaar Ministerie overleden zijn door blootstelling aan asbest. Volgens de advocaat van het bedrijf zijn de feiten verjaard en moet de aanklacht van tafel. De rechtbank doet op 17 juli uitspraak over het bezwaarschrift. Het kabinet overweegt tentenkampen te plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Op die manier moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast, nu nog steeds te weinig gemeenten te hulp schieten. Dat zei asielminister Bart van der Brink naar de ministerraad. Hierbij denkt het kabinet ook aan plekken die al in het bezit zijn van het Rijk. Maar de minister kijkt ook naar rijksgebouwen en kazernes van Defensie. Of Overijsselse locaties in beeld zijn is nog niet duidelijk. Volgende week moet daar meer duidelijkheid over komen. In Almelo hebben VVD, CDA, Lokaal Almelo Samen, D66 en GroenLinks PvdA hun coalitieakkoord gepresenteerd. Verslaggever Rutger Borgerink.
7: Wat opvalt in Almelo is dat er nogal een brede coalitie is, van de VVD tot aan GroenLinks PvdA. Ja, landelijk gezien natuurlijk ondenkbaar dat een VVD samen wil met een GroenLinks PvdA. Maar in Almelo is het dus gelukt. Ja, wat verder opvalt is dat ze in Almelo er een wethouder bij krijgen. Niet 4, maar 5 wethouders. Kost de gemeente ongeveer 3 ton per jaar extra. Ja, coalitiepartijen vinden dat verdedigbaar vanwege de vele extra taken die de gemeente de afgelopen jaren erbij hebben gekregen.
6: Het doel is om tot 2050 25.000 huizen te bouwen. En de grond waar een nieuwe woonwijk in Zwolle moet komen is op sommige plekken vervuild. Het gaat om Nieuw Harkelo in het zuiden van de stad, waar ruim 500 huizen moeten komen. Op de plek stond tot 2016 elektriciteitscentrale Harkelo, waar met vervuilende stoffen werd gewerkt. De grond werd eerder al gesaneerd, maar een nieuwe studie is nodig om te zien hoe ernstig de situatie is. De ontwikkelaar zegt dat het onderzoek en sanering van de grond de bouw niet gaan vertragen. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
5: Dankjewel. Het is broeierig momenteel, tussen de 28 en 30 graden. Het zou maar zo kunnen, dat doet het hier in Hengelo nog niet, dat het zo langzamerhand gaat regenen bij je. Er kan ook nog een onweersbui voorbij komen, mogelijk ook met wat windstoten en zelfs hagel. Morgen is het dan weer een hele zonnige dag, met ook wel her en der wat wolken. Het is dan iets minder warm dan vandaag, tussen de 24 en 25 graden. En er staat een beetje wind. Dat is wel lekker, hè, zo'n fris briesje. Nou, dat briesje kunnen ze misschien op de weg ook wel gebruiken, want het is behoorlijk druk daar. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat zo'n 2 kilometer file. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Daardoor is een deel van de weg afgesloten. Er is ook een omleiding via de af- en oprit. Op de A28 tussen Wezep en Zwolle-Zuid staat 4 kilometer file. Op de A35 tussen Almelo-West en Wierden-West 2,5 kilometer file. Ook op de N36 tussen Westerhaar en de aansluiting met de N34 5 kilometer file. Dan nog op de N50 staat ook 5 kilometer file tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen Zuid. En tot slot op de N331 2 kilometer file tussen Meppel en Zwartsluis.

Queen, You're My Best Friend. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar van Queen kan ik nooit genoeg horen. En ook wel fijn om een beetje in die stemming te komen voor het weekend, toch? Tenminste, daar zorgt Queen bij mij altijd wel voor. Andere muziek nu krijg je van Alex Warren. Nieuwe Fever Dream is dit.

0: Guus Meeuwis en Vagant op Radio Oost. Maakt het bijna 4:10. En dat betekent dat het zometeen tijd is voor Benjamin en Jeroen op je radio. Benjamin, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: En jullie hebben een lekkere middag voor de boeg, hè, zo richting het weekend.
1: We hebben zeker een lekkere middag voor de boeg. Ja, het weekend in. Het weekend staat voor de deur, dus hoe lekker wil je je middag hebben?
0: Ik bedoel maar, en onder meer in dat weekend natuurlijk Douwpop, gaan jullie het ook over hebben.
1: We gaan het daar zeker over hebben. Onze verslaggever die is natuurlijk op het Douwpop. Gaan we zometeen meer over horen. We hopen natuurlijk wel dat het mooi weer blijft.
0: Ja, inderdaad, dus, want het zou nog wat kunnen gaan regenen, hè?
1: Ja, vanaf 4:00 begreep ik. Volgens mij code geel, die geldt ook vandaag. Dus we moeten zeker even oppassen. Het zou toch jammer zijn, want volgens mij, als ik me goed herinner, 2 jaar geleden was volgens mij 1 grote modderbende toen het ook weer
0: Ja, volgens mij waren wij daar toen ook met Radio Oost bij. Ja. En ik kan me nog herinneren dat ik daar toen kletsnat ben weggekomen.
1: Nee, ja. Het is echt het is verschrikkelijk. Maar ja, als het zonnetje zo blijft schijnen, dan moet het goed komen, denk ik.
0: Nou, dat hoop ik ook, Ja, en ik hoop dat dat zonnetje het überhaupt nog wel even volhoudt. Want het NK boomklimmen, dat is ook gaande.
1: Zeker, het NK boomklimmen in het Volkspark in Enschede. Het is een wedstrijd, maar niet zomaar een wedstrijd waar jij en ik aan mee kunnen doen. Mocht je goed kunnen boomklimmen, dan is het niet zomaar iets waar jij je voor kunt inschrijven.
0: Nou, je onderschat mijn kunsten, Benjamin.
1: Is dat zo?
0: Nee.
1: Nou ja, misschien kan je wel heel goed boomklimmen, maar kun je dan ook die bomen heel goed verzorgen?
0: Ah, is dat het vooral?
1: Precies, je kan het misschien wel, je kunt het misschien wel goed inklimmen. Misschien als kind heb je dat vroeger wel gedaan, misschien in je vrije tijd. Ook nog steeds wel, ik weet niet wat je allemaal in je vrije tijd doet. Maar het gaat ook om het verzorgen van de bomen. Een gezonde boom blijft niet vanzelf gezond. En daar zorgen eigenlijk deze professionele boomverzorgers voor.
0: Ah.
1: En zij kunnen met allerlei materieel kunnen zij in de bomen klimmen. En kunnen ze dus ervoor zorgen dat die bomen gezond blijven en eigenlijk blijven bestaan.
0: Oh.
1: En dat is ook een beetje waar het NK op slaat.
0: Maar dat klimmen, dat doe je dan ook wel op een bijzondere manier. Want je wil de boom dan natuurlijk ook niet beschadigen.
1: Klopt, je hebt allemaal bijzonder spul wat je gebruikt. Inderdaad, zodat je het niet beschadigt, dat je ook goed let op de vogels die misschien wel in de bomen leven.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is niet zomaar een NK. Het gaat om een NK met heel wat regeltjes nog.
0: En dit is ook waar de inkopper over gaat.
1: Hier gaat de inkopper ook over NK boomklimmen, zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Er zijn ontzettend veel leuke berichtjes al binnengekomen. Ik zie deze bijvoorbeeld van Stefan Teunis. Hopelijk geen uitvallers dit jaar.
0: Hey, leuk.
1: Zeker mooi. Zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Hey appel, jij valt niet ver van de boom. En deze, nou, deze is misschien wel een beetje gemeen zelfs. Van Bart Pijvers zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Laat maar tak dat je er bent.
0: Ik had even iets verwacht met een eikel. Dat had natuurlijk ook nog gekund als je de eikenboom klimt.
1: Nou, die komt binnen van Hetty Duterweert. Wat een eikels, hè?
0: Hey, ja, leuk gevonden. Nou, dat alles dus om kans te maken op een prijzenpakket. Laat zeker jouw suggestie nog even winnen. Die inkopper dus, die vind je op de Facebookpagina van Radio Oost. Maar je mag ook even reageren via de Oost-app. NK boomklimmen, zegt de ene boomklimmer tegen de andere. Laat het maar weten, wat zou jij daarin vullen. Zometeen na de klok van 4:00 meer Benjamin op je radio. Hij is er samen met Jeroen en ik wens je alvast een heel fijn weekend.

0: Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasja en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Vanavond op TV Oost.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze van een holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
5: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De Goorse fabriek Eten Niet zegt dat de zaak rondom 3 doden door asbest verjaard is. Die rechtszaak is vandaag begonnen. Almelo heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. VVD, CDA, Lokaal Almelo samen, D66 en GroenLinks PvdA gaan samen aan de slag en willen onder meer 25.000 huizen bouwen. En de grond waar de nieuwe woonwijk Nieuw Harkelo in Zwolle moet komen is op sommige plekken vervuild.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al

0: al lagen als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank je wel. Gaan wij even naar de wegen in onze mooie provincie. Nou, er staan best wat files. Om te beginnen op de N36 Almelo richting Ommer tussen Westerhaar en de aansluiting met de N34. Je hebt daar 5 kilometer file, 29 minuten aan vertraging. N36 Ommer richting Almelo tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 4 kilometer file en 21 minuten aan vertraging. De N50 staat ook een file richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 4 kilometer file en 7 minuten aan vertraging. De gebruikelijke file op de A1 natuurlijk ook. Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 kilometer en 5 minuten aan vertraging. Er zijn er ook wegwerkzaamheden bezig. U wordt via de af- en oprit omgeleid. A1 Hengelo richting Amersfoort tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk nemen we ook maar eventjes mee. 6 kilometer en 8 minuten aan vertraging. De A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierde-West. 3 kilometer en 8 minuten aan vertraging. En tot slot nog de file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde. 3 kilometer file, 7 minuten aan vertraging. Hartstikke fijn dat je luistert. We gaan het weekend in. Dat doen we natuurlijk met de mooiste muziek. Jeroen, waar beginnen wij zo mee?
2: Earth, Wind & Fire and The Love Goes On.
1: Oeh, lekker hoor.
3: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Radio Oost. Het weekend in.

0: Net al heel mooi aangekondigd door Jeroen, Earth, Wind & Fire en Love Goes On hier op Radio Oost.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
1: Benjamin Borgman.
0: Met inderdaad Jeroen Kuiper. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het is 4:08. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost. Ben je al een beetje klaar voor het weekend?
3: Ja, we staan hier te zweten in deze radiostudio. De airco doet het niet, hè?
0: De airco doet het niet. Als je meekijkt op TV Oost, dan zie je ook broeierig warm staan. Nou, dat is wel de juiste omschrijving.
3: Ja, echt, hè?
0: Het is echt broeierig warm. We hebben die verwarming op 17 gezet, maar het helpt allemaal niks.
3: Nee, en als we de studio uitgaan, dan is het standje vrieskou. Want dan staat de airco wel aan.
0: Zo is het, maar het kan altijd slechter. Ik heb respect voor alle mensen die buiten moeten werken. Die dan stratenmaker zijn of iets anders moeten doen. Dat is toch veel erger, toch?
3: Ja, dat is echt wel topsport.
0: Het is zeker topsport. Nou, topsport is ook de inkoppen van vandaag. Nou, even om te vertellen natuurlijk dat José er vandaag niet is. Wij nemen het over, Benjamin en Jeroen vandaag. Maar topsport, dat is die inkoppen natuurlijk. Die gaat over het NK Boomklimmen. Dat is gisteren begonnen in het Volkspark in Enschede. Daar wordt het NK Boomklimmen tot en met zaterdag gehouden. En die inkoppen gaat als volgt. NK Boomklimmen zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Nou, natuurlijk, Cor en Marjolein, die hebben ook al meegedaan. Dat klonk als volgt.
4: Twee boomklimmers zeggen tegen elkaar, of de ene boomklimmer zegt tegen die andere, hij zegt nou, ik ga niet verder, want ik heb last van hoogtevrees.
0: Ja, dat wil je niet hebben natuurlijk als boomklimmer.
4: Nee, nou Benjamin, ik heb het één keer gedaan in Oosterwijk. En toen dacht ik nou, ik probeer het gewoon, weet je wel.
0: Boomklimmer, heb jij dat gedaan?
4: Ja, heb ik gedaan. Ja, maar ik durf niet meer terug.
0: Oh nee!
4: Nee!
0: Dus toen zat je daar?
4: Het heeft mijn vader uit de boom gehaald.
0: Meen je?
4: Ja, dat meen ik, echt waar.
0: Oh.
4: Verschrikkelijk. Ja, een jaar of 7, 8.
0: Nou, je hebt niet de fijnste herinneringen daaraan dus.
4: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nou, eind goed, al goed, toch?
4: Ja, eind goed, al goed.
0: Nou,
4: ja.
0: Mocht jij een mooie suggestie hebben voor die inkopper, 0645671331. Stuur even een berichtje naar de Facebook van Radio Oost. Zometeen om 4:30 het laatste nieuws in Overijssel. Jeroen, wat heb je zo?
3: Nou, we gaan het onder andere hebben over de Goorse fabriek Eteniet. Want die moest zich vandaag verantwoorden voor de rechter.
0: Dat zometeen en veel meer.
2: Met Radio Oost, het weekend in.
0: En de mooiste muziek natuurlijk. Tot 7 uur zijn we bij je. Onder andere met Olivia Dean. En ook Bluff met Liefs uit Londen. Hoor je zo meteen.
2: Radio Oost, het weekend in.
5: Met Benjamin achter de knopjes. Voel ik me in mijn nopjes.

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1975? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. Topper van toen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Bluff op Radio Oost en liefst uit Londen. Het is tijd voor de inkopper. Wil jij kans maken op een mooi prijzenpakketje? Doe dan even mee aan de inkopper. Die gaat mee over het NK Boomklimmen in het Volkspark in Enschede. 06-4567-1331 of even een berichtje achterlaten via onze Facebookpagina. facebook.com/Radio Oost. Ja, boomklimmen, Jeroen. Ooit gedaan?
1: Ja, vroeger als kind denk ik vast al een keer. Maar ik was niet zo'n fanatieke boomklimmer. Jij wel?
0: Nee, ik ook niet eigenlijk. Ik vond het ook best wel lastig altijd. Maar altijd zeer leuk om te doen. Ik had gelukkig niet het geval wat Cor en Marjolein hadden, dat ik hoogtevrees had en niet meer naar beneden hoefde. Of niet meer naar beneden durfde. Daar had ik geen last van. Want NK bomenklimmen zit ook wel een tikkeltje anders in elkaar. Dat is gisteren begonnen in Enschede, dus zoals gezegd. De deelnemers die worden beoordeeld door een vakjury onder leiding van boomverzorger Gabi Kleuver. Nou, Marcel en ik die spraken haar gisteren op Radio Oost. En zij vertelt hoe dat NK er nou precies uitziet.
2: Wij doen een simulatie maken van onze werkzaamheden in wedstrijden. En daarbij krijgen ze 5 onderdelen, de boomverzorgde deelnemers. En die moeten ze binnen een bepaald tijdsbestek moeten ze die voltooid hebben. Vandaag hebben we de studenten, die zitten nog in de opleiding. En sommigen die hebben een opleiding van een jaar, volgen ze. En dan moeten ze meerdere dagen naar de opleiding toe. En we hebben ook een 2-jarig traject. Dus het is vandaag hun dag.
0: Ja, de hele opleiding komt er dus aan te pas. Volgens Gabi gaat het dan ook niet zomaar om boomklimmen.
2: Wij hebben ons echt gewoon aan regels te houden in ons vak. En die moeten ze dus ook nu handhaven tijdens de wedstrijden, die regels. Dus wij moeten speciale schoenen aan hebben. Wij moeten lange kleren aan hebben altijd, dus een lange broek. Maar wij moeten ook letsel voorkomen. En wij moeten non-destructief aan het werk zijn altijd. Dus zonder schade te maken aan de boom, zodat hij ook een lang levensduur krijgt voor ons klimaat in Nederland.
0: Voor het klimaat, dat natuurlijk in ons achterhoofd houden we dat natuurlijk tijdens het NK Boomklimmen. Gaat dus die inkopen over. NK Boomklimmen, zegt de ene boomklimmer tegen de ander.
1: Hopelijk geen uitvallers dit jaar.
0: Oh, mooi hoor, van Stefan Teunis. En José de Bruin die heeft ook gewoon meegedaan aan de inkopper.
1: Wie is dat?
0: José de Bruin, ja, die eigenlijk altijd achter de knoppen staat hier. Ik mag het vandaag overnemen samen met jou, Jeroen. Ze heeft wel tijd gehad om mee te doen aan die inkopper. Ze zegt de ene boomklimmer tegen de ander: ik sta hier wortel te schieten.
1: Bodil Oosterholt zegt: ik zie het al. Een bomer.
0: Leuk! Boomer natuurlijk, ja, boomer, heel leuk bedacht. Jenske Dunning, Lindenhols, zegt de ene boomklimmer tegen de ander: je kunt de boom in.
1: Joyce van Torij Duterweert zegt: het is wel warm, hè? Valt bijna van mijn stokkie.
0: Ook mooi, ook mooi. Hetty Duterweert heeft ook een leuke NK boomklimmer, zegt de ene boomklimmer tegen de ander: wat een eikels, hè?
1: Rob Pat, deze boom lijkt meer op een klimop.
0: Oh, die is ook goed. Er kwam ook een audio-appje binnen van Ewout Koopman uit het prachtige Pessen. NK boomklimmer, zegt de ene boomklimmer tegen de andere. Nou, wat zegt hij?
3: Yo, zegt de ene boomklimmer tegen de andere als ze op hoogte zitten. Hier, dan gaat Jon Takker weven.
0: Oké, nou, hopelijk mogen we zo meteen nog verder met deze uitzending. Ewout, dank je wel. Mocht je nou een betere suggestie hebben voor die inkopen, laat het even achter. 06-4567-1331, zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Maak kans op een mooi prijzenpakketje. Steve Harley en Cockney Rebel nu.

0: Sheila E. op Radio Oost en Glamorous Life. Ik ben zometeen heel benieuwd naar jouw nieuws in het volgende rubriekje.
1: Mijn nieuws van de week.
0: Nou, dat is eigenlijk niet mijn nieuws, maar jouw nieuws van de week natuurlijk. Jouw nieuws van de week, Jeroen. Wat staat er te gebeuren of wat is er gebeurd deze week of volgende week?
2: Nou ja, ik moet nog een paar uurtjes werken en dan heb ik vakantie.
0: Nee joh.
2: Ja.
0: Waar ga je naartoe?
2: Marokko.
0: Marokko. Ja, wat zeggen ze altijd? Je hebt werkpaden en...
2: Luxe paarden.
0: Nou, jij bent wel een werkpaard, hè? Je hebt die vakantie wel verdiend.
2: Nou, onderschat jezelf niet, hè?
0: Na Marokko en een rondreis, denk ik?
2: Ja, zeker.
0: Oh,
2: Marrakesh onder andere.
0: Marrakesh onder andere. Nou, het kan niet op. Heel veel plezier alvast. Maar wat is jouw nieuws van de week? Het kan dus iets zijn wat dit weekend of komende week nog gaat gebeuren. Of wat deze week al heeft plaatsgevonden. 0645671331. Of even bellen. 0742456665. Zometeen het laatste nieuws. En natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht.
3: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ja,

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Straks naar het nieuws. Eerst nog even naar het weer op dit moment. Want wat is het toch warm, hè? 33 graden in Hellendoorn, 33 graden in Haaksbergen en 29 graden in Laag-Zutem. Maakt het 4 over half 5. Het laatste nieuws in Overijssel krijg je van Jeroen Kuiper.
2: De Goorse fabriek Eternit zegt dat de zaak rondom 3 doden door asbest verjaard is. De rechtszaak tegen het bedrijf begon vandaag voor de rechtbank in Almelo. En het draait om 3 mensen die volgens het Openbaar Ministerie overleden zijn door blootstelling aan asbest. Volgens advocaat Daan Dorenbos van het bedrijf zijn de feiten verjaard en moet de aanklacht van tafel.
3: De zaak is verjaard omdat het gaat om gedrag dat heeft plaatsgevonden tussen 1946 en 1993. Dat is dus heel lang geleden. En met asbest wordt niet meer gewerkt sinds 1993. Nou, we zijn nu meer dan 30 jaar verder. En nu pas komt er een aanklacht jegens het bedrijf. En die zaak is al lang verjaard.
2: De rechtbank doet op 17 juli uitspraak over het bezwaarschrift. Het kabinet overweegt tentenkampen te plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Op die manier moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast, nu nog steeds te weinig gemeenten te hulp schieten, zei asielminister Bart van der Brink naar de ministerraad. Hierbij denkt het kabinet ook aan plekken die al in het bezit zijn van het Rijk, maar de minister kijkt ook naar rijksgebouwen en kazernes van Defensie. Of ook Overijsselse locaties in beeld zijn is nog niet duidelijk. Volgende week moet daar meer duidelijkheid over komen. In Almelo hebben VVD, CDA, Lokaal Almelo samen, D66 en GroenLinks-PvdA hun coalitieakkoord gepresenteerd. Verslaggever Rutger Borgerink.
4: Wat opvalt in Almelo is dat er nogal een brede coalitie is, van de VVD tot aan GroenLinks-PvdA. Ja, landelijk gezien natuurlijk ondenkbaar dat een VVD samen wil met een GroenLinks-PvdA. Maar in Almelo is het dus gelukt. Ja, wat verder opvalt is dat ze in Almelo er een wethouder bij krijgen. Niet 4, maar 5 wethouders. Kost de gemeente ongeveer 3 ton per jaar extra. Ja, coalitiepartijen vinden dat verdedigbaar vanwege de vele extra taken die de gemeente de afgelopen jaren erbij hebben gekregen.
2: Daarnaast willen ze dat Almelo een volwaardig theater krijgt. En dan nog sportnieuws, want FC Twente Vrouwen heeft Belgisch international Ella van Kerkhoven vastgelegd. Spits van 32 jaar. Ze komt over van Feyenoord en tekent in de Goalsvesten een contract voor 2 seizoenen. Twente greep afgelopen seizoen voor het eerst in jaren naast Europees voetbal. En dat hopen ze komend seizoen met Van Kerkhoven dus wel weer te halen. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
1: Jeroen, dank je wel. Zometeen het verkeer in onze mooie provincie. Eerst nog even naar het weerbericht, want het is klam en warm met veel zon, maar ook wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot rond de 30 graden. Deze middag en vanavond trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, harde wind en veel regen in korte tijd. Later vanavond wordt het droger en ook wat koeler. Alvast na de dag van morgen, want die verloopt zonnig en zomers warm met 24 tot 25 graden. En zondag blijft het rustig, al kunnen enkele onweersbuien wel ontstaan. Vanaf volgende week wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger, met vooral dinsdag en woensdag veel regen. Zometeen ook naar jouw nieuws van de week. Eerst nog even naar het verkeer op dit moment, want er staan wel een aantal files, met de langste op de A28. Amersfoort richting Zwolle tussen de Harde en Zwolle-Zuid. Je hebt daar 12 kilometer file en 15 minuten aan vertraging. Er staat ook een file op de A35. Enschede richting Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 3 kilometer file en 6 minuten aan vertraging. Dan nog een file op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West. Je staat daar 5 minuten in de file met 2 kilometer aan vertraging. En tot slot nog de file op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Je hebt daar 9 minuten aan vertraging en 8 kilometer file. Jouw nieuws van deze week. Ja, je hoorde Jeroen al zeggen, hij gaat lekker op vakantie. Er kwam veel binnen via de WhatsApp van Radio Oost. Want wat is jouw nieuws van deze week? Kom maar door.
5: Mijn nieuws van de week.
6: Mijn naam is Adrie Scholz, ik ben coördinator van de Paddentrek Hengelo. Ik kom uit Hengelo en mijn nieuws is, wij zijn dit jaar, hebben wij alle records gebroken wat betreft de paddentrek en amfibieën in Hengelo. Wij zitten bijna 14.000 amfibieën die we overgezet hebben de afgelopen voorjaar.
7: Mijn naam is Malou Oud-Avenhuis, ik kom uit Albergen en mijn nieuws is dat ik na dit weekend mijn hele agenda leegveeg om uit te rusten met mijn gezin.
8: Mijn naam is Anne Koot. Ik kom uit Deventer. En mijn nieuws is dat ik volgende week op fietsvakantie ga naar Engeland.
9: Hallo, mijn naam is Elm Hils. Ik kom uit Wilsum. En mijn nieuws is dat ik de Elstedentocht ga fietsen aanstaande maandag.
5: Mijn nieuws van de week.
1: Nou, iedereen heeft heel veel mooie plannen. Mocht je jouw nieuws nog willen delen, 06-4567-1331. Of even bellen naar de studio. Kan natuurlijk ook gewoon 074-2456-665. Zometeen Flash and the Pan. Eerst de Babysitter Circus.

fashion.

0: Een klassieke natuurlijk van Flash and the Pan op Radio Oosten. Hey St. Peter! Ja, we hebben natuurlijk vandaag regelmatig gehad over het NK boomklimmen.
1: Ja.
0: Maar er gebeurt natuurlijk veel meer vandaag.
1: Is dat zo?
0: Dat gebeurt zeker. In Maaieneem is wel bijzonder kampioenschap bezig, namelijk het EK hoefsmeden. Ja, ooit van gehoord?
1: Nou, ik heb toevallig een foto toen straks gezien dat de redactie, een van de redacteuren ermee bezig was. Ik zag echt zo'n grote, stevige man met van die grote spierballen die bezig was. Ja.
0: Oh,
1: het zag er wel heel goed uit.
0: Oh, we gaan het zo meteen ook horen, want het is niet zomaar iets. Ruim 60 deelnemers vanuit allerlei landen zijn speciaal afgereisd om de mooiste hoefijzers te slaan. En verslaggever Malou Solly die staat tussen het geklingel.
2: We staan hier in de paardenbak in Mariënheem en hier is het EK al in volle gang. En Maarten Abbink uit Frieseveen is ook een van de deelnemers. Ben je er een beetje klaar voor zometeen?
3: Jazeker. Mijn ronde staat nu in 3 kwartier hierachter. Zij is hem al bezig met de eerste en de tweede ronde. Ik moet hierna, dus ik ben in voorbereiding en ik hoop dat het een goede ronde wordt. Maar het is een zware wedstrijd.
2: En het ziet er misschien een beetje lomp uit. Er wordt keihard geslagen, maar volgens mij komt het behoorlijk nauw.
3: Er zijn bepaalde stukken onderdelen, met name in deze klasse, dan moet er heel veel ijzer uitgestrekt of afgesmeerd worden. Ja, dan moet je gewoon heel hard slaan om dat zo snel mogelijk op die lengte te krijgen. Want je wil natuurlijk zo min mogelijk tijd verliezen, want je wil na de tijd overhouden om het ijzer af te kunnen maken, zo netjes mogelijk.
2: Spannend wel zo.
3: Ja, een wedstrijd is altijd spannend. Ik probeer zo min mogelijk spanning te houden, want het helpt je niet in de wedstrijd. Maar ja, een stukje gezonde spanning hou je altijd.
2: We staan hier naast Johan Veuring van de organisatie. Hoe loopt het tot nu toe?
4: Supergoed. Alles verloopt naar wens en tot nu toe geen klagen.
2: Hoe uniek is het eigenlijk dat het hier in Nederland gebeurt, het EK?
4: Nou, dat is eigenlijk heel uniek, want het EK wordt eens in de 2 jaar georganiseerd. En eigenlijk gaan ze iedere land van Europa af. Dus je hebt 16 landen die normaal gesproken meedoen. Dus normaal is het dan 1 keer in de 16 jaar zo'n beetje dat het hier is.
2: Is echt al even geleden?
4: Dat is heel lang geleden, ja.
3: Ik heb nog nooit een Nederland of een Europees kampioenschap op eigen bodem gedaan. Het is altijd in het buitenland en nu kan ik gewoon lekker thuis slapen. Dus dat is voor mij wat dat betreft wel heel relaxed.
2: En merk je dat ook in het support?
3: Ja. Klanten van mij hier uit de buurt die komen kijken. Familie, vrienden die komen langs om te kijken. En dat is op andere grote internationale wedstrijden gewoon niet zo.
2: Wat maakt dit nou zo leuk om te doen?
3: Wat het voor mij heel leuk maakt, is niet alleen het wedstrijdelement, maar ook het contact met de collega's uit het buitenland. Heel veel ken je al, dat zijn gewoon echt vrienden, omdat je ze vaker ziet. Maar er blijft toch echt wel het wedstrijdelement in zitten. Je wilt toch zo goed mogelijk je best doen. Het blijft ook je vak. Het hoefsmedenvak is niet alleen een vak, het is ook een beetje een passie voor het werk wat je doet, voor het paard. En daar hoort dit heel goed bij. Dat sluit goed aan op wat ik doe. En het is gewoon erg leuk om met collega's samen te zijn.
1: Ja, het EK hoefsmeden duurt nog tot en met morgen en is bij Manege Bartels in Mariënheem.
0: Wist je dat Bruno Mars ook doet aan hoefsmeden?
1: Nee.
0: In deze plaat moet je eens even dat begin horen.
5: Oh!

0: Bruno Mars en I Just Might hier op Radio Oosten. Zometeen verder met de inkopper. Je kunt natuurlijk nog steeds een suggestie achterlaten. Het NK boomklimmen, zegt de ene boomklimmer tegen de ander. En ben je nog op Doopop te vinden voordat je op vakantie gaat?
1: Nee.
0: Nee, oeh. Maar, nou, ik ook niet. Maar de luisteraar misschien wel. Want we hebben zometeen nog 2 tickets weg te geven voor Doopop. Want morgen is natuurlijk ook nog steeds Doopop en daar geven wij kaarten voor weg. Waarom moet jij die kaarten verdienen? Laat het weten via de app.

0: altijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis,
10: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De Goorse fabriek Eternit zegt dat de zaak rondom 3 doden door asbest verjaard is. De rechtszaak tegen het bedrijf begon vandaag voor de rechtbank in Almelo. Almelo heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. VVD, CDA, Lokaal Almelo samen, D66 en GroenLinks PvdA gaan samen aan de slag. En ze willen onder meer 25.000 huizen bouwen tot 2050. Meer nieuws in de Oost-app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. De Overijsselse wegen. Nou,

0: Als we daarnaar kijken, dan zien we toch best wel wat files staan. Langs de file op dit moment op de A28. Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 12 kilometer file heb je daar en 20 minuten aan vertraging. De N50 staat ook een file. Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 12 minuten aan vertraging en 8 kilometer aan file. Eens kijken waar nog meer de files staan, want op best veel plekken is het druk. De A35 bijvoorbeeld, Enschede richting Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West. 2 kilometer file en 5 minuten aan vertraging. En gelukkig zijn ze dat ook weer. Wel voorzichtig aan doen op de weg natuurlijk, want vanmiddag en vanavond kan in grote delen van ons land nog veel regen vallen. Kans op zware onweersbuien houden we natuurlijk voor je in de gaten. Zometeen om 17:30 praten we natuurlijk ook bij met onze weervrouw. Voor het uitgebreide weerbericht, maar ook de mooiste muziek komt eraan. Patrick Hernandez met Born to be Alive.
1: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Het weekend in.

0: Born to be alive. Patrick Hernandez hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
1: Benjamin Borgman.
0: En natuurlijk Jeroen Kuiper.
3: Ja, hallo.
0: Een hele goede middag. 5:07. En ja, je weet wat dat betekent, hè? Dan is eigenlijk het weekend officieel begonnen.
3: Wat doen we hier dan nog?
0: Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Eens even luisteren wat hier te horen is.

0: Het is officieel weekend, maar deze week even zonder José. Want zij heeft andere verplichtingen. Wij mogen de uitzendingen gelukkig van haar overnemen. Doen we met de mooiste muziek. Zometeen Tom Petty en ook Maal Smit ga je horen. Maar Jeroen, natuurlijk ook die inkopper.
1: Ja, want dat gaat over het NK-boomklimmen, hè?
0: Zo is het maar net. NK-boomklimmen, dat vindt plaats in het Volkspark in Enschede. Is gisteren begonnen, gaat nog door tot en met zaterdag. Daar gaat die inkopper ook over. Het NK-boomklimmen zegt de ene boomklimmer tegen de andere. Er zijn al veel mooie suggesties binnengekomen, maar je kan nog steeds meespelen. Waar je ook een berichtje naar kan sturen, 0645671331. Dat is voor de tickets van Doopop. Want mocht je nog geen tickets hebben weten te scoren, nou, dan moet je even blijven luisteren. Want als jij een appje stuurt met een goede reden waarom je naar Doopop wil, kun je er zomaar eens bij zijn.
1: En wat is een goede reden?
0: Een goede reden? Nou ja, ik zat daar ook even over na te denken. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Volgens mij was het niet 2 jaar geleden dat het zo ontzettend hard regende. En dat er echt één grote modderbende was. Nou, misschien is dat wel een reden dat je misschien eerder naar huis moest. Dat misschien je schoenen, je broek, alles was helemaal vies. En je wil het eigenlijk een beetje opnieuw beleven. Misschien heb je wel de liefde van je leven leren kennen op Doopop. Kan natuurlijk ook.
1: Of je hoopt die daar nu alsnog te vinden.
0: Oeh, dat is ook een mooie. Nou, mocht dat jouw reden zijn, misschien maak je dan wel kans op die tickets. 06-4567-1331. Doopop-tickets dus. Mocht je daar graag heen willen, laat het weten. 06-4567-1331. Maal Smit nu.

0: Face in the Crowd, Tom Petty op Radio Oost. Radio Oost, het weekend in. Nou, het festival Doopop in de bossen van Hellendoorn is inmiddels losgebarsten. Vanmiddag waren er nog tropische temperaturen. We spreken wel van een graad of 30. Maar inmiddels is dat helemaal omgeslagen. Onze collega Aniek Morskieft is op het festival. Aniek, een goedemiddag.
1: Goeiedag. Hallo, Raymond.
0: Kan ik dat nog zeggen, goedemiddag? Of is de situatie helemaal erg nu?
1: Nou, ik moet zeggen, ik kan je slecht verstaan. Misschien dat je de wind ook wel hoort.
0: Ja, dat klopt.
1: Het waait hier behoorlijk nu. Een kwartiertje geleden dacht ik nog, het gaat goed. Het zonnetje schijnt en het is heel warm. Maar toen betrok het en het begint nu heel hard te waaien. En het regent erg hard, dus iedereen is de tent in gedoken. En we maken er allemaal nog wel een feestje van. Maar iedereen heeft wel zoiets. Ik zie steeds meer bewakers en politie rondlopen. Het is wel even afwachten hoe erg het wordt hier.
0: Ja, dat klinkt ernstig. Het klinkt best wel heftig, wordt steeds heftiger. Is het nog veilig op dit moment?
1: Ja, op dit moment wel. De meeste mensen die gaan naar de mainstage, die is overdekt. Maar ja, ik zie ook wel steeds meer politie hier op het terrein. En die kijken een beetje of het allemaal een beetje veilig gaat. En is er nog geen reden tot paniek. Maar het is wel even afwachten hoe heftig het hier wordt. De eerste bliksemschichten die komen er al aan en we horen al wat bliksem. En ook op de camping is even kijken welke tentjes blijven staan.
0: Ja.
1: Het wordt nu toch wel iets harder dan dat we hadden gedacht.
2: Staat jouw teentje er nog wel dan, denk je?
1: Ja, die van mij die staat er nog wel. Ik heb hem heel goed vastgezet.
0: Maar zie je ook wat, je zei het net al, je ziet steeds meer bewakers om je heen. Zorgen zij al dat mensen ook de juiste kant op kunnen? Of zijn ze bezig met iets zodat het allemaal veilig blijft?
1: Ja, ze zijn vooral hier een beetje naar de tent aan het kijken. En dat op zich, die staat wel stevig hoor. En een beetje aan het kijken of iedereen de goede paden nog volgt. En verder, ik zie niet, als ik een beetje naar de gezichten kijk, er is nog geen reden tot paniek. Dus dat is allemaal wel goed geregeld. Er was natuurlijk ook al wat noodweer voorspeld. Dus daar is wel rekening mee gehouden. Maar ik moet zeggen, iedereen gaat nu wel schuilen.
0: Dat is wel goed om te horen dat de feestsfeer er in ieder geval nog in zit. Jij blijft daar denk ik ook nog wel als het gewoon goed te doen is allemaal. Kijk je nog uit naar een bepaalde artiest vandaag of later dit weekend?
1: Nou, ik kijk heel erg uit naar Bukkers. En verder laat ik me heel erg verrassen. Ik ben benieuwd naar Skunk en Nancy. En verder zie ik het wel heel erg. Wat de onbekendere bands. En we gaan het zien.
0: Nou, heel leuk. Aniek, dank voor jouw update. Dank dat je het voor ons in de gaten houdt. En heel veel plezier daar, hè.
1: Dankjewel, komt goed.
0: Ja, eerder vanmiddag in het zonnetje stroomde het terrein van Doopop al vol met een heleboel bezoekers. En onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp die was daar om ze op te vangen. En dat klonk zo.
3: Ja, Benjamin, goedemiddag inderdaad vanaf Doopop hier. En je hoort ze op de achtergrond. Het festival wordt hier afgetrapt door de roundabouts. En het publiek stroomt massaal toe. De Hotel Vegas, meteen het eerste podium bij de ingang, zit lekker vol. En ik sta hier, ja, ik weet niet of jullie wel eens bij Doopop zijn geweest, maar je hebt zo'n hele lange, ja, zo'n oprijlaan van de parkeerplaats naar het festivalterrein. En daar komen mensen massaal nu het terrein op, want het is heerlijk weer. Ik ga eens even vragen aan de mensen of ze er zin in hebben. Hallo, hebben jullie er zin in?
4: Zeker, zeker.
3: Waar kijk je het meest naar uit?
4: Def. Ja.
3: En waar staat Def?
5: Party Pits.
3: Ja, dat is helemaal aan de andere kant, hè?
5: Ja.
3: En zijn jullie nog een beetje bang voor de regen straks? Of?
5: Nee, we zijn voorbereid.
4: Ponchos mee, alles.
5: Ja.
3: Oké. En stel dat het niet gaat regenen?
5: Dan doen we de ponchos niet aan.
3: Waanzinnig. Heel slim. Dit wordt een topdag. Succes. Ik ga heel even verder kijken. Hallo, hebben jullie er zin in?
4: Ja, zeker.
3: Waar kijk je het meest naar uit?
4: De Sugar Babes.
3: Sugar Babes. Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook wel een klein lichtelijk voorkeur voor heb. Ik denk dat mijn intenties iets anders zijn dan de jouwe, maar...
4: Nee, ja, ik ben een ouderwetse fangirl.
3: Ja, nou, zo zou ik mezelf niet zo 1, 2, 3 omschrijven.
4: Ik ben er naar.
3: Hé, maar je komt net binnen. Ben je vaker geweest?
4: Ja, een aantal jaar geleden ook al.
3: Dus je bent niet helemaal verrast met wat je hier aantreft?
4: Nee, zeker niet. Maar het is wel drukker dan toen.
3: Oké, en je bent nog maar net binnen, moet je nagaan?
4: Ja, net. Ja, op de camping was het al druk.
3: Er is regen voorspeld. Ben je daarop voorbereid?
4: Nee, maar het verandert ieder uur. Dus ik denk dat het wel goed komt.
3: Zullen we samen duimen dan, dat het goed komt?
4: Even regendansje doen.
3: Ja, van anti-regendansje is beter.
4: Anti-regendansje.
3: Oké, nou doen we nu. Het is radio, dus is niemand iets ziet.
4: We doen het nu.
3: Ja, oké. Hey. Veel plezier. Mannen, hebben we er een beetje zin in?
6: Ja, gigantisch.
3: Gigantisch, ja. U komt niet van hier.
6: Wij komen uit Brabant.
3: Uit Brabant, en waarom helemaal naar Hellendoorn?
6: Ja, dat is ooit zo begonnen. En we worden ieder jaar weer uitgenodigd. Dat is ongelooflijk.
3: Kijk, dus dan zul je wel iets goed doen. En wat doet Doopop goed? dat jullie ook die uitnodiging aannemen.
6: Ja, het weer, sowieso vandaag. Als je hier iets wil zien, dan ben je binnen 5 minuten ook gewoon weer op de plek waar je moet zijn. En ja, wij komen uit de buurt van Schijndel, dat wordt allemaal veel te groot. Dit blijft gewoon lekker. Ze moeten hier gewoon zo blijven gaan, gewoon niet te groot, gewoon...
7: Ik wou zeggen, Schijndel is paaspoppen, dat is net een graadje groter. Ja,
6: dat is gewoon Las Vegas en dit is gewoon meer bij onze natuur.
7: Waar kijken we naar uit?
6: Eikels, heel veel eikels.
7: Eikels, en daar ga je heel veel biertjes voor kopen.
6: Alcoholvrij vandaag, maar toch bedankt.
7: Heel verstandig. Veel plezier. Ja, de mensen zijn er klaar voor. Het loopt hier lekker vol, Benjamin. En heel eerlijk gezegd, zo'n koud biertje, die zou er bij mij ook wel ingaan.
0: Nou, dat klinkt wel goed, Stefan. Mooie sfeer daar op Doupop. We hoorden Arniek ook net zeggen dat de sfeer er nog steeds wel goed in zit. Maar het begint dus steeds harder te regenen. En code geel gold vandaag, maar niet meer.
2: Nee, want inmiddels geldt code oranje in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland om de onweersbuien, meldt het KNMI zojuist. Dus dat is vooral vanwege zware onweersbuien. En er is ook kans op grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen in korte tijd. En dat geldt tot in de loop van de avond.
0: Oké, we houden de situatie voor je in de gaten. Mocht je nog naar Doupop willen, we hebben 2 gratis kaartjes hier voor je liggen. Mocht je daar graag heen willen, laat het weten. 0645671331. Een van de bands vandaag op het podium bij Doupop, dat is deze band.

0: Yo, 1992, een van hun doorbraaknummers destijds die ze uitbrachten. Nou, nu staan ze dus op Doopop vandaag, net als Doopop, Skunk en Nancy en een heleboel andere namen. Morgen natuurlijk ook nog steeds Doopop in onze mooie provincie. Mocht je daar nou gratis naartoe willen, stuur even een appje naar 06-4567-1331. Overijssels talent, dat zetten we graag in het zonnetje hier. Leon Moorman bijvoorbeeld met zijn nieuwe oogst, het plattelandsgevoel.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week Leon Moorman.
3: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: De nieuwe plaat van Leon Moorman is ook direct de nieuwe oogst. Plattelandsgevoel ga je de komende tijd lekker vaak horen hier op Radio Oost. Wat je zometeen ook hoort is het laatste nieuws in Overijssel en het uitgebreide weerbericht.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Het is 5:55. Zometeen het laatste nieuws in Overijssel. Het belangrijkste nieuws van vandaag ga je zo horen. Zometeen ook het uitgebreide weerbericht met Grita. Grita, hoeveel graden is het in de Heino op dit moment?
9: Flink afgekoeld, 21,8.
0: Oké. Over 5:30 is het inmiddels en dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
10: Ja, oppassen als je naar buiten gaat, want voor onze provincie geldt inmiddels code oranje. KNMI heeft ook voor Groningen, Drenthe en Gelderland die waarschuwing afgekondigd vanwege de kans op onweersbuien en zware hagel. Horen we zo meer van Grita.
0: De Goorse fabriek Eternit zegt dat de zaak rondom 3 doden door asbest verjaard is. De rechtszaak tegen Eternit begon vandaag voor de rechtbank in Almelo, waarbij het draait om 3 mensen die volgens het Openbaar Ministerie overleden door blootstelling aan asbest. Volgens advocaat Daan Dorenbos van het bedrijf moet de aanklacht van tafel.
11: De zaak is verjaard omdat het gaat om gedrag dat heeft plaatsgevonden tussen 1946 en 1993. Dat is dus heel lang geleden. En met asbest wordt niet meer gewerkt sinds 1993. Nou, we zijn nu meer dan 30 jaar verder. En nu pas komt er een aanklacht jegens het bedrijf. En die zaak is lang verjaard.
0: De rechtbank doet op 17 juli uitspraak over het bezwaarschrift.
10: Een 84-jarige vrouw uit Enschede is vanochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een taxibus. Het ging mis met een zorginstelling aan de GJ van Heekstraat. De taxibus botste tegen het pand. De bestuurder van het busje is meegenomen naar het politiebureau, maar niet aangehouden, zegt een woordvoerder van de politie. Er zaten op dat moment geen passagiers in het busje.
0: In Almelo hebben VVD, CDA, Lokaal Almelo Samen, D66 en GroenLinks PvdA hun coalitieakkoord gepresenteerd. Je hoort verslaggever Rutger Borgerink.
12: Wat opvalt in Almelo is dat er nogal een brede coalitie is, van de VVD tot aan GroenLinks-PvdA. Ja, landelijk gezien natuurlijk ondenkbaar dat een VVD samen wil met een GroenLinks-PvdA. Maar in Almelo is het dus gelukt. Ja, wat verder opvalt is dat ze in Almelo er een wethouder bij krijgen. Niet 4, maar 5 wethouders. Kost de gemeente ongeveer 3 ton per jaar extra. Ja, coalitiepartijen vinden dat verdedigbaar vanwege de vele extra taken die de gemeente de afgelopen jaren erbij hebben gekregen.
0: Het doel is om tot 2050 25.000 huizen te bouwen. Ook willen de partijen één volwaardig theater voor Almelo.
10: De motorrijder die gisteravond om het leven is gekomen bij een ongeluk op de Nijverdalse Bergweg bij Nijverdal is een 21-jarige man uit Rijssen. Meldt de politie, de motorrijder botste tegen een boom. Het slachtoffer overleed ter plekke. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.
0: FC Twente Vrouwen heeft Belgisch international Ella van Kerkhoven vastgelegd. De 32-jarige spits komt over van Feyenoord en tekent in de Goalsvesten een contract voor 2 seizoenen. Twente greep afgelopen seizoen voor het eerst in jaren naast Europees voetbal. Dat is het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer nieuws lees je natuurlijk op oost.nl of in de Oost-app. Gaan we naar het weer. Ja, iedereen zit toch wel te wachten op jouw update, Gita. Want het slaat een beetje om.
9: Ja, je voelde het al een beetje aan je water. Het is zo broeierig. Op veel plekken was het 30, 31 graden vanmiddag. Hoge luchtvochtigheid. Je zag ook allemaal wolken wel opbollen. De diverse rekenmodellen konden er weinig mee. Het was vrij ingewikkeld. Inmiddels is de situatie duidelijker. In de hete lucht boven Twente zijn een paar, 1,5 uur geleden, een paar stevige buien ontstaan. Er is ook dikke hagel in de buurt van Denenkamp en net over de grens in Duitsland. Stevige hagel, veel onweer ook. En momenteel is er een koufront vanuit het noordwesten aan het binnentrekken. Kop van Overijssel zit onder stevig onweer, is inmiddels zich uit aan het breiden, ook via Zwolle naar Deventer. Dus ook Zalland zit nu in de regen- en onweersbuien. En straks komen die buien dan ook aan in Twente. En dat zijn stevig exemplaren. Veel onweer zit erop. Flink wat neerslag. Windvlagen ook. Zware windstoten zijn mogelijk. Dus hou daar rekening mee. Als je nog even de tuinstoelen binnen kan zetten, dan is dat misschien handig. Ja, veel regen in korte tijd. En het is een echt koufront, Benjamin. Want in de kop van Overijssel is het nu amper 19 graden. 18, 19. Zo. En in Winterswijk en omgeving is het nog tropisch met 30 graden.
0: Wauw, dus wat een verschil.
9: Dan zie je dus echt hoe zo'n koufront in elkaar zit. Ja, en dat er zo'n nieuwe luchtsoort binnenkomt, dat kan dus veel geweld opleveren. En dat gebeurt de komende uren ook. Ik denk dat het vanaf halverwege de avond dat via Twente het front met dus buien oostwaarts wegschuift.
0: Ja, nu is het niet ongebruikelijk dat na dagenlang zo'n tropische weer, dat het dan gaat onweren, dat het dan gaat regenen, gaat waaien, noem het maar op. Nu spraken wij elkaar afgelopen maandag al, maar toen zag het er nog niet zo uit, hè, dat het ging onweren.
9: Nee, het zat juist verdacht stil, eigenlijk droog in de weerkaarten. Gisteren ook nog en ook vanochtend hoor. Als je keek naar de diverse berekeningen, en daar moeten we als weermensen toch van uitgaan, hè, want die kijken 3-4-dimensionaal in de atmosfeer, van ja, die deden eigenlijk vrij weinig. Die hadden eigenlijk alleen die bui die bijvoorbeeld in oostelijk Twente vanmiddag is gevallen, in de hete lucht, zeg maar, de paar buien voor het zuiden en het oosten. Nou, het is begonnen in het noordwesten. De kop van Noord-Holland heeft echt heel veel onweer gehad. Friesland ook. Het gaat dus best wel eens in het weer heel anders dan verwacht. Gelukkig hadden we wel een beetje de nuances gehouden van, nou ja, het risico op een onweersbui is er wel.
0: Dat is zeker. Ja. Gita, dank je wel. Ik spreek jou weer over een uurtje.
9: Tot straks.
0: Dank je wel. Niet heel onbelangrijk, de files. Natuurlijk ook met dit weer moet je natuurlijk goed uitkijken als je de weg op bent. Een lange file op dit moment. Eens even kijken, de A50 Apeldoorn richting Emmeloord tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat een file van 8 kilometer en je hebt daar 13 minuten aan vertraging. Ook de N35, daar staat een file. Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 17 minuten aan vertraging, 3 kilometer file. Volgens mij waren dat ze al wel, dus het lijkt de goede kant op te gaan met de files. Mocht je in de file staan, dan heb ik zo meteen natuurlijk de mooiste muziek. Diana Ross, I'm Coming Out. En Vanessa Paradis komt er zo meteen ook aan met Be My Baby.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8:00 tot 12:00 op Radio Oost.

0: Vanessa Paradis op Radio Oost en Be My Baby.
1: De Oosttribune.
2: Ja, na grote successen gaan de collega's van de Oosttribune vanavond opnieuw het theater in. In het cultuurhuis Braakhekken in Badmen komen de mooiste voetbalverhalen en scherpe analyses met een vleugje humor voorbij.
0: De première van de theatershow was vorig jaar in Rijssen en de bezoekers, ja, die waren lovend.
3: Het was grandioos. Leuk.
4: Nog veel anders dan voor televisie natuurlijk, maar ik vond het prachtig.
5: Bert van Loosel, ja, dat is een aangever, hè? Die hoort erbij.
3: Bas was de ster van de show, die heeft al een 8 verdiend.
5: Van Wissing, dat is net een Johan Derksen. Gewoon duidelijk en direct.
0: Nou, laten we Johan Derksen nou aan de telefoon hebben. Ik bedoel, Tijmen van Wissing, goedemiddag.
6: Nou, dat is niet echt een compliment.
0: Ik wilde net zeggen, hoe sta je daarin?
6: Nou, ik moet wel zeggen dat ik af en toe ook wel, meer dan af en toe geregeld met een glimlach naar Johan lang kan kijken, hoor. Het is in ieder geval niet zouteloos en dat vind ik altijd wel prettig bij mensen die in ieder geval zitten. Maar ik ben het lang niet altijd met hem eens.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat maakt ook mooie tv en mooie theater, hè?
6: Nou ja, wij zijn absoluut geen theatermakers, hoor. We staan er met een beetje frisse tegenzicht. Maar moet ik eerlijk zeggen, die meneer die gaf daar Bas Nijhuis een compliment. En Bas Nijhuis, ik geef vaak op hem af. Want als scheidsrechter wil hij nog wel eens een loopje nemen met hoe serieus hij het allemaal neemt. Hij is gewoon de laatste jaren steeds meer een theatermaker geworden. We zien hem veel op televisie, we zien hem veel in voetbalkantines en nu dus ook in het theater. En ja, dat doet hij echt met verve. Het is elke keer echt bewonderenswaardig om te zien hoe hij die zaal dan toch meekrijgt met anekdotes. Want hij heeft natuurlijk wel tussen al die sterren op het veld gestaan. Hè? Neem Ronaldo, neem Zlatan, daar heeft hij toch echt leuke anekdotes over. En ja, dat weet hij dan ook heel beeldend te maken met beelden. Dus het is echt zeker ook wel leuk om naar te kijken. Al moet ik ook zeggen, na 10 keer ken ik die verhalen wel. Maar zo af en toe komt er dan weer een nieuwe anekdote uit de hoed van Bas. En die zijn zeer vermakelijk.
2: Ja, want even over de voorstelling. Hoor jij nou iedere keer hetzelfde? Of is het echt wel, zit er nog wel een beetje variatie in? Of heeft Gert-Jan van Beek ook iedere keer dezelfde anekdotes?
6: Nou, daar proberen we wel een beetje voor te waken. Want ik dacht echt bij die tweede keer van, ik denk, hoe vergeef me het vergelijk, maar stel nou een topcabaretier, die moet gewoon dit 100 keer doen. Wij zijn ver daaronder ergens aan het spartelen in het theater. Maar toch, je valt heel vaak in herhaling. En dat lijkt me zo moeilijk voor die theatermakers. Ja, en het gevoel van timing en weet je, dat komt vanzelf wel. Dat helpt wel. Maar dat je elke keer in herhaling valt. Ja, ik word al moe van mezelf soms als ik een verhaal afsteek. Laat staan dat ik het vaker afsteek. Dus nee, dat is wel eens lastig. Maar we proberen er ook een actualiteitssausje overheen te gieten. Dat proberen we zeker aan het begin te doen. Want we zijn in de omgeving van, nou ja, met name Go Ahead Eagles. Die hebben natuurlijk een bijzonder jaar gehad met de Europese campagne. Met toch ook wel een zo-zo seizoen, hè, in de competitie. Het was nou niet zo je van het met Melvin Boel, de trainer. Dus we zullen vanavond wel meer de bal richting Go Ahead Eagles gaan spelen. En ja, soms roepen we ook maar gewoon wat in ons opkomt. En wat dat betreft is het net een tv-programma. Het is zeer ongepolijst. En er is eigenlijk, in theater is er meer een script dan bij televisie. Maar laat ik zo zeggen, we willen nog wel eens van het script afwijken.
0: Ja, dat is ook leuk natuurlijk. Je vertelde net al, jullie gaan het ongetwijfeld over Go Ahead Eagles hebben. Is dat ook een beetje omdat dit de laatste van het seizoen is? Is het een soort van afsluiter ook voor nu?
6: Ja, weet je, we zitten ook in de afronding van het seizoen, hè. We maken ons op voor de WK voetbal natuurlijk. Daar gaan we het uiteraard ook nog even over hebben. Maar wat ik al zei, het was zo'n bijzonder jaar. Het was het meest bijzondere seizoen in de historie van Go Ahead Eagles. De bekerwinst vorig jaar tweede paasdag. En alles wat daarna kwam. De 8 Europese groepswedstrijden. Bijna die overwint. Of in ieder geval waren ze in januari, zaten ze nog in. En ze zijn de beste Nederlandse ploeg gebleken dit seizoen in de Europa League. Dus ja, er is ook heel veel om met een glimlach op terug te kijken. Maar er waren toch ook wel momenten waarbij het publiek in Deventer dacht, moeten we geen afscheid nemen van Melvin Boel? Dus daar gaan we het zeker over hebben. We gaan nog mooie fragmenten terug laten komen. De historische fragmenten, ook van al die andere clubs. Want we dienen wel alle voetbalclubs in Overijssel. En ja, misschien kijken we ook wel een klein beetje vooruit naar volgend seizoen. Want dat belooft ook wel weer een roerige jaargang te worden.
2: Ja, zat ik vanochtend natuurlijk bij Bert in de uitzending ook het nieuws te lezen. Toen vertelde hij, er zijn ongeveer 288 kaarten verkocht. Is er nog plek vanavond als mensen denken het is nou slecht weer buiten, ik ga lekker het theater in?
6: Het is nu momenteel wel slecht weer. Nee, maar er is volgens mij nog ruimte. Want het is nou niet zo dat het nou storm loopt bij de Oosterburen. Zeker niet. Maar mocht je vanavond echt niets te doen hebben, kom dan gewoon richting Braakhekken in Badmen. En laat je vermaken. Want wat ik al zei, echt, ik ben ook vaak kritisch. En ik pretendeer helemaal niet, en zeker Bert en Jan, dat wij theatermakers zijn. Maar Bas is dat ten volle wel. Want die neemt echt de bezoeker aan de hand van prachtige fragmenten. Dus mocht je je vervelen, gewoon richting Badmen.
0: Nou, voor nu de laatste van het seizoen. Maar jullie zijn er in oktober nog 2 keer. En ook in april hebben jullie nog een theatershow gestaan. Maar vanavond de laatste van het seizoen om 8 uur in Badmen. Dus in het cultuurhuis Braakhekken, zoals je al zei. Tijmen, dank je wel en heel veel plezier, hè?
6: Dank je wel, mannen.
0: Jojo!

0: Ilse de Lange natuurlijk en So Incredible.
1: Ahoy, hier het mannen van Ancona.
2: Vanavond zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater De Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasha en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Vanavond op TV Oost.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.

0: je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang... naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren... naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden... naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf... of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
2: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
1: Goedverblijf.nl.

0: Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Overijssel vanwege het noodweer. De laatste etappe van de Oldenzaalse wandelvierdaagse van vanavond is uit voorzorg afgelast. De Goorse fabriek Eternit zegt dat de zaak rondom 3 doden door asbest verjaard is. De rechtszaak tegen Eternit begon vandaag voor de rechtbank in Almelo. En FC Twente vrouwen heeft Belgisch international en spits Ella van Kerkhoven vastgelegd. Meer in Oost, hè?
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Kijken we nog even naar de files in Overijssel. Nou, let goed op als je überhaupt de weg op gaat, want er trekken zware onweersbuien van west naar oost over het land. Langs de file staat op dit moment op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 12 kilometer file en 32 minuten aan vertraging heb je daar. En staat er ook nog een file op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Heerde en de knooppunt Hattemerbroek. Je hebt daar 7 minuten aan vertraging en ook 7 kilometer file. Nogmaals, sterkte als je in de file staat.

0: Let goed op met deze gekke weersomstandigheden. Je hebt in ieder geval de mooiste muziek zometeen. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. En ook Damiano David komt jouw kant op.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neps alle soorten hold.
4: Wat moet korter?
3: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
4: Nee, korter.
3: Bij RTT heb ze volle hold.
4: Korter.
3: Een bult hold bij RTT.
4: Korter.
3: RTT hold.
4: Korter.
3: Hold.
5: Radio Oost. Het weekend in. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
6: Yo, mooi dat je er weer bent.

0: Save Tonight, Eagle Eye, Cherry op Radio Oost.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
1: Benjamin Borgman.
0: Met Jeroen Kuiper natuurlijk.
3: Ja, goedenavond.
0: Het is donker, het regent, het waait. Het bliksemt. Nu we naar buiten kijken. Ik vind het wel sneu hoor, want het was de hele week natuurlijk ontzettend lekker weer. Je moet er maar van houden, dat dan wel weer erbij gezegd. Nu heb je eindelijk weekend. Tenminste voor de meeste mensen, die hebben nu eindelijk weekend. Dan gaat het nu zo los.
3: Ja.
0: Ja, wat moet je ervan zeggen?
3: Ja, iedereen moet het er maar mee doen.
0: Iedereen moet het er maar mee
3: lekker
0: doen.
3: Lekker dicht bij elkaar kruipen, open haartje aan.
0: Ja, kijk, dat kan natuurlijk ook altijd. Hè. Het is vrijdagavond, dus dat kan je allemaal doen. 6:08, hartstikke fijn dat je erbij bent. Zometeen even bellen met Bert Dijsselhof. Hij is de organisator van het Sallands Bakfeest. En ja, je gelooft het nooit, maar het is toch echt zo, hè? Normaal komt gewoon weer terug naar Dalfsen.
3: Ja, leuk.
0: Wordt één groot feest. Vorig jaar was dat ook één groot feest. Gaan we het zo meteen dus met Bert over hebben. Maar eerst nog even naar de inkopper. Want er zijn veel inkopers binnengekomen. Jij maakt nog steeds kans op een mooi prijzenpakket als jij de leukste inkoper hebt. En wat zullen we doen, Jeroen? Het is nu bijna 6:09. Tot hoe laat hebben mensen nog de tijd om een inkoper in te sturen?
3: 6:30?
0: 6:30? Nou, dat vind ik een schappelijke tijd. Dan heb je nog zo'n 22 minuten de tijd om een mooie suggestie achter te laten voor de inkopper. Want die gaat over het NK boomklimmen. Zegt de ene boomklimmer tegen de ander.
3: De eekhoorn is de winnaar, maar ik ben een goede tweede.
0: Wauw, mooi. Thea Alde, Hendrikman, een hele leuke inkopper. Saskia Nieuwenhuis heeft ook een leuke, zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Dit is echt laag bij de grond.
3: Robert Vos zegt, je hoeft geen eikel te wezen om aan de boom te hangen.
0: Nou ja zeg. Hans Tam, die heeft ook een mooie. Het is het NK boomklimmen, zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Ik klim in bomen, zodat ik legaal op mensen neer kan kijken.
3: Jan Goossen zegt, hey, je zit een nieuwe uitloper.
0: Ook mooi. Gert de Kleine zegt de ene boomklimmer tegen de ander. Wie het hoogste zit, heeft de beste tactiek.
3: Oh mooi.
0: Nog eentje doen?
3: Cor Visser, ik hoop niet dat het takkenwijf van vorig jaar weer wint.
0: Ja. Doe maar weer, Cor. En nog even die van Charles de Jong. Zegt de ene boomklimmer tegen de ander... als je het takkenhumeur maar thuis hebt gelaten. Vind ik een hele mooie. Maar mocht je nou denken, nou, dat kan beter hoor. 06-4567-1331. Of even bellen naar 074-2456-665. Mooi prijzenpakketje. Nogmaals 06-4567-1331 als jij een leuke inkoper hebt. Damiano David nu.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
2: Nou, de zomer is op dit moment ver te zoeken. Maar ja, die zomer in Overijssel die gaat ongetwijfeld nog komen. Albert Visser heeft er ook een leuke voor de inkopper. Die kopt een beetje in met dit weer. Die klinkt als volgt.
3: Zegt de ene boom klimmen tegen de andere boom klimmen. Maar nu is het toch echt wel takkenweer.
2: Ah, Chris Ria nu.

0: Zo heet die plaat ook. Eentje die je iets minder vaak hoort van Chris Rea. I can hear your heartbeat. Ja, je gelooft het nooit, maar het is toch echt zo. Normaal komt toch nog één keer terug naar Dalfsen. Misschien kun je je vorig jaar nog wel herinneren. Toen was het één groot gekkenhuis toen de boerenrockband één laatste jubileumconcert gaf in het dorp. Voor meer dan 9 uur lang in de rij staan voor tickets tot aankomen bij het concert op de trekker. Ja, het kwam allemaal voorbij.
1: Ja, we hebben gehad voor die kaarten. Daar heb ik allemaal voor over. Al had ik er een moed slaap. Deze keer wil ik ook niet missen natuurlijk. Hè?
2: Ja, ook nog een krap 1,5 uur sturen ervoor aan. Dus ja, we komen bijna Delfzijl. Dus Delfzijl-Sibuun. Dus ja, een stukje rijden en dan vanaf 10 uur de dag door. Gezellig. Mooi dan.
3: Normaal en dansen, dat is... Het hoort bij elkaar. Hey,
4: hey, hey. Ja, we hebben dit gemist. Ik had nooit verwacht dat ze dit zal optreden na 10 jaar.
0: Nou, veel fans die dachten dus ook dat vorig jaar de allerlaatste kans was om de band live te zien. Maar ja, nu hebben ze toch besloten Dalfsen nog één keer op zijn kop te zetten tijdens het Sallands Bakfeest. We bellen erover met organisator van dat bakfeest. En dat is Bert Dijsselhof. Bert, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, komen er nu ook weer herinneringen bij jou op?
5: Van afgelopen jaar? Jazeker.
0: Ja, waar denk je aan?
5: Nou, dat het een zeer geslaagde zelf. Het was gewoon weer ouderwets. Ja, de toegankelijkheid voor jong en oud en de hele beleving ernaartoe. En de avond zelf, hoe iedereen bij ons komt met allerlei verschillende soorten voertuigen, caravans, veewagens, ja, verzin maar. Maar ja, dat was gewoon weer herbeleven van vroeger, toen wij jong waren.
0: Ja, heerlijk. En beloofde dit jaar ook weer zo'n gekhuis te worden, denk je?
5: Ik hoop het wel. Ik ga er wel vanuit eigenlijk, ja.
0: Want even naar het onmogelijk wat nu toch mogelijk is geworden. Tenminste, zo denk ik erover. Hoe hebben jullie de band weer weten te strikken dit jaar?
5: Nou, wij hebben de band niet proberen te strekken. Ze hebben ons gestrekt.
0: Oh, dat is nog beter. Hoe kan dat dan?
5: Nee, we waren... afgelopen jaar was gewoon machtig mooi. En gezellig. En toen hadden we af en toe wel contact gezocht van... God, als we nog een jaar wilden, dan... Dan wilden we dat wat doen. Maar toen kregen we elke keer wel het antwoord van... het is 98% kans dat het niet wat wordt. Dus ja, toen zeiden we al, dat wordt niet wat. Dus wij gaan gewoon ons eigen feest, dat gaan we gewoon weer organiseren. Zoals we het altijd deden, 24 jaar. Of dit wordt de 24e jaar, dus die 31 oktober, dat hebben wij nu ook georganiseerd. En toen belde het management van de Maal vorige week maandag. Of wij een week na de verjaardag van Benny Jolink, die 80 wordt, 6 september, of wij die week daarna... normaal nog één keer wouden organiseren. Als enigste feest waar ze nog wel een optreden wouden doen.
6: Ja, dat is wel bizar natuurlijk, toch? Dat het echt binnen een 1,5 week dat jullie het helemaal moeten regelen dan.
5: Ja, helemaal moeten regelen. We hebben eerst, toen ze ons belden, zijn we bij elkaar gaan zitten. En van, hoe gaan we dit doen? Daar waren we gauw over uit. En toen... zijn wij direct daarna ook even bij de burgemeester aangeschoten... van god, zo en zo, wat de bedoeling was. Toen zijn we dinsdag afgelopen dinsdag zijn we op het gemeentehuis geweest... en hebben een voorgesprek gehad. En donderdag hebben we bericht gehad van dat de hulpdiensten en zo... dat er wel ruimte was om een evenement te organiseren. Dus nu gaan wij... alle supporten zijn. Ja.
0: Er komt dus heel wat bij kijken, begrijp ik zo. Ontzettend. Hele organisatie van tevoren natuurlijk. Maar we moeten natuurlijk ook hebben over de gezondheid van Benny Jolink. Kunnen we eigenlijk niet omheen. Veel gezondheidsklachten natuurlijk. Moeten jullie daar ook nog rekening mee houden op een of andere manier als organisatie?
5: Gerco Wennema is een van onze organisatoren. Die is Hemelvaartsdag ook bij een openluchttheater geweest in Lochem. Daar trad normaal op, eenmalig, voor 2000 man. En toen zei Gerco wel van, hij oogde goed en gezond. En dus straalt meer energie uit. Dus we gaan ervan uit dat helemaal goed gaat komen.
6: Ja, wat maakt nou normaal zo fantastisch dat jullie zoiets hadden van... extra werk maakt allemaal niet uit, we gaan dat allemaal regelen.
5: Nou ja, gewoon de sfeer, de beleving. Nou ja, een aantal van ons zijn echt die-hard fan van Normaal. Normaal is 35 jaar, of dit wordt de 35ste keer volgens mij, dat ze in Dalfsen zijn. Dus ja, het hoort toch een beetje bij Dalfsen. En nou ja, waar we het organiseren, er zit ook de Hurkersbrink. Dat is zo'n pad. Dus ja, de connectie is er gewoon. En nou ja, vandaar dat wij dit wel willen oppakken.
0: Nou, het dak gaat eraf. Dat is zeker één ding wat gaat gebeuren. Is het dan ook echt de allerlaatste keer of kun je dat niet beloven?
5: Dit is de voor dit jaar zou dit de enigste keer zijn. En ja, of dit de laatste keer is, dat durf ik geen antwoord op te geven. Maar ja, ik ga er wel een beetje vanuit. Maar ja, dit was dan ook weer zo'n moment van Benny Jolink wordt 80. En nou ja, een week na zijn verjaardag wil hij dat toch nog vieren. Nou ja, en dat doet hij bij ons.
6: Ja, hoeveel mensen kunnen er in totaal komen, een kaartje kopen?
5: Nou, hoeveel? Een beetje vergelijkbaar als vorig jaar. En toen hebben we 10.000 man gehad.
0: 10.000 man.
5: En nou, daar dat denk ik. En dan gaan wij 3 juli. Dan gaan wij de fysieke kaartverkoop doen weer op Sportpark Gender in Dalfsen. En om toch de mensen de mogelijkheid te geven, buiten het online om, die echt fan zijn en de moeite willen nemen om erheen te gaan, nou, dat die voorrang krijgen. Om elkaar te komen.
0: Ja, in de hoop dat je niet 9 uur lang in de rij hoeft te staan. 12 september, Normaal live bij het Sallands Bakfeest. Bert Dijsselhof, organisator van het Sallands Bakfeest. Dank je wel, veel plezier alvast. En waarschijnlijk wel tot volgend jaar.
5: Ja, is goed, tot volgend jaar.
0: Jojo! En we gaan natuurlijk een plaat draaien van Normaal. En dat begint ook al met De Bliksem. Dus heel erg toepasselijk. Een van hun bekendste, natuurlijk nu op Radio Oost Normaal. En Deur Donderen.

0: Misschien is het dan nu toch echt de laatste keer in Dalfsen. 12 september bij het Sanlands Bakfeest Normaal. De donderen hoorde je hier op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws in Overijssel krijg je van Jeroen. En van Rita krijg je het uitgebreide weerbericht.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
4: Het is 6:01 en we gaan zo meteen naar het uitgebreide weerbericht met Gita. Maar ik wil nu alvast even weten, Gita, want hoeveel graden is het in Heino?
5: Het koelt af, hè? 18,6.
4: 18,6, ja, nog maar. Want het was een uurtje geleden volgens mij nog 21, nog wat.
5: Ja, en een uurtje daarvoor was het 31 graden.
4: Oeh, zo snel kan het gaan. Tijd voor het laatste nieuws krijg je van Jeroen Kuiper.
6: Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Overijssel vanwege het noodweer. Het regent flink, er zijn onweersbuien en ook is er kans op hagelbuien. En vanwege het weer is de laatste etappe van de Oldenzaalse wandelvierdaagse van vanavond uit voorzorg afgelast. De Goorse fabriek Eten Niet zegt dat de zaak rondom 3 doden door asbest verjaard is. De rechtszaak tegen het bedrijf begon vandaag voor de rechtbank in Almelo, waarbij het draait om 3 mensen die volgens het Openbaar Ministerie overleden zijn door blootstelling aan asbest. Volgens de advocaat van het bedrijf, Daan Dorenbos, zijn de feiten verjaard en moet de aanklacht van tafel.
7: De zaak is verjaard omdat het gaat om gedrag dat heeft plaatsgevonden tussen 1946 en 1993. Dat is dus heel lang geleden. En met asbest wordt niet meer gewerkt sinds 1993. Nou, we zijn nu meer dan 30 jaar verder. En nu pas komt er een aanklacht jegens het bedrijf. En die zaak is lang verjaard.
6: De rechtbank doet op 17 juli uitspraak over het bezwaarschrift. Het kabinet overweegt tentenkampen te plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Op die manier moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast, nu nog steeds te weinig gemeenten te hulp schieten, zei de asielminister Bart van der Brink naar de ministerraad. Hierbij denkt het kabinet ook aan plekken die al in het bezit zijn van het Rijk, zoals rijksgebouwen en kazernes van Defensie. Of Overijsselse locaties in beeld zijn, is nog niet duidelijk. En FC Twente Vrouwen heeft Belgisch international Ella van Kerkhoven vastgelegd. 32-jarige spits komt over van Feyenoord en tekent in de Grolsvesten een contract voor 2 seizoenen. Twente greep afgelopen seizoen voor het eerst in jaren naast Europees voetbal. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
4: Dankjewel Jeroen. Zometeen het weer. Eerst snel nog even naar de files op dit moment. Kijken we naar de A28. Daar staat de langste file Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 11 kilometer file en 15 minuten aan vertraging. Natuurlijk ook die standaard file op de A1. Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar heb je 2 kilometer file en 5 minuten aan vertraging. Ja, hou rekening met het weer. En over het weer, daar weet Gita dan weer alles van. Gita, goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Is het nog flink veranderd sinds een uurtje geleden?
5: Nou, je ziet dat de kop van Overijssel in ieder geval droog is. Eigenlijk bijna tot aan Zwolle. Dat zal het de rest van de avond ook blijven. Over Salland trekt nog een aantal buien. Maar de meeste activiteit wordt eigenlijk opgegeten door de buien boven Twente. Daar zit nu ook nog de meeste onweer, de meeste hagel. Flink wat neerslag is er gevallen. Als je op veel plekken kijkt, is er toch zo'n 10 tot 20 millimeter gevallen. Lokaal nog wat meer. En vooral natuurlijk de temperaturen die een aardige daling hebben gemaakt. Ik bedoel, Winterswijk was een uurtje geleden ook nog 30 graden. En nu 18,5. Dat scheelt. En je ziet dat de buiigheid boven Salland en vooral Twente nog tot ongeveer 8 uur, 9 uur door kan gaan. En daarna wordt het droog, wordt het rustiger. En dan gaan we eens kijken hoe de dag van morgen verloopt natuurlijk.
4: Ja, inderdaad. Want hoe verloopt die? Wat kun je nu al zien?
5: Ik denk vrij kalm. Met al de neerslag die nu gevallen is, kan ik me wel voorstellen dat er met opklaringen in de nacht ook wat mist ontstaat. Dus dat je morgenochtend eerst mist hebt. Daarna de zon erbij. Ik denk dat het eigenlijk een hele vriendelijke dag wordt. Flink wat ruimte voor de zon. Temperaturen tussen 24 en 26 graden. Een droge zaterdag ook. En op zondag dan komt er wat meer bewolking en neemt de buienkans ook weer wat toe.
4: Nou, zijn wij weer helemaal op de hoogte.
5: Gelukkig.
4: Ga jij nog de deur uit of denk je van, ik blijf lekker binnen?
5: Ik ga wel even de deur uit. Even voelen hoe, die, hoe dat voelt als het nu nog geen 20 graden is.
4: Ja, ja, maar dat is ook goed natuurlijk als je bezig bent met het weer om even naar buiten te gaan. Dan kun je je eigen persoonlijke ervaring natuurlijk ook delen met de rest van de luisteraar.
5: Zeker, zeker. En het is natuurlijk, je kijkt natuurlijk veel naar de lucht. Van wat gebeurt er? Wat zie ik? En dan probeer je ook weer chocola van te maken.
4: Ja, zo is het. Gita, dank je wel.
5: Jullie ook.
4: Ik wens jou een fijn weekend.
5: Zelfde. Doeg.
4: Zometeen even bellen met de winnaar van de inkopper. En je weet het, hè, als je niet opneemt, ja, dan win je ook niet. Dus je krijgt alleen een prijzenpakket als jij dus zometeen een inkopper hebt ingestuurd en daadwerkelijk ook nog de telefoon opneemt. Dat allemaal naar ABBA en Dancing Queen op Radio Oost natuurlijk.

0: Message in a Bottle van de Police natuurlijk hier op Radio Oost. Ik zie jij nou buiten kijken, Jeroen. Volgens mij heb je geen zin om zo meteen weg te gaan.
1: Nou, ik zat meer te denken van het nummer net van SOS. Zou dat niet naar aanleiding van het weer zijn? En met dit weer, boomklimmen is ook niet echt lekker, hè?
0: Nee, inderdaad. Boomklimmen met het weer lijkt me niet heel verstandig. Don't try this at home. Maar ja, de inkopper gaat daar wel over. Het NK Boomklimmen in het Volkspark in Enschede. Dat is gisteren begonnen. En gaat nog door tot en met morgen. Nou ja, er zijn veel leuke inkoppers binnengekomen. Mocht je zo meteen gebeld worden, dan is de kans groot dat wij dat misschien wel zijn. 06-4567-1331. Daar zijn heel veel inkoppers binnengekomen. En ook via de Facebookpagina. Onder andere Jolanda Kemper-Holtenbroek zegt de ene boomklimmer tegen de ander: je kunt de boom in!
1: Ja, mooi. En Bart Pijvers zegt: laat me takdij bind.
0: Laat me takdij bind. Heel mooi. Jipke de Dood, die heeft ook een leuke, zegt de ene boomklimmer tegen de ander: hey appel, jij valt niet ver van de boom.
1: En Gerben Hilbrink zegt: wie zou er als eerste uit de boom vallen?
0: Ida Beukers, ook een mooie inkopper, zegt de ene boomklimmer tegen de ander: hey boomklimmer, wat kan jij klimmen zeg, maar ik kan het nog beter.
1: Gerard Veldscholter zegt: hopelijk komen we geen wandelende takken tegen.
0: Mooie Els Kok, zegt de ene boomklimmer tegen de ander: je kan mij de boom in, want ik ga het toch wel winnen.
1: En Gerard Veldscholter zegt: het is een takkeind.
0: Siska Post, spring jij ook van de hak op de tak?
1: Gert de Kleine uit IJsselmuiden: houd met een T vast.
0: Houd vast. Jeroen Sikkema uit Enschede: dit was ook wel een potentiële winnaar wat mij betreft, zegt de ene boomklimmer tegen de ander: dit is eigenlijk niet mijn tak van sport.
1: En Toon Nijland uit Delden: we moeten wel naar de top, anders zien we door de bomen het bos niet meer.
0: Heel mooi, maar er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn. En mocht jij nu gebeld worden, dan is de kans dus groot dat wij er zijn. En niet opnemen betekent ook niet winnen. Altijd spannend.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie?
2: Ja, met wie spreek ik?
0: Benjamin en Jeroen van Radio Oost.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie?
2: Hi, met Joyce van Tolij.
0: Goedenavond.
2: Hi.
0: Het komt onverwachts volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Maar je hebt de telefoon wel opgenomen. En dat is een goed teken, want je hebt meegedaan aan de inkopper, Joyce. Zegt de ene boomklimmer tegen de andere boomklimmer: wat heb jij ingezonden?
2: Het is wel warm vandaag, hè. Ik val bijna van mijn stokkie.
0: Ja, die is leuk. Dank je wel. En we willen jou een mooi prijzenpakketje opsturen, omdat we hem zo leuk vinden.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Wat was je aan het doen?
2: Ik zit net aan de tafel koffie te drinken. En hartstikke leuk dat je over. Maar hartstikke leuk.
0: Nou, ga ervan genieten. Het prijzenpakketje komt jouw kant op. En ik wens je nog een heel fijn weekend, Joyce.
2: Ja, gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.

0: Erasure op Radio Oost en Sometimes. Ja, nog even een update over het weer, Jeroen. Er is het een en ander gebeurd in onze provincie.
1: Ja, je merkt dat er her en der toch wat schade is ontstaan door alle regen, onweer en hagel. Want een boom is op een basisschool in Diepenveen gevallen op het dak. Het gaat om een school aan de Slingerbos in Diepenveen. En de brandweer is bezig de boom weg te zagen en probeert het dak met reservepannen zo goed mogelijk af te dichten. Want het klaslokaal heeft inmiddels lekkage. En in Giethoorn zou er ook, zag ik foto's binnenkomen van een 112-correspondent bij ons die melding doet dat er brand is ontstaan door onweer bij een rieten dak van een woning.
0: Ja, dat is te verwachten natuurlijk, hè, met dit weer. Dat gaat altijd heel erg snel. Dank voor de update. We houden het natuurlijk voor je op de hoogte. Ook op oost.nl. Tracy Alman nu.

0: Tracy Ullman en Breakaway. Ja, we gaan nog één liedje draaien. Speciaal voor jou, Jeroen. Deze wil jij graag horen. Cheerio, Justin de Wild. Waarom deze?
1: Nou, het is gewoon een heerlijk vrolijk nummer. En ja, de zomerhit van dit jaar, denk ik wel.
0: Ja, dus, jij gaat naar Marokko. Je wil nog een beetje het Nederlands liedje proeven.
1: Ja,
0: voordat je weggaat.
1: Precies, voordat ik naar de Marokkaanse muziek ga luisteren.
0: Ik wens jou een hele fijne vakantie, Jeroen. En jou, de luisteraar van de Radio Oost, een heel fijn weekend. Justin de Wild en Cheerio.

0: is weekend. Geniet ervan.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Accupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
9: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
8: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
10: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
8: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
12: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
13: Dat moet korter.
12: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
13: Nee, korter.
12: Bij RTT heb ze volle hold.
13: Korter.
12: Een bult hold bij RTT.
13: Korter.
12: RTT hold.
13: Korter.
12: Hold.
14: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé hey, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Vanavond zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel,

0: Let's go! Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
5: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
4: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerden heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
4: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
3: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. De avond bij

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
1: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
0: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
2: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
0: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd. Vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners

0: heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Nog eens 15 optredens van de Franse zanger Patrick Bruel gaan niet door vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. Meerdere vrouwen beschuldigen hem onder meer van verkrachting. Bruel ontkent alles. Zijn management heeft de optredens geschrapt, naar eigen zeggen in het belang van het publiek. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden of derden de kinderen op kunnen vangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Zij zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan het jaar ervoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Een aantal Amsterdammers is een rechtszaak gestart omdat de gemeente zich al jaren niet kan houden aan het maximum aantal toeristen. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Spaß im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: De parlementaire enquête naar de coronacrisis begon vandaag. Ik heb die heftige tijd zelf zoveel mogelijk verdrongen. Dus ik mag hopen dat de ondervraagden hun geheugen vooraf een boosterprik hebben gegeven. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rusland voert de druk op in Oekraïne en dreigt met nog meer aanvallen. Waarom juist nu? Burgemeester Schouten van Rotterdam loopt mee in de nacht tegen seksueel geweld. Oogcollega Koen Verbraak maakte een tv-documentaire over een van de meest autonome journalisten uit de tv-geschiedenis, Clary Polak. En een eeuw geleden werd Marilyn Monroe geboren. Ze was veel meer dan alleen een sekssymbool. U hoort er straks meer over. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Het is vandaag vrijdag.
2: Vrijdag.
3: 29 mei.
2: 29 mei.
3: 2026. Ik open de vergadering. Aan de orde is een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En ik verzoek de griffier om de getuigen binnen te leiden.
2: En deze eerste twee getuigen bij de coronacommissie speelden vanaf dag 1 een belangrijke rol in de crisis.
3: Mevrouw Koopmans, u bent en u was ook tijdens de pandemie hoogleraar virologie. En ook vanuit uw expertise lid van het Outbreak Management Team.
2: En in de middag was het de beurt aan.
3: Meneer Bruins, u was minister van Medische Zorg en Sport in het kabinet Rutte 3.
4: We mogen samen vandaag het spits afbijten.
2: Koopmans en Bruins kregen vragen hoe ze besluiten namen over lockdowns of mondkapjes.
3: We willen leren van de coronaperiode. En als parlementaire enquêtecommissie is dat dan ook onze taak.
2: Zo bleek carnaval achteraf een broeinest van besmettingen. Maar het feest toen stoppen was een brug te ver.
5: Met kennis nu had je eerder kunnen ingrijpen. Of de pandemie dan heel anders was gelopen, waag ik te betwijfelen.
2: Het was in de eerste fase sowieso lastig om beslissingen te nemen.
6: Is er tijdens uw ministerschap een moment gekomen waarop u dacht, nu heb ik voldoende informatie om besluiten te kunnen nemen?
7: Nooit.
2: Afgelopen nacht was er een flinke explosie in Roemenië. Deze Russische drone kwam neer op een flat in NAVO-lidstaat Roemenië, net over de grens met Oekraïne.
8: Nou ja, het is natuurlijk zorgelijk om te zien, ook roekeloos.
2: Zegt buitenlandminister Berendsen. Andere NAVO-landen reageerden ook fel.
9: En dat dit nieuwe act irresponsabel.
10: Deze krieg verder te escaleren.
2: Roemenië heeft het Russische consulaat gesloten en wil een stevige reactie van de NAVO, net als de inwoners.
11: NATO needs to do something about this.
2: Het was een week vol zonnige dagen, maar dat veranderde vanmiddag met zware onweersbuien. Ja, het was heftig. Ze maakten een einde aan de drukkende warmte die voor sommigen niet snel genoeg kon eindigen.
12: Je wordt er moe van die warmte.
2: En die warmte is soms meer dan alleen vervelend, maar ook zorgelijk.
13: Nou, omdat het versneld gaat en we weten de oorzaak. Dat is de uitstoot van broeikasgassen en die uitstoot neemt nog elk jaar toe.
2: Maar of iedereen zich daar zorgen over maakt?
14: Als het maar lekker weer is, dan zijn wij blij en dan is de wereld denk ik al een stukje leuker.
2: Hoewel, als je dan ook wel een beetje oplet.
15: Het is al aardig verbrand, meneer.
16: Nee. Het gaat wel goed. Ik was nu.
15: Is dat de bedoeling?
16: Ja.
2: Want steeds meer jongeren liggen vol in de krachtige zon te bakken voor een kleurtje en.
17: Je tanlines, ik hou ervan. Ik zit lekker in de zon voor de tanlines, ja.
2: Maar.
18: Bruin is een teken van schade. En schade stapelen we op, gelijk een strippenkaart. Dus op het einde van het leven heb je behoorlijk wat schade opgelopen.
2: Toch houden deze mensen vast aan hun eigen spreuk.
19: Eerst een tomaatje, dan een chocolaatje, zeggen ze dan.
20: En dan uiteindelijk een heel erg verrimpeld mandarijntje.
21: Ja, maar dat komt later. Probleem voor later.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Jan van der Putten zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen. Jan.
22: Drones eisen steeds meer mensenlevens op steeds meer plekken. Sinds begin dit jaar zijn er 5862 mensen door drones gedood. In 29 landen, staat in Trouw.
2: In de Libanese hoofdstad Beirut houdt het gezoem van Israëlische drones bijna niet meer op. Als we geen drones horen, zegt een inwoner, vragen we ons af wat er gaat gebeuren. De stilte is soms enger dan het geluid.
22: De sollicitatiebrief is dood en AI heeft hem vermoord. Prikkelende kop morgen in het FD. Ruim de helft van de werkzoekenden grijpt bij sollicitaties naar kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek.
2: Het resultaat, zo mopperen werkgevers, een lawine aan foutloze, maar ook betekenisloze teksten. Ze zijn allemaal slaapverwekkend generiek.
22: AI is mooi, maar ook wel eng, vinden jongeren. Dat zijn de grootverbruikers van kunstmatige intelligentie. Maar ze zien ook de gevaren, schrijft het ND.
2: Onderzoekers in Amerika stellen vast dat jongeren bang zijn dat AI de menselijke creativiteit verwoest en het milieu aantast. En van techbros als Elon Musk en Peter Thiel moeten ze ook niks hebben.
22: Onno Eichelsheim is commandant der strijdkrachten en daarmee is hij ook de baas van zijn eigen dochter, van Ruby. Het AD hield met hen een dubbel interview.
2: Ruby riep altijd dat ze nooit het leger in zou gaan. Ze ging werken bij een bank, maar dat was niet haar ding. En nu zit ze bij de luchtmacht.
22: En vader Onno zegt dat hij zijn dochter zonder twijfel op missie zou sturen. Hij zegt, ze zou het me verwijten als ik dat niet doe.
2: De Volkskrant kwam vorige week met een groot verhaal over dreigberichten en vuilspuiterij op X, vroeger Twitter. Allemaal strafbare teksten. Morgen het vervolg. Wie plaatsen dat soort teksten?
22: Nou, dat blijkt een bond gezelschap te zijn, van chronisch zieke ouderen tot uitgesproken rechtsextremisten. Soms plaatsen ze 100 berichten per dag.
2: Jan van 70 bijvoorbeeld gaat tekeer tegen Rob Jette. Hij geeft toe dat er emoties vrijkomen en dat het uit de hand loopt. Mijn vrouw en kinderen weten niet eens dat ik op X zit, zegt hij. Dat zou thuis discussie opleveren.
22: U weet het misschien niet, maar naast het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt geschaatst op kunstijs. Hoe kan dat met het warme weer? Het Parool weet het, zonne-energie.
2: Sterker nog, de ijsbaan is alleen open als de zon schijnt. De stroom voor de ijsvloer gaat anders het net op en dat is al overvol.
22: En de ijsbaan is bedacht door kunstenaar Rosalie Apitulij. Wordt er niet enorm veel energie verspild met dit project? Dat is een schurende reactie en dat zoek ik op, zegt ze. Ik speel met het gevoel dat er iets niet klopt.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bobby Hebb, Sunny. Rusland heeft buitenlanders en diplomaten in Kiev opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad te verlaten en voert de druk aan het front ook op. Waarom juist nu? Ik bespreek het met de oud-ambassadeur in Oekraïne, Robert Serry. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor zover bekend blijft de Nederlandse ambassade open. Is dat verstandig? Zou u dat besluit ook hebben genomen, mocht u nog werkzaam zijn als ambassadeur daar?
1: Ja, dat denk ik zeker van wel. Het is nu zo dat Poetin dit doet. Poetin gedraagt zich, denk ik nu, als een kat in het nauw. En die kan soms rare sprongen maken. Wat je ziet is dat hij dus nu probeert de luchtbombardementen weer op te voeren. Ik heb eigenlijk net voor de uitzending even contact gehad met mijn schoonfamilie in Kiev. Mm-hmm. Er wordt op de sociale media al dus gewaarschuwd dat het vannacht weer een hele onrustige nacht kan worden. En anders weten we vrijwel zeker dat het in het weekend is. Trouwens, Poetin heeft er een handje van om het vaak ook op zondagnacht te doen.
0: Ja.
1: Dan is het de volgende ochtend, moeten de mensen in Kiev weer naar hun werk. En dan hebben ze natuurlijk een slapeloze nacht gehad.
0: Dus maar waarom zou je die ambassade openhouden?
1: Nou ja, als je die dus nu zou weghalen, dan is dat een duidelijk teken dat je dus bang bent, kennelijk. Mm. Kijk, u moet ook goed begrijpen dat Poetin kan die Oekraïners echt niet meer bang maken. Die hebben nu al 4 jaar lang gevochten. Trouwens, misschien wel goed om ook even daarover na te denken. 4 jaar. Het had 4 dagen moeten duren, mm-hmm. die speciale militaire operatie. Het is nu 4 jaar lang dat deze oorlog duurt. Er zijn bijna 500.000 Russische soldaten daarbij gesneuveld. Als je dat moet je dan, denk ik, met nog een factor 2, 2,5 vermenigvuldigen. Als je dus denkt aan alle soldaten die of dood of gewond zijn. Dat betekent natuurlijk ook dat er 100.000 Oekraïnse soldaten ook dood of gewond zijn. Dus het is werkelijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hoe kan Poetin dat ooit uitleggen als deze oorlog afloopt? Dit is voor mij de enige reden waarom deze oorlog eigenlijk nog doorgaat. De zogenaamde mutually hurting stalemate. Dat is een vakterm. En dat betekent dat
0: als... padstelling?
1: Dat is de padstelling, ja. Mm-hmm. Kijk, die padstelling, kijk, dat beide partijen eigenlijk inzien, doorvechten heeft geen zin meer. Die situatie is eigenlijk al lang bereikt. Maar de enige die dat dus, denk ik, in Moskou niet wil inzien, is Poetin. En wat je ziet ook, is dat er om hem heen begint men onrustig te worden. Moet je je ook voorstellen, het zou 4 dagen geduurd hebben. Het duurt nu 4 jaar. Het is nu zo dat de Oekraïners in staat zijn geweest om die oorlog ook naar de Russen te brengen. Zelfs naar Moskou. Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien waar die Oekraïners toe in staat zijn geweest. En toen die oorlog begon, dachten wij dat ze geen schijn van kans zouden hebben. We hebben toen het wonder van Kiev gezien. Nu is de situatie bijna omgedraaid. Een jaar geleden hadden we nog dat bezoek van Zelensky aan het Oval Office.
0: Ja.
1: Waarbij hij uit het Oval Office werd uitgegooid omdat hij geen kaarten zou hebben. Nou, ik denk dat Oekraïne nu wel kaarten heeft.
0: Dus Poetin staat onder druk nu?
1: Poetin staat onder druk. En dan wat hij dus doet, is dat hij probeert om ons bang te maken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ik denk zelfs dat er wel weer wat nucleair sabelgekletter misschien kan komen. Dat was ook al zo in het begin van de oorlog, toen de Oekraïners erin slaagden om bijvoorbeeld de Krim aan te vallen. Toen kreeg je ook die waarschuwingen aan de NAVO dat als dat zo nodig... De Russen, hè, dus zouden zorg dragen voor hun eigen veiligheid. Terwijl het natuurlijk een agressieoorlog is die Poetin zelf is begonnen. Dus dit moeten we goed begrijpen. En daarom zouden we natuurlijk nooit onze ambassade nu moeten sluiten.
0: Ja.
1: En dat gebeurt gelukkig ook niet. Ook de Amerikanen hebben al besloten dat niet te doen. Maar het betekent wel dat we dus weer een nieuwe situatie en een nieuwe escalatie in die oorlog misschien tegemoet gaan. Want als Poetin inderdaad doorgaat met deze... Ik kan mij nog herinneren dat ik een jaar geleden ongeveer in Kiev was. En toen was toen ook zo'n massale aanval. Dat waren er toen zo'n 500 drones. En dan komen er altijd een aantal ballistische raketten aan het eind van de nacht.
0: Mm-hmm.
1: Nu, de vorige week, dat is precies een week geleden, was mijn schoonfamilie, we hebben hier eigenlijk zelf ook bijna geen oog dicht gedaan. Toen waren er dus bijna 1000, voornamelijk drones, maar ook dus die supersonische ballistische raketten zijn afgeschoten. Dat is een escalatie. Dat is heel gevaarlijk, ook omdat de voorraad aan Patriot-raketten die de Oekraïners hebben waarschijnlijk slinkt. op dit moment. En dat heeft weer alles te maken ook met die andere oorlog in Iran, waar, zoals u weet, er meer Patriot-systemen in een week zijn afgeschoten op Iraanse drones.
0: Ja.
1: Dan de 450 die Oekraïne heeft kunnen afschieten in 4 jaar tijd.
0: En wat is nu de rol van Europa? Wat kan Europa op dit moment nog doen?
1: Wat Europa kan doen is vooral dus duidelijk, wat dat betreft ook, dat u in het begin van het programma werd er ook even gewezen op die nieuwe escalatie ook in Roemenië.
0: Die drone die daar neer is.
1: Die drone die daar is gekomen. Europa moet beseffen dat we dus pal achter die Oekraïners nu, juist nu, moeten blijven staan. En dat zal niet zo gemakkelijk zijn, ook vanwege het feit dus dat wapens die voor een deel nog uit Amerika moeten komen, zoals die Patriots, dus misschien binnenkort niet meer zijn. Dat is waar ik me eigenlijk op dit moment echt nog wel grote zorgen over maak. Maar aan de andere kant zie je dus dat die dekselse Oekraïners er dus in geslaagd zijn om toch na de moeilijkste winter die ze ook hebben doorgemaakt, de koudste winter van die 4 winters, dat deze oorlog al gaande is, is er toch aan het front nu weer een nieuwe stabilisatie ontstaan. Poetin slaagt er dus niet in om zelfs de Donbass te veroveren. En dat betekent dat ik verwacht dat het nog meer gaat gisten in Rusland. Weet u trouwens dat er je kunt al gokken op Poetin, of Poetin het eind van het jaar zal meemaken.
0: Wat is uw inschatting? Hoeveel geld zet u waar op?
1: Nou, ik noem het omdat mijn plusdochter in Kiev daar inderdaad geld op heeft ingezet, dat die voor het eind van het jaar is verdwenen. Nou, ik hoop het natuurlijk dat ze gelijk gaat krijgen. Dat verwacht ik zelf niet. Maar het feit dat dus dit soort dingen dus al gaande is, kan er wel wijzen in een richting dat deze oorlog misschien toch gaat eindigen. Niet in een overwinning, hoe graag ik dat ook zou willen, van Oekraïne. Dat kan ook niet meer. Maar wel in een einde van de oorlog, waarin nog steeds 4/5 van Oekraïne overeen staat, en waar er als Europa maar waar maakt wat we de Oekraïners beloofd hebben, dat ze dus lid kunnen worden van de Europese Unie. Als Europa ook blijft inzien, wat nu wel gebeurt gelukkig, dat ook onze Europese veiligheid steeds meer afhankelijk is geworden van Oekraïne.
0: Ja.
1: Zeker nu we niet meer kunnen vertrouwen op artikel 5 en die Pax Americana, zolang Trump in het Witte Huis zit.
0: Maar u gaf net aan, Poetin is eigenlijk een kat in het nauw die raden sprongen. Ja. Maar bent u bang dat het ook richting nucleaire aanvallen zou gaan? En in hoeverre is Oekraïne daar voorbereid?
1: Weet u dat Oekraïne is er inderdaad Oekraïners zijn al bezig daarop voor te bereiden. Dat hoorde ik dus ook van via mijn vrienden in Kiev. Er wordt op sociale media al gedeeld wat je moet doen als je bijvoorbeeld buiten bent en er wordt een nucleaire bom wordt tot ontploffing gebracht. Kennelijk moet je je gezicht dan op de grond duwen. Je moet vooral blijven ademen, want anders die schok kan betekenen dat je longen kapot gaan. En je moet natuurlijk zo snel mogelijk naar binnen. Jodiumpillen worden natuurlijk ook al verspreid. Dus wat dat betreft zijn die Oekraïners wel degelijk zich aan het voorbereiden, zelfs op het ergste. Maar nou wil ik niet te dramatisch hier overkomen. Zelfs schat ik de kans nog steeds heel klein in dat het daartoe komt.
0: Dat hopen we dan maar.
1: Ja.
0: Dank, oud-ambassadeur Robert Serri. Ja, het is een hardnekkig probleem dat vooral vrouwen en meisjes raakt. Seksueel geweld op straat. En daarom wordt morgen in Rotterdam de Nacht tegen Seksueel Geweld gehouden. Burgemeester Carola Schouten spreekt bij de opening en loopt zelf ook mee. Goedenavond, mevrouw Schouten.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe groot is dit probleem landelijk? Zijn daar cijfers over?
2: Er zijn cijfers dat ongeveer 1 op de 4 vrouwen zich regelmatig onveilig voelt op straat. En dan hebben we het over intimidatie, het naroepen, soms ook zelfs echt meer dan dat. En dat ook uit de cijfers blijkt dat in totaal dat zo'n 83% zegt dat ze daar wel eens mee in aanraking zijn geweest. Dus dat zijn enorme aantallen en het staat echt dus voor een probleem wat er is, wat groot is, maar wat ook niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Want we moeten dit probleem met z'n allen aanpakken. En daarom zijn we ook morgenavond dus bij inderdaad de Nacht tegen seksueel straatgeweld, tegen seksuele straatintimidatie. En daar lopen meer dan 2000 mensen mee om aan te geven. De stad, elke plek moet een veilige plek zijn voor iedereen en ook voor vrouwen. En dat is dus nog niet vanzelfsprekend.
0: Nee, een grote stad als Rotterdam heeft natuurlijk, als ik uw cijfers hoor, dan ook te maken met dit soort problemen. Hoe groot is de kwestie bij u? Heeft u daar enig zicht op?
2: Nou ja, we hebben wat cijfers over vorig jaar. En daarin zagen wij dat ongeveer 46% van de jonge vrouwen, dus dat is tussen 16 en pak een beet 25 jaar, dat die dus ook echt zich geïntimideerd voelt op straat. Dat is dus bijna de helft van de vrouwen, die jonge vrouwen, die daarmee te maken heeft. En de stad doet er al heel veel aan. Wij als Rotterdam hebben speciale BOA's nu ook, die ook op kunnen treden tegen seksuele straatintimidatie.
0: En gebeurt dat dan vaak?
2: Nou, je moet dat ook ter plekke meteen constateren. Dus je moet dat direct zien. Dus dat is op zich ook nog best een uitdaging om dat te doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook plekken bij het uitgaan. Wij noemen dat safer spots. Waar iedereen, maar dat zijn toch vooral ook vrouwen die zich melden als ze zich onveilig voelen. Of dat ze een situatie hebben meegemaakt die ze niet fijn vinden. Horecapersoneel herkent signalen van als vrouwen zich onveilig voelen. Daar trainen we ze ook op. En we hebben dus deze week ook een hele week tegen seksuele straatintimidatie gehad in Rotterdam. Om daarmee ook aandacht te vragen voor het probleem. Omdat dit niet een probleem van vrouwen is. Dit is een probleem van de hele samenleving. En juist omstanders, juist ook mannen kunnen zo vaak het verschil maken in een situatie waarin een vrouw zich onveilig voelt. En als er dan iemand is die daar alert op is of die helpt of die even de aandacht geeft, de positieve aandacht, dan kan het al zo'n wereld van verschil maken. Dus dit is echt een oproep om het met z'n allen aan te pakken.
0: Want hoe spreekt u mannen aan om zich anders te gedragen of zich uit te spreken als zij andere mannen zien die grenzen overschrijden?
2: Nou, het is ten eerste bewustwording. Dus ook, we hadden deze week bijvoorbeeld ook een parcours wat je kon lopen. En daar waren acteurs bij die dan eigenlijk nadeden wat het is om, als je geïntimideerd wordt op straat, als je daarmee te maken krijgt. En dat je dat dus zelf aan de lijf ondervindt. Nou, dat is echt wel heel vervelend als je dat meemaakt. Maar dan op die manier kun je ook soms aan mannen laten zien van wat is dit nou eigenlijk en hoe komt dat over ook op vrouwen. Maar ook spreek ik heel veel mannen die een bondgenoot willen zijn. Die zeggen, we willen gewoon op deze manier echt ook het verschil kunnen maken voor onze zussen, voor onze nichtjes, voor soms ook voor de dochters. Want zij willen ook graag dat vrouwen veilig over straat kunnen. En vragen ons ook, wat zijn de handreikingen? Waar kunnen wij dat herkennen? Wat kunnen we doen? Nou, dat zijn waardevolle gesprekken. En ik denk dat we op die manier ook echt een aanpak kunnen maken. Niet alleen dat vrouwen er aandacht voor moeten vragen, maar dat het de mannen zijn die ook opstaan en zeggen, hey, dit willen wij niet meer. Wij accepteren dit niet meer en wij zijn bondgenoot.
0: Maar het is natuurlijk een veelomvattend probleem. Het gaat over opvoeding, over onderwijs. Probeert u dat ook aan te pakken in Rotterdam?
2: We hebben ook op scholen programma's inderdaad over, en het gaat wat breder. Het gaat niet alleen over seksuele straatintimidatie, maar ook gewoon over hoe ga je nou met elkaar om en hoe zorgen we ervoor ook dat het voor vrouwen ook veilig is in een breedte, maar dus ook op straat. En het is niet iets dat je gewoon met één programma eventjes oplost. Dit is natuurlijk veel breder. Alleen ik geloof er wel heel sterk in dat als we met alle mensen van goede wil een vuist gaan maken. Nou, morgenavond is denk ik daar al een heel mooi statement bij. Maar dus ook breder, dat ook steeds meer mensen opstaan en zeggen, dit accepteren we niet. En wij willen hier ook tegen gaan ageren als we dat zien of als we dat opmerken. Dat we op die manier ook met elkaar kunnen gaan beschermen. Want het is niet een vraag dat vrouwen zich hier aan moeten ontworstelen of hier moeten voor zorgen dat ze veilig zijn. We moeten dit echt met elkaar doen.
0: Ja, u spreekt dus morgen nacht bij de start van de wandeling. Welke boodschap wilt u uitdragen?
2: Nou, dit dus vooral ook van, ik denk dat er morgenavond veel vrouwen zijn. Er zijn overigens ook mannen.
0: Ja, dat vroeg ik me af.
2: Ik was vorig jaar was ik er voor het eerst en toen waren er ook gelukkig veel mannen die ook bewust mee gingen lopen om die boodschap helder te maken. Maar mijn verhaal zal zijn dat we als samenleving hier met elkaar gewoon een vuist moeten gaan maken. Niet alleen door één nacht te wandelen, wat een heel sterk signaal is. Maar juist al die andere avonden waarop vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen, dat we in ieder geval om hen heen gaan staan, zorgen dat we ook elkaar aanspreken. Ook als er grapjes, een soort van grapjes worden gemaakt die helemaal niet grappig zijn. Waardoor vrouwen zich toch geïntimideerd kunnen voelen. Elkaar aanspreken, ook als je ernaast staat, is het begin van de oplossing. En dat is, ja, dat is een van de stappen die je kunt zetten met elkaar. Maar wel een hele belangrijke, omdat je op die manier laat zien, dit is de norm die wij niet meer accepteren met elkaar.
0: Dank burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Morgen opent zij de Nacht tegen Seksueel Geweld.

0: Eileen Jewell, Everywhere I Go. Als journalist werd Clary Polak gevreesd en bewonderd. In haar interviews voor Buitenhof en Nova legde ze politici, maar ook vele anderen, het vuur aan de schenen. Tijdens haar werk en leven hield ze de regie altijd strak in handen. Ook over haar dood. Ze kreeg kanker en op 31 augustus 2023 stapte ze uit het leven. En morgen wordt op NPO 2 de documentaire Clary Polak, autonoom tot aan het eind uitgezonden, gemaakt door oogcollega Koen Verbraak. Welkom Koen, fijn dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Weet jij nog wat jij dacht toen je hoorde dat zij was overleden?
1: Nou, mijn mond viel open. Ik kon niet begrijpen dat ze in één keer er niet meer was. Hè? En dat ze dan ook ziek zou zijn. Nou, daar had je nog helemaal nooit van gehoord. Dus waarom zij dan in één keer op de 67ste zomaar dood zou gaan, dat was voor mij een totaal raadsel.
0: En op welk moment kwam de gedachte, ik moet een verhaal maken over wie zij was en hoe zij leefde en hoe ze werkte?
1: Nou, toen ik meer begon te horen over hoe het gegaan was en dat ze 5 jaar lang met een ziekte heeft rondgelopen zonder iemand daarover te vertellen, kanker, en ook helemaal vanuit het niets in de ogen van de buitenwereld uit het leven te stappen, toen dacht ik, ja, hoe heeft dat leven in elkaar gezeten? Wat heeft haar bewogen om dit soort beslissingen te nemen? En wat zat daarachter?
0: Want autonoom tot aan het eind. Ja. Autonoom, is dat echt het woord dat haar het beste karakteriseert?
1: Ik denk het wel, of soeverein. Maar in elk geval iemand die heel erg zelf haar beslissingen nam in haar leven. Van het begin tot het eind. Ze is ook, zoals enig kind, ze was ook in Hilversum eigenlijk wel een loner. Ze koos toch heel vaak haar eigen route en haar eigen weg. En ja, uiteindelijk is ze dus ook wel helemaal alleen verdwenen en gestorven.
0: Ze was natuurlijk een hele bekende presentator.
1: Zeker, en een hele goeie.
0: Kende je haar persoonlijk?
1: Ik kende haar persoonlijk. Ik heb haar ook meerdere keer geïnterviewd voor de krant. En het was zelfs spannend om haar te interviewen, omdat zij natuurlijk wel iemand was waarvan je wist, nou, die kan het minstens zo goed. En
0: die, ja, die, of die beter.
1: Ook, die ook corrigeerde van, wat bedoel je dan met die vraag? Ja. Je moet het iets duidelijker formuleren, want zo snap ik niet wat je bedoelt. Dat zei ze dan. En dat hoorde bij Clary.
0: Dus het was wel echt werken om haar te interviewen.
1: Ja, maar ook wel heel erg leuk. En ik vond haar ook aardig, ik vond haar bijzonder. Hoewel het ook wel een vrouw was die behoorlijk recht voor zijn raap kon reageren. Ik weet omdat ik een keer ergens een avond presenteerde. En daar was zij toevallig ook bij. Ze was in het publiek en na afloop kwam ze op me af. En meestal zeggen mensen dan eerst iets aardigs en dan eventueel een kritiekpunt. Maar bij Clary was het precies andersom.
0: Ja. Ja. Dus en wat zei ze dan tegen je? Weet
1: nou,
0: je
1: ze kwam op me af en ze zei, wat ik nou echt niet begrijp, waarom jij nou dat, weet je wat, dacht, wat gebeurt hier? Ik schrok er helemaal van.
0: En vond je er toen, al toen je er interviewde, vond je er al een fascinerende vrouw?
1: Jawel, want het was natuurlijk wel iemand, kijk, ik volgde er ook in haar werk. En ik dacht, dat is, ze was ook zo goed geïnformeerd. Ze was altijd, ze kende alle dossiers. En daar had ik wel een hele grote bewondering voor. Dat ik dacht, dit is wel iemand die echt gewoon een kei is in dit vak.
0: Een kei in het vak, je kende er.
1: Ja.
0: Is het beeld...
1: We waren geen vrienden hoor, maar,
0: ja,
1: wel
0: maar je
1: goede
0: kende
1: bekenden.
0: Er, ja. Is het beeld dat je van haar hebt veranderd na het maken van deze documentaire?
1: Ja, omdat ze natuurlijk toch. Het was natuurlijk een vrouw waarvan je dacht, die gaat altijd voor de waarheid. Maar de waarheid over haar eigen leven, die hield ze natuurlijk voor iedereen verborgen de laatste jaren. Dat ze borstkanker had en dat ze koos ook helemaal niet voor behandelingen. Zelfs geen professionele pijnbestrijding. Mm-hmm. Mensen vertellen ook in de film, daarna werden er in haar huis allerlei paracetamolstripjes gevonden. Daar heeft ze het geprobeerd mee te verzachten. Ja, dat gaat natuurlijk wel, dat vind ik wel heel aangrijpend. En ook dus, want je vroeg is je beeld veranderd. Ik dacht, ze is nog standvastiger geweest dan ik dacht dat ze was.
0: En had ze dat nodig, dat heftige toch ook wel? Want ik heb ook met haar gewerkt. En ik vond haar altijd, zeker als jonge redacteur, dat komt ook in de documentaire naar voren, daar was ze niet altijd aardig voor. En dat kan ik me heel erg goed herinneren. Maar had ze dat nodig om te floreren, denk jij?
1: Dat kan ik niet beoordelen. Dat lijkt me eigenlijk niet. Ik denk dat dat haar temperament was. Mm-hmm. Dat ze gewoon heel snel mensen terecht wees. En ze was ook heel aardig en heel, het kon heel warm zijn. Maar ze ging, als ze iets van je vond, dan dat, hè, wat ook in de film gezegd wordt, de mantel der liefde past daar.
0: Die kende zij niet. Was ze in haar persoonlijk leven milder dan in haar werk? Want je hebt ook veel vrienden gesproken.
1: Ja, want als je die vrienden spreekt, die zijn allemaal, pardon, ik moet even, die zijn allemaal heel lovend over haar. En die zeggen ook van, ze was ook heel lief. En ook aan het einde van de nacht voordat ze stierf, heeft ze nog mensen geld overgemaakt. En toen de vrienden haar de volgende dag wij in haar huis samenkwamen. Toen belde, ging de bel en toen werden er allemaal lekkere hapjes bezorgd en wijnen. En had ze voor iedereen nog besteld waar die van hield. Dus ze had ook hele zachte, lieve, bijzondere kanten.
0: Want nadat zij dus die diagnose kanker kreeg, besloot ze het met niemand te delen.
1: Ja, je moet je voorstellen, haar man was aan het dementeren. Die was al heel ver heen, Nico. En op dat moment is dus die borstkanker vastgesteld. En toen heeft zij waarschijnlijk gedacht, nou ja, Nico gaat dood. En dan ga ik volgend jaar dood of zo. Dus ik doe er niks aan.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, ze wist toen nog niet dat ze een aantal jaren zou leven. Je moet er wel bij bedenken dat haar moeder heeft ook leverkanker gehad. En toen zei de dokter tegen die moeder, als ik u was, zou ik het niet aan andere mensen vertellen, want de mensen gaan u als een patiënt behandelen. En die vrouw, die moeder heeft dat dus alleen met haar man, Alexander Pola, besproken.
0: De bekende Alexander Pola.
1: Zeker, en met haar dochter Clary. Dus ze heeft daar wel gezien van, oh ja, zo kan je dat dus doen.
0: En
1: alleen die moeder
0: wellicht
1: had natuurlijk wel twee vertrouwelingen en Clary niet.
0: Ze had helemaal niemand om het daarover mee te hebben.
1: Ja, ze waren er wel, maar ze vond dat niet.
0: Dat was haar keuze.
1: Dat was haar keuze, ja.
0: Want begrijpen die vrienden het inmiddels wel?
1: Nou ja, begrijpen blijft natuurlijk moeilijk omdat je met zoveel vragen blijft zitten. Want uiteindelijk hangt toch altijd die ene vraag boven de markt. Waarom vond je mij niet vriend genoeg om dit geheim te doorbreken? Waarom wilde je dit niet met mij bespreken?
0: Want een van de mensen die aan het woord komt is ook een goede vriend en collega van Clary, Bo van der Meulen.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar wat hij daarover zegt.
2: Dat is het stomste van alles in het verhaal. Ik zou altijd gezegd hebben, het was de eerlijkste vrouw, de meest oprechte vrouw. Ik kan dat eerlijke niet meer zeggen. Want ze heeft ons allemaal voor de gek gehouden, ze heeft ons allemaal voorgelogen.
0: Ja, toen je dat hoorde, wat dacht je toen?
1: Nou, dit is dus precies het sentiment waar die vrienden mee worstelen. En ook wel woede in het begin van, hoe kan je dit nou doen? Je ontneemt mensen ook de mogelijkheid om je te steunen. En als je jezelf als een vriend beschouwt van iemand, dan is het net alsof je wat wordt afgenomen.
0: En wat verraste je nou het meest in dat proces rond haar levenseinde? Was dat niet vertellen, dat niet willen vertellen?
1: Nou, en vooral ook de vastbeslotenheid waarmee ze toch echt, ze heeft gewoon dat, ik zou dat gewoon onmogelijk kunnen. Ten eerste het niet vertellen. En ten tweede dan inderdaad die keuze maken dat je sterft zonder dat er iemand aan je bed staat. Dat lijkt me het zo verschrikkelijk. Sterker nog, ze heeft zelfs haar kat, waar ze verschrikkelijk veel van hield, buiten de kamer gehouden. Omdat ze bang was dat de kat van het middel zou drinken. En ook dood zou gaan. Dus ze is gestorven met die kat krabbend of mouwend of weet ik veel wat voor die deur.
0: Nou, toch nog even over haar persoonlijkheid. Je noemde net de naam van Nico,
1: ja,
0: haar man.
1: Zo is het.
0: Een toch wat stoffige, niet al te succesvolle zakenman.
1: Zo omschrijft Jeroen Pauwem, ja.
0: Ja, hij maakte schulden waar zij uiteindelijk deels voor opdraaide.
1: Ja. Ja, zeker, want Clary heeft bijvoorbeeld haar pensioen afgekocht om de schulden van Nico in te lossen. En ze moest verhuizen naar een kleiner huis en zo. Allemaal omdat hij gewoon heel slecht zijn zaak op orde had. Hij is 3 keer failliet gegaan.
0: Maar in haar werk ontzettend streng tegen collega's.
1: Ja.
0: Streng voor zichzelf, streng. Maar Nico?
1: Ja, ik denk dat je dat liefde moet noemen, Simone. Zo simpel is het. Ja.
0: Is dat het?
1: Ik denk dat ze dat. Ik bedoel, ik heb Nico nooit gekend. Maar ik hoor iedereen over hun vertellen van, die hielden zo verschrikkelijk veel van elkaar. Ja, en dat heeft ze dus allemaal op de koop toegenomen.
0: Hoe denk jij dat zij de geschiedenis ingaat?
1: Nou, in elk geval is ze de geschiedenis al ingegaan als een van de beste interviewers die we hadden in dit land. En terecht. En dit verhaal is natuurlijk ook wel iets waar ik zal altijd aan, als ik die naam hoor, ook hieraan denken, aan dit verhaal. De vrouw die zo alleen het leven uitstapte.
0: Denk je dat ze gelukkig was als je al die verhalen hoort van haar vrienden en haar bekenden die over haar spreken?
1: In elk geval in de tijd dat Nico er nog was en toen hij nog niet dementeerde, denk ik dat ze heel gelukkig was. Al heeft ze ook wel allerlei botsingen gehad in de werk en zo. En ze is met ruzie weggegaan, ook bij dit programma bijvoorbeeld.
0: Waarbij met haar oog op morgen, ja.
1: Ja, waar ze natuurlijk ook gepresenteerd heeft. Maar dat is ook met een knal afgelopen. Dus, maar ze was dus wel gelukkig totdat Nico ging dementeren. En toen Nico dood was, toen was de glans van de dingen af. Ze heeft al wel hele mooie dingen gemaakt, Filosofisch Quintet nog steeds. Tot een maand voor de dood heeft ze gewoon gepresenteerd. De laatste uitzending van het Filosofisch Quintet had als thema de toekomst. Terwijl zij toen wist dat die toekomst misschien maar een maand zou duren, hooguit.
0: Denk jij dat ze het had gewaardeerd, een documentaire over haar leven en over dit aspect?
1: Nee, ik denk dat ze het niet had gewild. Want ze was niet iemand die haar privéleven inzichtelijk maakte voor anderen. Maar ik denk wel dat ze gezegd zou hebben, als je het doet, dan ga je het ook echt goed doen, hè? Anders trek ik aan je haar.
0: Voelde je de druk tijdens het maken? Toch ergens dat stemmetje van Clary, dit moet goed gaan naar Verbruik?
1: Zeker, zeker. Ja, dit, nog meer dan anders, omdat ik het natuurlijk kende. En ik wist ook dat het een film was waar zij grote vraagtekens bij zou hebben. Aan de andere kant, zij was journalist genoeg om als het over een ander was gegaan, daarin geïnteresseerd te zijn. En bovendien, zij heeft een boek geschreven, Voorbij, Voorbij, waarin ze eigenlijk het verhaal al vertelt op het einde na, want dat wist ze toen nog niet. Mm-hmm. Maar wel over, het is eigenlijk een roman die over haar eigen leven gaat.
0: En is dit goed genoeg geworden voor Clary, denk jij?
1: Dat laat ik graag aan anderen over.
0: Dank je wel, Koen. De tv-documentaire Clary Polak, autonoom tot aan het einde, is morgen om 8:30 te zien op NPO 2.
1: Dank je wel.

0: I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe. 100 jaar geleden werd ze als Norma Jean Baker geboren. Ze groeide in de jaren 50 uit tot die platina-blonde Hollywoodster Marilyn Monroe dus. En zo klonk ze toen sprekend.
1: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
2: I can be smart when it's important, but most men don't like it. Except Gus. He's always been interested in my brain.
0: Ja, een veelzeggend fragment uit de film Gentlemen Prefer Blondes uit 1953. Monroe wordt vaak vooral gezien als sekssymbool, maar ze was veel, veel meer dan dat. In de studio journalist Sarah Luiters, zelfverklaard Monroe-fan voor het leven. Welkom. Wanneer begon jouw liefde voor Marilyn Monroe?
3: Ja, ik denk als ik 9 jaar was. Misschien wel iets jonger.
0: Zo jong?
3: Ja, ja.
0: En wat was het?
3: Ja, er stond een boek in de kast bij mij thuis. En ik bladerde dat door en ik was eigenlijk meteen betoverd door haar.
0: Maar wat was het mooiste... dan? Was het haar uiterlijk? Wat was het?
3: Ja, het was wel haar uiterlijk. Ja, ik was wel echt gebiologeerd door haar uiterlijk. Ik dacht echt van, wat is dit voor een mooie vrouw? Heel stralend. En kwam ze over en ook heel... Ik dacht ook heel benaderbaar van... Als ik haar zou kennen, dan zouden we vast vriendinnen zijn geworden, dacht ik dan.
0: Ja, dat dacht je dan. Maar het was echt een volontieuze vrouw. Jij was hoe oud? 9 jaar?
3: 9 jaar, ja.
0: En je dacht, wij zouden wel maatjes...
3: Ja, dat dacht ik dan, ja. Ja.
0: Want de meeste mensen zullen haar natuurlijk vooral kennen als dat sekssymbool. Die hoogblonde vrouw, borsten vooruit. Maar ze was dus veel meer dan dat, hè?
3: Ja, want ze was heel bewust met haar carrière aan de slag. Daar heeft ze gewoon ook alles voor gedaan. En dat ging heel snel. Er zijn honderden of duizenden foto's van haar gemaakt. Dat deed ze er ook allemaal bij. En ze was ook wel... ze was gewoon een hele goede comedienne. Mm-hmm, dus dat werd soms een beetje vergeten, maar dat was ze wel echt. En ja, ook wel een feminist avant la lettre.
0: Ja, in welke zin?
3: Ja, nou ja, dat ze, dus uiteindelijk is ze zo halfwege de jaren 50... is ze naar New York getrokken en wilde ze eigenlijk breken met het studiosysteem. Wat eigenlijk vrouwen veel minder betaalde. Wat haar ook alleen maar rollen gaf als het domme blondje. Mm-hmm. Waar ze een beetje klaar mee was. En toen heeft ze de eigen productiemaatschappij opgericht. Marilyn Monroe Productions. En daar was ze eigenlijk de eerste actrice die dat deed. Die gewoon dacht van, ik ga het zelf proberen. Maar ze werd enorm tegengewerkt door al die mannen in dat systeem.
0: Want die zagen dat allemaal niet zitten.
3: Nee.
0: En ik begreep dat ze zelfs bevriend was met Ella Fitzgerald.
3: Ja, ja, ja.
0: En ook in die tijd waarin zwarte vrouwen, zwarte zangeressen... Ja. Niet door de voordeur naar binnen mochten of wellicht niet mochten optreden. Zeker, dat ze daar ook een rol had.
3: Ja, ja. Ella Fitzgerald die wilde dan optreden in een Macambo, een club in L.A. Een jazzclub. En dat kon niet. En toen had Marilyn Monroe gezegd van... jullie boeken haar 2 weken en dan zit ik iedere avond vooraan. En dat werkte. En daarna hoefde ze nooit meer in een kleine jazzclub. Ja, dat speelde ze waarschijnlijk ook nog wel. Maar daarna was ze gewoon echt wereldberoemd.
0: Nou werd Marilyn 100 jaar geleden geboren. Ze overleed heel jong. 36 jaar oud. Neem ons nog even mee terug naar dat moment. Hoe kwam ze aan haar einde?
3: Dat is natuurlijk een beetje een mysterie. Maar zelfmoord is wel, of tenminste misschien een per ongelukke zelfmoord met pillen en champagne infused, zeg maar, niet helemaal gelukkig op dat moment. Maar er is ook een theorie dat ze door de Kennedy, of tenminste door haar affaires met de president Kennedy en zijn broer.
0: En zijn broer?
3: Ja hoor, ze had met alle twee had ze een affaire. Dat daar ook een complottheorie is daarover. Maar ja. Het is nooit echt helemaal bewezen.
0: Maar wat denk jij zelf? Je hebt er zoveel over er gelezen en mensen gezien.
3: Ik vind
0: spreken.
3: Het wel altijd heel fascinerend natuurlijk. Het blijft gewoon... want er is nog een telefoontje gepleegd in die nacht. Dat ze is overleden. Maar ik denk zelf dat ze... tijdens een van haar laatste fotosessies met Bert Stern, een fotograaf... was ze ook best wel intoxicated, zullen maar zeggen. Met veel champagne, veel Dom Perignon moest er aanwezig zijn. En... stond er wel bekend omdat ze veel pillen slikte tegen haar angsten, depressie.
0: Dus was het een ongelukkige vrouw?
3: Ik denk heel kwetsbaar. Ja. En ook omdat haar carrière natuurlijk niet... ze wilde gewoon wat serieuzere filmrollen spelen. En daar werd ze dan toch... dat was gewoon lastig in die tijd. Want ze had ook acteerlessen gevolgd bij Lee Strasberg in New York met Marlon Brando. En ze schreef poëzie en... Ze las heel veel literatuur, maar ja, dat werd altijd een beetje toch gekscherend over haar gedaan. Dus, ja.
0: Ja, en terug naar jou, die 9-10-jarige Sarah. Wat deed je met die bewondering voor Marilyn?
3: Ja, nou, ik had het in ieder geval tegen mijn vader gezegd van ik kan die boeken allemaal niet lezen. En toen dacht hij, nou, dan is het misschien wel een goed idee om voor al die Nederlandse meisjes die fan zijn, een boek te maken over Marilyn Monroe. Het eerste Nederlandstalige boek, Marilyn Monroe, een nooit eindigende droom. En eigenlijk daar weer door geïnspireerd ging ik een tijdschriftje maken met een vriendin, een fanzine. Het Miss Marilyn Monroe Magazine. En dat werd al gestenceld. En we maakten dan met van die bolle letters die in de jaren 80 heel populair waren. Die titel. En dan zaten we dat heel ijverig allemaal in te kleuren. En dan gingen we naar Amsterdam. Of gingen we dat in Amsterdam verkopen. Bij Atheneum Boekhandel, onder andere.
0: Oh, echt waar? Dat is wel echt een high-end boekwinkel toen al.
3: Die zagen ons aankomen met linnen tasjes met Marilyn Monroe op. En t-shirts en een rode lipstift en strik in ons haar. En die dachten, ah, dit is wel heel schattig. We nemen er gewoon een paar af. En die waren eigenlijk altijd verkocht. En dan
0: wie lazen dat dan?
3: Ja, andere fans. En we hadden ook abonnees, heel veel abonnees. En er waren heel veel meisjes van onze leeftijd. Maar ook Jan Wolkers was abonnee en Jan Kramer.
0: Jan Kramer?
3: Jan Kramer was ook abonnee. Ja.
0: En wat vond hij van het blaadje? Of ja, het blad, moet ik zeggen.
3: Het blaadje, dat was wel een blaadje. Ja, we maakten allemaal een soort opstellenachtige teksten. En, ja. Met foto's erbij en... ja, hij vond het heel leuk. Hij zei gewoon van, ik word wel lid.
0: Oh, en hij was dus fan van Marilyn?
3: Nou, hij vond dus eigenlijk dat Jane Mansfield... dat was echt een concurrent van Marilyn Monroe in die tijd. Daar had hij een affaire mee gehad. En die vond hij toch wel vond hij toch wel bijzonderder.
0: Bijzonderder, ja. Knapper.
3: Ja.
0: Beter gevormd wellicht.
3: Beter gevormd.
0: Ja, is dat het serieus?
3: Ja, nou, hij zei toen tegen mij... Jane Mansfield had natuurlijk wel meer lekkere tieten dan Marilyn Monroe, hè?
0: Dat zei hij tegen jou als 9-jarig meisje.
3: Ja, en dan zat ik een beetje zo, oké.
0: Dat waren nog eens tijden, hè? Dat kon toen nog tegen 9-jarige kinderen gezegd werden.
3: Ja,
0: gezegd worden. Nou, dat tijdschrift liep dus best goed. Waar ging dat geld dan naartoe? Hoe gaven jullie dat uit?
3: Ja, dat geld ging eigenlijk allemaal op aan Marilyn spulletjes. Want dat had je toen echt heel veel in Amsterdam. Kon je bij Athena, zo'n filmposterwinkel, kaarten, prullenbakken. Nou ja, mijn hele kamer was van onder tot boven beplakt met posters. Maar ook aan gummen en snoep. Ja, of de kermis. Gewoon dingen die meisjes van 19 leuk vinden om te doen.
0: En hoe lang heeft dit allemaal geduurd, deze grote liefde?
3: Nou, het is nog steeds wel een liefde. Dus in mijn huis is zij ook nog steeds aanwezig. En als er nieuwe boeken verschijnen, dan ben ik ook altijd wel geïnteresseerd. Dat magazine hebben we gemaakt tussen 83 en 85 of zo. Of zoiets, 84, 85.
0: Want hoe verklaar je dat ze nu nog 64 jaar na haar dood... dat ze nog steeds zo populair is, dat er nog steeds zo'n aantrekkingskracht is?
3: Ja, ze blijft gewoon fascineren. Er blijft ook altijd weer nieuw materiaal opduiken... ze heeft wel veel films gemaakt, maar er zijn een aantal die echt bekend zijn geworden. Zoals Some Like It Hot van Billy Wilder met Tony Curtis. Dat is gewoon echt een Jack Lemmon geweldige comedy. Maar ze heeft ook heel veel films gemaakt dat je denkt, nou, die hoef je echt nooit meer te zien. Mm-hmm. Tenminste, ik vind dat natuurlijk wel mooi om te zien, maar dat zijn niet de beste films. Dus het is meer dan dat. Het is gewoon, zij spreekt gewoon aan door, ik kan niet zo goed uitleggen, maar het is een...
0: Ja, want morgen starten in Groningen en Haarlem allerlei activiteiten rond Marilyn.
3: Ja.
0: Heb je nog wat tips?
3: Dat festival in Haarlem dacht ik zelf van... dan zou ik wel naar de expositie willen over de magazine covers. Dus er blijkbaar een verzamelaar die echt honderden covers heeft verzameld met Marilyn erop. Misschien is mijn cover er ook wel bij.
0: Ja.
3: Van mijn fans niet, maar dat denk ik niet. Maar dat zou ik wel echt heel leuk vinden. En in Groningen komt ook een grote expositie met allemaal spullen uit haar eigen kleding, van haar jurken. Dus de beroemde jurk die ze in The Seven Year Itch droeg, daar staat ze boven metro met een wapperende witte jurk.
0: En
3: die jurk is daar te zien. Ja, die is daar te zien. Dus dat is ook wel. En ze zijn allemaal films weer in de bioscopen. In Haarlem, in Groningen en in Amsterdam in ieder geval. Sowieso.
0: Dus jij blijft fan voor het leven van Marilyn Monroe?
3: Ik blijf fan voor het leven, zeker.
0: De komende 30, 40 jaar blijf jij nog fan van Marilyn Monroe. Dankjewel, Sarah Luiters. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdagmorgen. Zit hier Elisabeth Steins, hierna Nooit meer slapen. Journalist in Japan Anoma van der Veren is de gast. Hij schreef een boek over de Japanse eetcultuur en zijn ervaring als correspondent voor de NOS. Goedenacht.

0: NPO Radio 1.
1: Dr. Keldrenko.
2: Met korte broeken moet ik wel bijzeggen, het is maar goed dat radio is.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje.
2: Ja. En dan het went ook op een bepaalde manier. Oké, het zal wel.
3: Dat het normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Het is een prachtig proefschrift.
2: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits in de 15e eeuw. Waarom?
0: Avrotros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali.

0: 30 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers

0: Limburg wel kans op een buitje en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt